0: It is Joe.
1: Good times.
0: Great music.
2: I know that this could

Promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Kijk, dat hebben we weer overleefd, dat heerlijke weekend. Only the strong survive in Billy Paul.
1: Yes, en vanuit de airco van de Joe Studio serveren wij u weer een verfrissende ochtendradio. Vannacht liggen margineren en eigen zweet maar helemaal ingetrokken nu. Het nieuws van 6 van onze Grim.
2: Goedemorgen, nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. De Rode Duivels moeten uitwijken naar Neerpede door een brand. En Christos Tsolis van Club Brugge valt in de prijzen. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran. Dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Ook de Rode Duivels ondervinden hinder door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke gisteren. Daardoor zullen ze vandaag niet trainen in hun eigen oefencomplex, maar wel in Neerpede, in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand zijn onder meer asbestdeeltjes vrijgekomen. En voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. En dat dankt hij aan zijn team.
3: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
2: Bij de vrouwen won onze landgenote Aurelie Reinders van OHA Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge werd talent van het seizoen. En Wouter Franke van STVV de coach van het seizoen. Het wordt weer een prachtige zonnige dag vandaag en tropisch warm, 32 graden, ook morgen veel zon en dan wordt het zo'n 26 graden.
0: Het is vanochtend speciaal begonnen bij mij. Ik rijd de oprit af en in de struiken zie ik plotseling twee kleine oogjes en ik denk, oké, wat zal dat zijn? Maar toen zag ik plotseling vier kleine oogjes en daar zaten twee hele kleine zwart-wit gevlekte poesjes.
1: Oh.
0: Maar echt kleintje, mama. Maar ik vind dat heel, heel raar, want ik zag wel al eens een andere kat in de tuin rondlopen. Maar ja, oké, dat kan gebeuren, kat van de buren. Maar wat zou dat nu te betekenen hebben dat die uit de struiken vlak aan de poort, dat er zo heerlijk, maar echt kleine poesjes.
1: Maar waarom net kittens, denk je?
0: Ja, zeker kittens. Daar is geen discussie over. Geen discussie. Maar niet dat ze gisteren geboren zijn, maar ook niet dat ze al een jaar oud zijn. Echt kleine, kleine.
1: En maar zwerfkatjes.
0: Maar ja, maar dat die dan, zou dat kunnen dat die in de struiken geboren zijn bij ons?
4: Ja, onder een struik. Een kat doet dat vaker.
0: Echt waar. Ja,
4: tuurlijk.
0: Maar we hebben nu plotseling katjes extra in de tuin. Waar moet ik dan mee? Is er iemand met een kindje mee?
1: Ja, stel ze voor aan Hockney, hè. Ja, dan heeft hij eindelijk eens wat vriendjes. Want die moet het daar altijd maar doen met die en oude neer. Maar
0: Wil jij er geentje aan kunnen? Ik kan een kartonnen doos meebrengen voor jou.
1: Ik zou heel graag willen.
0: Wat zeg je?
4: Dat zal een duit delen. Die zijn misschien van iemand.
0: Die zijn van iemand. Die zijn bij ons in de tuin geboren.
1: Ja. Oh, ik zou heel graag willen.
0: Echt?
1: Maak eens een foto straks. Of ze knap.
0: Ja, maar ik weet niet of ze er nog... maar ik weet niet of ze er nog gaan zitten. Ik vond het heel speciaal. En ja, ik moest ook door. En ik dacht ook, ja, wat kan ik doen? In de struiken duiken erachteraan. Ze is helemaal bang. 's ochtends vroeg.
1: Ja.
0: Ik heb geen flauw idee wat het verhaal is.
1: Ja, maar ga zelfs nog eens kijken. Het eerste wat je moet doen na de ochtendshow, naar huis rijden en kijken in de struik.
0: Nu al goesting om te vertrekken.
1: Nou, maar van mij, wat moet ik gaan? Ik weet je huis wonen.
0: Maar dat is, dat is zo speciaal. Ze waren zo cute. Zo
1: ik zou heel graag willen. Ik wil ze hebben. Ik wil ze.

0: volle bak 90s bij Joe, maar dit was 1986, The Edge of Heaven van Wham.
1: Heel veel berichtjes op jouw schattig poezenverhaal. Je hebt twee kittens ontdekt vanochtend in de tuin. Je zag die kraaloogjes. Yes. En je vroeg of ik ze wou hebben. Maartje stuurt, ik wil er ook wel één hebben.
0: Ja.
1: Trouwens, fijn tip om ze uit de struik te krijgen. Op YouTube kan je zo, moet je gewoon een paar kernwoorden intypen. Kittengeluiden opzetten.
0: Kittengeluiden.
1: En dan kan je ze zo meenemen.
0: Okay.
1: Chantal stuurt, zeg, was de mama van de katjes wel in de buurt? Monika zegt, moet oppassen, hè, want eigenlijk hebben die nog hun moedermelk nodig. Dus je kan je niet zomaar even uit de struik gaan halen. En Lorenzo stuurt, wij hadden er ook in de tuin, maar we kregen de politie op ons dak.
0: Oh, politie op je dak? Waarom?
1: €1000 per kitten die ik niet liet steriliseren / castreren.
0: Maar ook als ze niet je eigen katten zijn, maar gewoon die daar zijn komen. Is dat nu voor flauw?
1: Ja, er is heel veel mensen zeggen dat.
0: Tamara.
1: Allemaal niet zomaar.
0: Tamara, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, dag Sven. Ik moet dat verhaal een beetje bijtreden. Ik heb zelf een aantal jaar geleden een mamapoes met kittens opgevangen voor een organisatie. En het is eigenlijk inderdaad zo, als je kittens ziet, dat je best inderdaad, zoals dat de luisteraars al aangaven, kijk, is er nog een mamapoes in de buurt? Zo ja, dan kunnen de organisatie checken van, ja, heeft die een chip, is dit poes van iemand? Zo niet, ja, dan wordt mama of als het nou er niet meer is, de kittens eigenlijk meegenomen. En dan gaan zij de kittens inderdaad in orde zetten, zodat die een vaccin krijgen, dat die steriel gemaakt worden. En dan zoeken ze inderdaad een goede thuis voor
0: hen. Dat is iemand die zegt, het is eigenlijk niet zo slim om dat op de radio te zeggen. Sven, als het in jouw tuin gebeurt, je vindt ze daar, ben jij verantwoordelijk.
2: Ja. Ja,
0: en
2: zo,
0: als je een paar kittens hebt, dan is dat rap €1000 die jij moet ophoesten.
2: Ja, dat staan boetjes tegen.
0: Maar dat is toch niet waar? Deze people zijn gewoon komen bevallen bij mij in de tuin, of wat?
1: En maar die zit hier goed bij Cas. wij gaan dat hier doen, dan komt het allemaal goed met ons kinders.
0: Ja. Wanneer is die denkt, het zal wel zijn. Ik hoest tegen.
1: Maar ja, ik heb zo'n een kat gelokt in de jaren 80, eind jaren 80, begin jaren 90.
0: Ja?
1: Zo'n poes gelokt naar ons. Ja, die is dan 15 jaar mijn poes geweest.
0: Ja.
1: Dat was toen nog niet van €1000 en dreigementen.
0: Kijk, Sander, die heeft ook al meer dan één poes gelokt, hè, Sander.
3: Ja, dat ga ik je niet vertellen voor morgen.
0: Nee. Toen ik je goed uitzoek hoe dat precies zit, want het is toch een verhaal om bij te blijten, duidelijk. Maar dankjewel om ons bij te praten en fijne dag gewenst.
2: Fijne dag.

0: Shania Twain op deze dinsdagochtend. Niet vergissen, het is dinsdag. Het is geen maandag. Hè?
1: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
2: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
3: Sorry, maar het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
5: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Leuke video!
7: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
9: Good times, great music.
10: Sven en Anke.

0: De soundtrack van afgelopen weekend. Blame it on the boogie van de Jacksons.
1: De ochtend van Joe.
2: De cijfers van het afgelopen weekend. Op deze dinsdagochtend kunnen we zeggen dat maandag gisteren de warmste 25 mei in 73 jaar was. En daar staan we bij het laatste nieuws. En daar hebben we van genoten. Je had een lentefeest. Wat een timing, Anke.
0: Het was heerlijk.
2: Ja, zalig.
0: We zitten bakken en braden.
2: Letterlijk.
0: Goed gebarbecued. Ja. Ja, jongen, echt. Wow, soms zag ik echt dat er kinderen van een stokje gingen gaan.
2: Ja, zo wel.
0: Maar ja, het was heel, heel leuk.
2: Jij bent aan een festival geweest, Sander.
3: Extreme outdoor.
0: Was ook van zo'n stokje gegaan?
3: Nee, dat is zo aan die plas daar. Hè. Dat is een heel mooi domein aan het strand en zo. En daar was het eigenlijk heel leuk. Het was bij momenten wel te warm zo. En dan moest je uit de zon gaan. Maar voor de rest was het eigenlijk s'avonds heel fijn.
2: Ja, dan ben ik naar het koele zuiden getrokken eigenlijk. Hè. Ik was in Barcelona en daar was het heel haalbaar qua temperaturen. Het zat zo mooi rond de 7, 28 graden. Het zeebriesje erbij.
0: Ja.
2: Dat was perfect eigenlijk. Hè. Even ontsnapt naar
0: het
2: buitenland.
0: Ik wou zeggen, de chique people die moeten dan ontsnappen naar het buitenland. Sven Ornelis. Maar ook zoals daar is... het koningspaar, Philippe en Mathilde, die zijn ons land ook ontvlucht.
2: Okay.
0: Ja, die zijn naar Harvard gegaan, want onze Elisabeth studeert daar af.
2: Ja,
0: die gaat donderdag haar hoedje in de lucht gooien. Dan zit dat avontuur er ook weer op. Die is 24 nu. En die krijgt een sabbatjaar cadeau. Dus ze mag even van mama en papa gewoon doen wat ze wil, vooraleer ze echt zo van die ernstige taken
2: op zich. Wat gaat ze dan doen? Gaat ze ergens vrijwilligerswerk doen?
0: Ja, onder andere een zeiltocht over de Atlantische Oceaan.
2: Echt?
0: Niet met dat tv-programma mee.
2: Oh, nee.
0: Maar wel privé. Dat gaat ze doen.
2: Ai, en moet die dan niet extra beveiligd worden?
0: Ja, want ze krijgt een heel team mee. Hè.
2: Och, jeetje.
0: Ja. Maar er staat niet alles in de krant natuurlijk. Maar dat staat wel op de menukaart voor het sabbatjaar van kroonprinses Elisabeth.
2: Dat is ook een mooi jaar voor Club Brugge. Ze hebben gisteren gevierd, uitgebreid. De 20e landstitel. Ze hebben eigenlijk het hele weekend gevierd. Ook nog bij een ongelooflijke doelpuntenkermis tegen Gent zondag. En gisteren volle bak staan zingen. Blijkbaar was het Baila de Gasolina door Hans van Aken geïnterpreteerd op het podium.
0: Oh, heerlijk.
2: Dat moet wat gegeven hebben. Simon Mignolet, die is met pensioen ondertussen. En we vroegen hem, mochten we hem bellen deze ochtend. En hij zei, ja, kan allemaal, perfect, geen enkel probleem. Maar eerst ga ik sowieso, zeker op mijn eerste dag dat ik niet naar Brugge moet, de kinderen naar school brengen.
0: Oh, snap ik.
2: En dat was prioritair. We kunnen hem zeker bellen, geen enkel probleem.
0: Ja.
2: Maar niet voor de kinderen.
0: Eerst Lex en Vinnie naar school.
2: First things first, inderdaad.
0: Zeg zo meteen een tip in de categorie. Doe me toch, ik heb spijt. Had ik maar. Oh, stommerik dat ik ben, om dat te voorkomen.

0: individu.
1: Het is ook een mooie voor een citytrip. Budapest, George Ezra. Zometeen de tip van Anke. Het is bijna 6:30. Het ochtendnieuws krijgen van jou, Grim.
2: Goedemorgen. Nieuwe stap in de komst van de bodycams op het openbaar vervoer en bij de brandweer. Het voorontwerp daarover is nu ook goedgekeurd door de federale ministerraad. Volgens bevoegd federaal minister Quintin is agressie tegen het personeel de laatste jaren toegenomen. Gisteren nog brak er een grote vechtpartij uit op een kustram in De Haan. Daarbij raakten 5 medewerkers van de lijn gewond, net als 2 politieagenten. Het Amerikaanse leger heeft op

0: Vandaag een tropisch warm tot 32 graden. En ook morgen stralend weer en dan wordt het 26 graden.
1: Zometeen iets dat ik aan mijn neus voorbij heb laten gaan en ik wil niet dat het jou overkomt. Eerst nog de files richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. Verlies je een kwartier. Een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. Richting Brussel E40 tussen Aalst en Ternat 10 minuten. En nog 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Grootbijgaarden en Jette.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina der Waal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: 6:30. Een tip voor een helaaselijk gemist leven.
1: Kijk, we hadden een droomhuis gevonden in de Provence.
5: Oké.
1: Om naartoe te gaan, de eerste week van juli. Prachtig zwembad, tuin, weidse uitzichten, vallei. Ik was smoorverliefd geworden. Al 3 weken aan een stuk.
5: Ja.
1: Je denkt, maar Bookings, waarom heb je dat dan niet geboekt?
5: Natuurlijk, ja, ja.
1: Weinig reviews.
5: Weinig
1: en ik
5: reviews.
1: Ben zo iemand, ik ben een reviewlezer, hè, een checker. En al 4 jaar geen reviews. Wat zou jij dan denken, Sven, als je dat dan ziet online?
5: Dat weet ik niet. Dat, ja.
1: Trek je daar geen zak van aan?
5: Ja, maar ik zit...
1: Ja, je doet dat niet zo via de hotels of Barcelona.
5: Lang geleden
1: dat
5: ik zoiets gedaan heb.
1: Ja, wij zijn van de huisjes. Oké, maar ik dacht, dat kan toch niet? Het is een prachtig huis. Ik bleef smoor verliefd, dat bleef ook openstaan. Ik dacht, waarom is dat nog altijd niet weg? Dan zondagavond, Pinksteravond eigenlijk, om 9 uur 's avonds gebeld naar de eigenaar.
5: Ja, net
1: een Hollander.
5: Net
1: nee, een Hollander in de Provence. Dus ik zei, ja, mag ik eens iets vragen? Ik ben al 3 weken verliefd op jullie vakantiehuis. Maar ja, die reviews, waarom zijn er geen reviews? Ja, hij had een hele simpele oplossing. Hij zei, ja, omdat het platform waar jij op kijkt,
5: ja,
1: daar wordt hetzelfde geboekt.
5: Okay.
1: En dan gaf hij mij een ander Mikazoo, een ander platform, ik had er nog nooit van gehoord. Ja, daar had hij 9,2 als score, als verhuurder, alleen maar positieve reviews. En hij zei, nou, ik ben er nou en het is nog altijd heerlijk. En hij zei van, ja, ik heb net nieuwe foto's geüpdate op de website. Dus ik daarna gaan kijken en ik zeg tegen Tom, we moeten het boeken, we moeten het boeken. En Tom zei, ja, maar we moeten nog van alles voor het lentefeest doen. We zullen het morgen boeken.
5: Ja, ja.
1: En ik zei, ja, wat is Pinksteren? Heel veel mensen
5: zijn
1: gaan nu
5: kijken.
1: Denken, wij moeten ons huis boeken, want we hebben nog niks voor de zomer. Sanderendaags.
5: Oh nee, maar
1: krijg ik een bericht van die in Hollander. Ja. En die stuurt, ja, we hadden gisteren een heel aangenaam contact aan de telefoon. Maar intussen heeft er vanuit België iemand geboekt.
5: Niet één,
1: maar 2 weken. Hij zo, ja, sorry, ik vind het heel erg voor jullie, want je klonk heel leuk. Maar het is, ja, het spijt me, maar het is nu verhuurd. Ik kan jullie wel een korting geven de volgende keer dat jullie het willen huren. En ik heb echt direct wenende smileys gestuurd. Is het echt? Kunnen we er niks meer aan veranderen? Hij zo, nee, sorry. Ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, hij heeft gelijk, hè.
5: Ja.
1: Maar
5: moraal van het verhaal.
1: Dus nu, we hebben geen prachtige droomvilla waar ik al 3 weken verliefd op was. Moraal van het verhaal. Als je iets ziet, boeken. Niet wachten.

0: Maar ja, water onder de bridge, zeggen ze dan. Dus vanaf nu ga ik opnieuw zoeken naar een droomhuis.
1: Ja, heel veel succes gewenst dan. Ja. Het is wel laat, hè.
0: Maar er is nog wel wat, hoor.
1: Ja.
0: Ja, maar goed, gewoon nu niet meer toch te lang wachten.

0: avond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig.
1: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immos Koopman!
11: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig. Naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
14: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
15: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
14: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Dit is Joe.
17: Sven en Anke.

0: het zonnetje is al zo mooi aan het schijnen op deze dinsdagochtend. Het wordt een prachtige dag. Ja, inderdaad. Weer boven de 30 graden, dankjewel. Olivia Dean en Man I Need.
1: Sven en Anke.
2: Het prijsbeest van de dag.
0: Oef, we zijn opgelucht met z'n allen. Als de zeer gewaardeerde, sympathieke Jean-Marie Pfaff ooit naar de serviceflat zou moeten, hij gaat hem kunnen betalen. Hij heeft al spulletjes verkocht, er was zo'n garageverkoop, kende dat? Zo deur aan deur dat je je oude rommel verkoopt. En Jean-Marie had nog wat pulletjes liggen en die zei, god, er staan nog handtekeningen op, misschien krijg ik daar iets voor. Enfin, het verhaal is eigenlijk net iets anders, het was bij een veilinghuis, heeft hij zijn oude shirt verkocht.
3: Ik dacht al, zijn die daar een prasgaat wat gaan leuren aan de deur, de kleinkinders op pad gestuurd?
0: Hij wisselde bijvoorbeeld een shirt met de Argentijnse legende Diego Maradona tijdens het WK van 86, toen België in de halve finale met 2-0 verloor van Argentinië. En Maradona beide doelpunten maakte. Dat was natuurlijk een historische wedstrijd. Dat pulleke is bij het Parijse veilinghuis Mion verkocht voor 400.000 euro. 400.000 euro.
3: Wie koopt dat dan toch, hè?
0: Ja, verzamelaar zeg. Ook het shirt van Johan Cruijff was een topstuk. Pfaff ruilde dat truitje met de Nederlandse topvoetballer tijdens zijn interlanddebuut in 76, België-Nederland, in de EK-voorronde. En Cruijff had, die had toen al door, dat is El Simpatico, die had op het truitje geschreven voor de beste en sympathiekste speler, bracht 130.000 euro op. Ga maar rekenen, beste vrienden. En zo kan je verder gaan van de Duitse doelman Toni Schumacher, 35.000 euro. Officiële wedstrijdbal van het WK-finale van 82 voor 33.000 euro onder de hamer. Twee truitjes van Zinedine Zidane, 19.000 en 13.000 euro. Enfin, dat hij daar toch is buitengelopen bij dat veilinghuis en niet bij de garageverkoop in Brasschaat, met een goede 650.000 euro. Maar ja, het is aan je gekund, ja.
3: Andere mensen moeten dan gewoon op een zaterdag met een lauwe kava en een hele dag op zo'n plein gaan zitten.
0: Ja.
3: Voor 23 euro, hopelijk, ja. Als ze al iets verkocht hebben. Ja,
0: het is wel de Jean-Marie Pfaff en die pulletjes, jongen. Diego Maradona en de grote Cruijff en van die belangrijke wedstrijden. Dat is kassa. Twee zijn van harte gegund.
3: Maar kunnen wij niet zoiets verzinnen, zo, dat wij nog een t-shirt van Madonna hebben liggen of zo?
0: Hij heeft het niet verzonnen, hij heeft dat echt.
3: Ik weet het, echt, maar ik ben maar aan het denken om jou nog rijker te maken. Hè? Hoe we dat hier in scène kunnen zetten. Sven, ik help je maar.
0: Ik ben blij met wat ik heb, Anke. En als je wilt frauderen, doe het voor jezelf.
4: Anke heeft plotseling een t-shirt van Madonna, jongens.
3: Echt wel.
0: Het teken toen ze elkaar ontmoet hebben tijdens een wedstrijd. Hè?
3: Ja, Mexico 86.

0: Als Natalia is getrouwd voor de derde keer.
1: Wauw. Die was toch al een tijdje geleden getrouwd?
0: Met dezelfde, hè?
1: Met dezelfde.
0: Ja, een half jaar tijd drie keer getrouwd.
1: Ze heeft gewoon een nieuw feest gedaan of wat? Ze had al iets bescheiden.
0: Dan was er dat dierenfeest in december dat iedereen zo als dier verkleed moest komen. Weet je nog?
1: Ik kan me niet herinneren, nee.
0: Ja, dat was toch allemaal foto's in de krant. Dat was het tweede feest en nu op Barbados. Haar tweede thuis. Ja. Nog eens getrouwd. En maar eens kijken op Natalia op haar Instagram. Ja. Staan de trouwjurkfoto's. En foto 1 dacht ik, oh mooi, bescheiden, zo klein wit jurkje met een strik van achter. Maar er zijn meerdere jurken gepasseerd. Allemaal gemaakt door Nicky van Kets.
1: Oei.
0: Ik moet zeggen, prachtig gemaakt.
1: Ja,
0: het is heel mooi. Echt, de moeite om daar eens voorbij te swipen.
1: Allee, vrouw, derde keer getrouwd, zeg.
0: Met dezelfde.
1: Ik heb zo'n goede vriendin, die is eigenlijk maar een halve keer getrouwd eigenlijk.
0: Ja.
1: Tussen de soep en de patatten.
0: Geen trouwfeest, 0 euro.
1: Geen feest van gekomen.
0: Aanrader.
1: Nou, proficiat Natalia, voor de derde keer.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
6: wow!
5: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
6: wow!
5: Van Vibra.
7: Tja, als het nog niet warm genoeg is tegenwoordig, gaan we er nog de vonken en vuur van Clouseau bovenop smijten. Maar dat gaan we afkoelen met Cool and the Gang en Fresh. Komt er allemaal aan zo meteen. Eerste nieuws van 7 met Grim.
8: Goedemorgen allemaal. Nieuwe stap in de komst van de bodycams bij het openbare vervoer. De VS valt Iran opnieuw aan en rode duivel Romelu Lukaku voelt zich al maar fitter. Trein- en buspersoneel krijgt nog dit jaar bodycams. En het komt ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd, omdat er al maar meer agressie is tegen het personeel van het openbaar vervoer en hulpverleners. Je hoort Inne Pieters van de Lijn.
9: Het voornaamste is natuurlijk dat wij zien dat er toch wel vaak agressie is, zowel richting chauffeurs als richting controleurs. En door daar beeldmateriaal van te hebben, hopen wij dat het duidelijker is wat de aanleiding is en dat mensen zich ervan bewust zijn dat ze gefilmd worden. En we hopen dat op die manier uiteraard het aantal agressiegevallen sterk zal dalen.
8: Gisteren raakten nog 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd in het zuiden van Iran. Dat meldt het Amerikaanse leger. Daarbij werden onder meer raketlanceerplatformen en schepen in de straat van Hormuz geviseerd. Volgens het leger waren die zeemijnen aan het leggen. De aanvallen komen er nadat er de voorbije dagen meldingen waren dat er een vredesakkoord zat aan te komen. Intussen laat de Amerikaanse buitenlandminister Rubio weten dat het nog altijd de bedoeling is om de onderhandelingen verder te zetten. Rode duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich al maar fitter. Dat zegt hij zelf in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan zijn heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Duivels. Maar in een later deel van het toernooi zal hij zeker iets kunnen betekenen, zegt hij. Voetballer Christos Tsolis van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Tsolis heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. En dat heb ik allemaal te danken aan mijn team, zegt hij.
10: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
8: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van club, is verkozen tot talent van het seizoen. En Wouter Franke van STVV is dan weer de coach van het seizoen. En voor de Pro League Awards was er nog een feestje voor Club Brugge. Op de Grote Markt van Brugge werd hun 20e landstitel uitgebreid gevierd. Zo'n 8000 supporters waren daarbij. Clubspeler Romeo Vermand.
11: Ik denk als een jongen van de club, een jongen die heel de jeugdopleiding heeft doorlopen, is dat geweldig. En omdat met iedereen hier te vieren op de markt is, ja, dat is super. En ik denk dat ik tot op het moment van nu nog altijd niet besef dat we effectief kampioen zijn. En dat dan even een weekje tijd nodig heeft om door te dringen bij mij. Maar ik ben zo gelukkig en ik probeer van elk moment te genieten.
0: Tropische tijden, ook vandaag weer, Frank.
12: Inderdaad, dat klopt. En het zal waarschijnlijk de eerste tropische dag worden van het jaar. Hè. Dus, want de afgelopen dagen was de temperatuur, bleef die onder de 30 graden. Ja, vandaag gaat dat niet gebeuren. Hè. 31, 32 graden is mogelijk. En voor de rest krijgen we dus veel zon. Morgen is het zo dat we een beetje wisselend bewolkt beginnen. Na de middag wordt het dan opnieuw volop zonnig. Het is dan een fractie minder warm, maar nog altijd heerlijk. Hè, met 26, 27 graden dan.
0: Vielen richting Antwerpen op de E313 tussen Wassenhoven en Wommelgem verlies je 25 minuten. 10 minuten op de E19 tussen Brecht en Sint-Job. Richting Brussel E40 tussen Aalst en Grat-Bijgaarde 20 minuten. Een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En nog file op de Brusselse bindering tussen Grat-Bijgaarde en Jette verlies je 10 minuten.

0: Clouseau.
1: Sven en Anke.
2: Ja, het nieuws van de dag in alle kranten. Alles is villa geworden. Dus als je een huis zoekt op ImoWeb of Imo's Koopman of whatever, dan valt elke Vlaming voor het woord villa.
0: Oké.
2: Okay. Dus, want villa, daar zijn we mee opgevoed. Hè, zo van, amai, die dokter die woont in een villa. Ja, ik heb als kind altijd in een rijhuis gewoond. En tot op de dag vandaag woon ik in een rijhuis. Maar ja, villa, dat was iets van, god, die zitten er warmpjes bij. Die hebben het leven uitgespeeld. Maar alles is nu villa geworden. Een appartement dat een beetje groter valt dan anders. Ja, of misschien een simpel appartement is een villa.
0: Villa-appartement wordt dan gebruikt. Ja, dat heb ik ook wel al zien staan.
2: Maar een villa, vroeger was een villa letterlijk gewoon een groot huis met daar rond ook nog eens veel tuin of grond.
0: Ja,
2: maar
0: ja,
2: nu is een half open bebouwing
0: een
2: villa. Die
0: een pastorie-achtig stijl uitziet of zo, dan noemen ze dat ook al een.
2: Zelfs ik kan over mijn huis zeggen, een villa. Ja, er zijn geen regels rond, dus iedereen kan een huis, een villa noemen. Ja, en mensen klikken er gretig op. Hè. Ja. En mensen gaan het ook nog geloven van, ik heb er een klein rijtjeshuis, een dikke villa. Hè.
0: Ach, kijk, compleet weg dat woord dan. Hè. Ja. Zeg, chauffeurs van de lijn krijgen een bodycam en eindelijk zou je durven zeggen, als je die beelden gezien hebt daar, van er weer is gebeurd op de kusttram in De Haan, met jongeren. Ja, overal in het nieuws, ik ga het maar niet uitspreken, zeker wat iedereen dan denkt. Maar zijn dat dan ook niet een bepaald soort jongeren? Die komen dan uit Brussel afgezakt naar de kust. Die komen daar amok maken dat het niet normaal meer is. Ik vind dat echt, ik word daar woest van. Afschuwelijk, die mensen van de lijn die gaan gewoon een kaartje controleren. En je moet gewoon betalen. Ja, natuurlijk gaan die durven misschien zelfs niet meer te controleren, want die beginnen dan gewoon te slaan. Die beginnen gewoon amok te maken.
2: Heel eerlijk,
0: ja?
2: Moest ik zo'n controleur zijn? Ik zou toch ook,
0: Wat?
2: Ik zou,
0: wegkijken.
2: Ja.
0: Ja, maar dat is die mensen een
2: sorry,
0: vak,
2: maar,
0: hè.
2: Ja.
0: Die moeten controleren natuurlijk.
2: Maar,
0: hè.
2: Sorry, maar in zo'n hitte, een hele groep, wat kun je dan beginnen als één controleur tegen zo'n groep van soms 18 man of zo?
0: Ja, kijk. Weet je wel, ik ga eens iets zeggen waarvoor ik misschien mijn laatste dag op de radio daardoor, maar ik ga toch maar zeggen, dat zijn toch altijd bepaalde soort jongeren, bijna altijd. Maar het probleem is, als je zou uitspreken, stel nu dat ik zou zeggen met mijn stomme kop, wat ik dus niet ga doen, maar stel dat ik zo stom zou zijn, het zijn toch vaak allochtone jongeren. Als je dat zou zeggen, maar nu zit jij al te kijken.
2: Ja, ik ben aan het denken van wie wil mijn nieuwe radiopartner zijn vanaf morgenochtend?
0: Ja, maar, sorry.
2: Ik heb een nieuwe collega nodig.
0: Stel dat je dat zou zeggen, wat ik dus niet gedaan heb, ik dek me even in. Weet je, en dan zou ook zomaar kunnen dat er 2-3 jongeren tussen zitten die helemaal geen vreemde roots hebben. En dan heb je helemaal in de gracht gereden natuurlijk, want je moet zo'n dingen niet zeggen, het maakt niet uit, het zijn jongeren. Trouwens, als ik sommige van die gasten zag, jongeren, waren twintigers.
2: Ja, want dan denk je zo bij een 14, 15-jarige.
0: Ja,
2: ik denk ook dat het vaak twintigers zijn.
0: Maar waarom nog? Maar waarom wordt dat niet benoemd? Waarom wordt dat niet aangepakt? Waarom wordt dat niet veel strenger tegen opgetreden? Ik snap dat eigenlijk niet. Ik word daar echt pissig van. Het zal maar eens een keer een van je familieleden zijn die daar in elkaar wordt geslagen.
2: Ja, sorry.
0: Omdat die alleen maar een kaartje wil controleren.
2: Sorry, ik zeg aan al die mensen, wegkijken.
0: Ik zeg aan al die mensen aanpakken.
2: Ja, okay,
0: benoem het, doe er iets mee, politiek wordt wakker. Sorry, ik ben aan het opjagen. En het is mijn laatste uitzending geweest bij deze, Sander.
2: Vanaf morgen de grote Anker en Sander show.
0: Ja, kijk.
2: Geniet nog even van Sven Onelis tot 10 uur deze ochtend.
0: Dan ga ik roemloos
2: tot daarna komt de direct.

0: Ja. The End of the World, Miley Cyrus. Dankjewel voor de vele berichten die binnenkomen deze ochtend. We gaan proberen straks tussen 8 en 8:30 nog eens bellen met Annick de Ridder. Die gaat over die bodycams onder andere. Die zouden moeten ingezet worden. We gaan haar proberen te bellen. Kijk of het gaat lukken.
1: Straks bij Sven en Anke.
2: Ja, iets leuks. Want ik heb ontdekt, ik heb het net verteld aan ons team, ons programma, Sven en Anke, een taalkursus is.
0: Een taalkursus.
2: We hebben daar nog nooit bij stilgestaan. Maar wij zijn eigenlijk een beetje de Duolingo van de radio.
0: Ja.
2: De gratis Sintra, in feite. Ik heb met iemand gepraat.
0: Ja, ik vind het wel straf eigenlijk.
2: Ja.
0: Wel grappig.
2: En die zei, een Franstalig iemand, die eigenlijk feilloos Nederlands sprak. Perfect. En die zei, ja, ik heb dat geleerd met jullie programma.
0: Oké. Okay. Ja, we zijn wel zo.
2: Ja, je gaat denken van, het is echt wel... je kunt er wel mee pochen dat wij dat willen doen, maar we gaan het toch doen.
1: Hi, we're the Pussycat Dolls. Joe nodigt je uit voor het reunieconcert van de Pussycat Dolls. 18 september in de AFAS Dome in Antwerpen. Win tickets voor de Pussycat Dolls Live. Vanavond vanaf 7 uur bij Stijn Smits.
3: Good times. Great music.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
6: Amai, zie. Die kerk in het Schipperskwartier, daar gaan ze een vuurtoren van maken, zeg.
7: Pa, please. Je moet niet alles geloven op de socials, hè.
8: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met het voordelig familieabonnement van Gazet van Antwerpen lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ga naar gva.be/actie.
9: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
10: bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
10: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
12: Dit is Joe. And the going gets tough.

0: je zou bijna vergeten, maar het is eigenlijk dinsdagochtend. Het is geen maandag, beste vrienden. Dat betekent dat we straks ook een cover hebben van Gene Thomas. Het is overigens de allerlaatste cover die hij voor ons doet in een prachtige reeks. En Simon Mignolet, die wou eerst zijn kinderen naar school brengen op zijn eerste dag van zijn pensioen. Groot gelijk heeft hij. En daarna gaat hij bij ons ook aan de lijn komen. We gaan hem bellen ergens na 9 uur om eens te horen hoe hij klaar is voor zijn pensioen. Maar eerst is het totaal anders.
1: Een blik achter de schermen. Achter de schermen.
2: Yes, ons programma is een taalkursus en we wisten het niet.
0: Ja.
2: Ik zal het even kaderen. Vorige week had ik een presentatie, 's avonds, een flexijobje. En daar aanwezig was ook iemand heel bijzonder, zijnde een federaal minister.
0: Ja, want het was een presentatie voor een organisatie die met zelfstandigen bezig was. En daar gaat die minister over,
2: blijkbaar. Ja, Eleonore Simonet, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's. En die sprak goed Nederlands, want ik dacht, wauw, hoe perfect tweetalig kunt je zijn.
0: Ja, je zei twee dingen eigenlijk, hè, daarnet. Ze ziet er heel, heel mooi uit.
2: Ze is prachtig.
0: Ze is heel, heel vlot.
2: Ja, ze is heel vlot, ze is prachtig. En ze kon zo heel bevlogen speech, want heel eerlijk, soms val ik in slaap tijdens speeches. Maar zij was echt zo, zij hield de boel wakker. En ik dacht, oh, ik was helemaal mee op haar en drive. Dus ik dacht, maar wat een topper, waarom kennen wij die niet zo goed in Vlaanderen? Dan zegt ze daarna ook nog eens, ik ken niemand die mijn naam zo correct uitspreekt. Mijn onkels noemen mij Anke. En zij is echt heel prachtig, Anke. Ze zei, Anke, ik ben blij dat ik jou ontmoet, want ik luister naar jullie programma en ik leer Nederlands door jullie programma. En ik denk, wat, het kan toch niet.
0: Zei ik tegen Anke, dat zegt ze ook tegen de presentator van Radio 1 die hier komt, of tegen de presentator van Radio 2.
2: Ja, geloof het niet, dus hebben ze gewoon opgebeld. Een hele goede morgen, federaal minister Eleonore Simonet.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen iedereen, Anke en Sven. Ja, het was toch een leuke ontmoeting met Anke. En echt waar, je hebt het gezegd, ik leer een beetje Nederlands met jullie. Hè. Bij mijn eerafligging als minister in 2025 sprak ik al wat Nederlands. Maar ik vond dat het kon verbeteren. En dus ziezo. Ik ben een superfan van de muziek uit de jaren 80 en 90. Dus
2: zalig.
3: Het is ook plezant om naar jullie te luisteren.
2: Ja.
0: Maar hoe bent u bij ons terechtgekomen? Want er zijn nogal wat Vlaamse zenders natuurlijk, hè?
3: Ja, iedereen had me gezegd, u moet je Nederlands verbeteren. Jij moet een beetje meer naar de Vlaamse radio en media luisteren. En daar komt mijn woordenvoerder. Hij is een vaste luisteraar van Joe. Hij heeft me gezegd, jij bent een fan van de muziek uit de jaren 80 en 90, terwijl jij 28 bent. Maar ja, het gaat. Hè. Hij heeft me gezegd, check maar Joe. En dus ben ik daar.
0: Oh, ik vind het wel fantastisch, ja. Maar dat u er ook zo voor gaat. Hè, want ik moet heel eerlijk zijn, er zijn ook collega's van u die er eigenlijk nooit voor gaan. Hè. Ik bedoel, die het wel begrijpen, maar echt Nederlands praten, ze durven niet. Hè. Heeft dat met uw leeftijd te maken dat u zich zo durft smijten daarvoor?
3: Geen idee. Ik doe mijn best. Om eerlijk te zijn, ben ik niet zoveel bang. En dus, ik maak foutjes. Maar als federale minister denk ik dat is superbelangrijk om de taal een beetje te praten. En als minister van KMO's ben ik voor veel vergaderingen en bezoeken in Vlaanderen. We hebben supermooie KMO's in Vlaanderen. En dus ik moet de ondernemers begrijpen en goede beslissingen nemen. Voor hem.
2: Ze klinkt toch goed, hè? Want van wie leer je dan de meeste dingetjes eigenlijk? Van Sven of van Anke, minister Simonet?
3: Natuurlijk Anke. Met de dagelijkse tip. Maar moet ik zeggen dat terwijl hij een supporter van Club Brugge is, ik kom uit Anderlecht, dus ik ben een supporter van RSCA. Maar toch, ik ben blij wanneer ik hoor over voetbal op de media. En dus, ja, ik ben een RSCA-supporter, maar ik moet zeggen, Sven, proficiat.
2: Maar dat is nog dubbel respect als Anderlecht-supporter dit programma moeten eigenlijk verdragen.
0: Maar als Anderlecht-supporter, ja. Uit welke regio bent u zelf afkomstig?
3: Brussel
0: zelf, ja. Inderdaad.
3: Brussel kom uit Anderlecht en nu ben ik in Sint-Lambrechts-Woluwe en ook gemeenteraadslid. Ook actief in lokale politiek.
0: Maar en hebt u dan ook in de opleiding, in lagere, middelbare school, Nederlands gekregen of exclusief Franstalig?
3: Niet zoveel, exclusief in Frans. Ik denk 2 uren per week, maar ik had een super fijne buurman, hoe zeg je dat?
0: Ja.
3: Hij was toch daarom met mijn broer en mijn en ik om Nederlands te praten. Dus dank u wel, meneer Philippe.
2: Oh, maar zo leuk. En er komen heel veel leuke berichtjes binnen van heel veel luisteraars die zeggen dat je het fantastisch doet.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Super bedankt, dat is echt normaal. En ik blijf verbeteren en leren en ook met jullie.
2: Oké. Okay. Ja.
0: Heel veel succes met onze KMO's. Die kunnen alle steun goed gebruiken, denk ik, in deze tijden.
2: Ja, ja.
0: En het is fijn.
2: Volgende komend uur gaan we de voltooideelwoorden nog eens aanpakken. Komt eraan.
0: Ja, succes met alles wat u doet. En dankjewel dat u aan de lijn komt.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, mevrouw de minister. Bye bye, dag.

0: En Ordinary Loves heeft toch gescoord door de minister bij onze luisteraars. Zo over de taalgrens heen kijken. We kennen die mensen meestal niet zo goed, die minister daar. Maar ja, ze zijn ook wel verantwoordelijk voor heel veel dingen in ons land. Ze komt zeer goed over, hè?
1: Ja, haar Nederlands is vlekkeloos dankzij deze taalcursus.
0: Heel goed, heel goed. Ja.
1: Federaal minister Eleonore Simonet, minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's.
0: Mag ik eerlijk zijn, en ik volg de politiek wel een beetje, ik zou die naam ook niet geweten hebben.
1: Ja,
0: Nee, maar heel eerlijk.
1: Gaat je ze nooit meer vergeten?
0: Sympathieke dame is dat. Het nieuws met Grim.
2: Goedemorgen. Nog dit jaar moeten er bodycams komen op het openbaar vervoer. Dat is sneller dan eerst verwacht. Maar bevoegd minister Quintin zet er vaart achter, omdat het geweld tegen personeel op bussen en trams al maar erger wordt. Gisteren nog raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten gewond toen er een grote vechtpartij uitbrak op de kusttram in De Haan. De scholen en crèches in Tubeke in Waals-Brabant blijven vandaag gesloten. Aanleiding is de grote brand van gisteren in een kledingfabriek. Die veroorzaakte erg veel rook en er is ook asbest vrijgekomen. De brand zorgt er ook voor dat de Rode Duivels vandaag niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex. Ze wijken daarom uit naar het trainingscentrum van Anderlecht in Neerpede. En Rode Duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Dat heeft hij zelf gezegd in een interview met het Nieuwsblad. Hij is klaar om weer te voetballen. Hij voelt zich ook al maar fitter na zijn zware heupblessure. Maar hij zal nog niet meteen in actie komen op de WK-openingsmatch van de Duivels eind juni. Hij mist de wedstrijden en zal in een later deel van het toernooi zeker iets kunnen betekenen, zegt hij zelf. Opnieuw stralend warm weer, tot 32 graden vandaag. Ook morgen veel zon, iets frisser dan 26 graden.
0: Dat is wel een moeilijke rij, ook, Kako. Veel respect voor alles wat hij heeft gedaan, maar soms vraag ik je af, moeten we het niet aan de jongeren geven? Ik weet het niet goed. Ja, ik vind het moeilijk.
1: Geen mening. Richting Brussel, E40 tussen Aalst en Ternat verlies je 20 minuten. Een kwartier tussen Haasrode en Pertem. E19 tussen Zemst en Machelen. Een kwartier, 20 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen 20 minuten en nog een kwartier richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
3: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: Het cijfer van de dag.
0: Oké, daar gaan we weer. Het is een paar dagen geleden, want we waren een paar dagen niet. Maar nu trouwens geen enkele brugdag meer, geen enkele vakantiedag meer voor de zomer. Ik ook niet meer dit jaar, by the way. Ik wil de sfeer niet verpesten, maar het is wel zo. Zeg, cijfer van de dag. Iemand heeft het ooit gehad. 46 heeft hij er ooit gehad.
1: Procent.
0: Heeft er 46 van gehad. Daarmee is hij de absolute wereldtekort houden met die 46. Niemand had er ooit 46. Niemand. En, maar hij was daar zelf niet echt vreedcontent mee, moet ik zeggen. Hij had er 46 van.
1: Ja, maar wacht.
0: Ja, 46.
1: Procent niet.
0: Nee,
1: 46 stuks.
0: 46, ja, hij had er 46 van.
1: En waar in de wereld woont die mens?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik weet het echt niet. Maar was daarmee de recordhouder?
1: Is het iets lichamelijks?
0: 46, ja.
1: 46 tenen of zo. kan toch? Zo. Dat is allemaal
0: kan
1: ergens. Ik wil wel eens opzoeken.
0: 46
1: hoeveel tenen zouden. Er moet toch iemand met 20 tenen zijn?
0: Dat
1: moeten ze opzoeken. Wat is niet met tenen?
0: Siegfried Bracke die had er 11.
1: Dat weet ik, ja. Er kan sowieso iets speciaals mee zijn met tenen.
0: Elke keer als ik Siegfried Bracke zie, dan denk ik de man met 11 tenen. Kan
1: hij zit daar links of rechts in het voetje?
0: Hij had dat nooit moeten vertellen. Hij had dat geheim moeten houden. Hij heeft altijd voet in de aarde.
1: Moeten die schoenen aangepast worden? Ja,
0: maar goed. Nee, het is iets anders.
1: Niks lichamelijks.
0: Ja.
1: Ja, wat ja.
0: Ja,
1: kinderen niet, want zal iemand
0: eigenlijk
1: zijn die meer kinderen gemaakt heeft.
0: Nee,
1: hè? Dan zijn ze...
0: dat is het niet. Het is iets anders. 46.
1: Maar iets ligt je toch?
0: Ja, wel lichamelijk.
1: Is iets wat je lichaam voortproduceert?
0: Jawel, eigenlijk wel. Ja. Alleen voortproduceert, ja. Dat je dan hebt, hè. Dat je
1: een lintworm van 46 centimeter.
0: Ah, heerlijk. Voor iedereen die een boterhammetje met choco zit te eten.
1: Of,
0: nee, dat is het ook niet.
1: Paré.
0: Nee, het is iets anders.
1: Maar wacht, is het iets vies?
0: Ja, het is toch niet omdat je zegt van glorie, halleluja.
1: Ik heb raad nodig.
0: Oké.
1: Of lang haar? Is het met lang haar? Het langste haar ter wereld?
0: Nee, raad nodig of lang haar? Ik heb lang haar.

0: Oh, jullie zijn goed op dreef, moet ik zeggen, op deze dinsdagochtend. Ik zou denken, na zo'n lang weekend, warm weekend, iedereen een beetje suf. Maar jullie reageren deze ochtend niet normaal.
1: Het cijfer van de dag.
0: Ja, ook met goede raad voor Anke. 46 heeft er iemand ooit gehad. 46.
2: Chromosomen.
0: Nee.
2: Zuster Gary, nierstenen.
0: Nee.
2: Maat 46 van schoenen, maar dat is toch courant, nee?
0: Er zijn er nu meer, hebben, die in de 50 gaan.
2: Natuurlijk, daarom, daarom.
0: Nee, iemand heeft er nog 46.
2: Ja, penislengte, komt hier meermaals binnen.
0: Nee, dat is de god, maar dat moet vervelend zijn, zeg.
2: Goh, dus krijg je dat weggestopt.
0: Als een brandweerslang oprollen, zeg. Ja. Je laat het uit.
2: Sophie stuurt vingernagels.
0: Vingernagels?
2: 46 centimeter, dat kan toch
0: ook niet? Ah.
2: Fedra denkt 46 aanbijen.
0: Maar fase.
2: Sophia stuurt, mijn 10-jarige zoon oppert 46 wasknijpers op het gezicht. Auw.
0: Waarom zou iemand dat in godsnaam doen?
2: Ja, omdat je van die gekkerts in de wereld hebt.
0: Je hebt gelijk.
2: En ik stuur nog tanden.
0: Tanden? Dat
2: maar ja, hoeveel, ik kan dat niet onthouden hoeveel tanden een mens heeft.
0: Ik zou mijn blote hoofd 32 zeggen.
2: 32,
0: is 32 zoiets?
2: 32, ja, jij ene minder
0: maar
2: nu.
0: Ik nu ene minder, maar dat wordt opgelost eind van het jaar. Nee, en het staat er wel tussen alles wat is binnen.
2: Tanden?
0: Nee, het is niks wat je hebt opgesomd.
2: Nee?
0: Nee.
2: Wacht, ik ga nog eens refreshen. Een snor van 46 centimeter.
0: Nee.
2: Jobs?
0: Nee.
2: Nee. Maar, allee, ik heb alles gezegd.
0: Ooit iemand. Ja, exact, dat is het. Ooit heeft iemand 46 graden koorts gehad. Maar je moet je inbeelden, 46 graden koorts. Uiteraard word je er niet vrolijk van. Dan ben je doodziek. Of ga je misschien zelfs sterven, dat weet ik niet. We gaan bellen met huisarts en professor Dirk de Vroei zo meteen. Want ik ben daar compleet met een kluts over kwijt. Over dat koortsmeter gegeven.
2: Hoezo?
0: Omdat ik altijd heb gehoord 37. Dat is de koorts. 37, ja. Dat is normaal. Als ik mijn koorts nu meet, dan zit ik aan 35. Ik ben echt een vrij cool type. En als ik zo echt denk, oh man, ik ben koortsig en ik meet hem dan, dan zit ik aan 36,2 of zo. En dan kan ik daar niet eens over klagen, want zegt iedereen, ja. Dat is geen koorts, hoor. Nee, dat is 36,2, dat is geen koorts.
2: Ja, ja.
0: Dus ik vraag me af of ik zo een of ander rare amfibie ben.
2: Ja, ja. Hij wilt eigenlijk terug een hete bink worden, daarom bellen we dus naar die in huis. Nee.
0: Okay. Maar ja, maar ik ga niet de enige zijn die constant zo'n lage temperatuur is. Daar ben ik echt van overtuigd.
3: Vanavond bij VTM testen Dina en Andy de impact van knuffelen op stress in ze zeggen dat. En bij VTM 2 snel naar de bel in te land ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
6: Samen er iets moois van bakken? Dat is
7: wow!
6: Van Vibra. Van klungelen met deeg tot...
8: Oh, maar dit is het lekkerste ooit.
6: Dat is toch echt wel...
8: Wow!
6: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is
8: wow!
6: Van Vibra.
4: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Sven en Anke.

0: It's My Life van Dr. Alban. En het is een kleine stap van Dr. Alban naar Dr. De Vroei.
1: Het cijfer van de dag.
2: Dirk De Vroei, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Ja, minder hits gescoord dan Dr. Alban, maar toch ook fijn om u aan de lijn te krijgen deze ochtend. Het cijfer van de dag, 46 graden lichaamstemperatuur, heeft iemand ooit gemeten? Die was er vermoedelijk niet goed aan toe, hè?
3: Wel, normaal gezien sterf je dan. Je zou denken dat dit een broodje aapverhaal weer al is, maar het is wel degelijk gedocumenteerd in het ziekenhuis waar dat hij geweest is. Nu, dat was niet door koorts dat hij zo'n hoge temperatuur gehad heeft, maar echt door een hitteberoerte, hè, waarbij dat hij te lang in de warmte gezeten heeft en zijn lichaam eigenlijk niet meer in staat was om te gaan afkoelen. Hè. Dus die man zweette eigenlijk niet meer, die verloor geen warmte meer. Ja, normaal sterf je dan, hè, want je lichaam zit vol met eiwitten. En ja, als je die aan die temperatuur verwarmt, ja, dan krijg je eigenlijk een omelet. Hè. Dan gaat alles samenklonteren en dan gaan je nieren, je hersenen niet meer kunnen werken. Dus normaal sterf je dan, ja. Ja.
0: Goh, maar we hebben altijd geleerd toch in de lagere school, de normale lichaamstemperatuur is 37 graden. Sven Ornelis komt daar niet meer aan.
2: Komt daar echt totaal.
0: Maar is dat veranderd of is Sven een beetje...
2: Een coole kikker.
0: Ik bedoel, koudbloedig iemand valt er niks meer aan te doen.
3: Wel, het hangt ervan af natuurlijk waar dat je het meet, hè, die lichaamstemperatuur. Als je die, hè, normaal die 37 graden, is de bedoeling dat je die in de poep meet, in de anus. Als je die in het oor meet, ja, dan moet je er een halve graad bij gaan rekenen. Onder de oksel moet je er zelfs een hele graad gaan bij rekenen.
0: Dus ik zou
3: voorstellen dat je...
0: Ja.
3: Wat liefst?
0: Ik vind dat heel interessant wat u dat nu zegt, want ik denk dat heel veel mensen dat niet weten, dat je er een graad moet bij doen. Want heel vaak, de poep is zoals klein kindjes, maar de mensen doen dat toch allemaal onder de oksel, nee?
3: Wel, mensen doen het onder de oksel of tegenwoordig doe je het eigenlijk op het voorhoofd
0: met zo'n machine.
3: Een machientje. Maar als je dan bijvoorbeeld zweet, dan gaat dat daar veel koeler zijn dan je lichaamskerntemperatuur eigenlijk is. Dus dan kan je effectief op 35 graden uitkomen. Hè.
2: Ja, ja. Maar vanaf wanneer is er echt sprake van koorts dat je zegt, oké, hier is iets aan de hand met dit lichaam?
3: Wel, 38 graden gemeten in de poep, dan mag je zeggen dat er koorts is. Lager, tussen 37,5 en 38 spreken we over verhoging. Maar pas vanaf 38 graden mag je echt zeggen dat er koorts is.
0: Oké, zeg, en bij kinderen is dat natuurlijk nog anders. Hè? Want heel veel jonge ouders die voor de eerste keer zo een baby krijgen met koorts. Hoe zit dat daar ook alweer? Tot waar mag het daar gaan? Want het is toch anders, hè?
3: Ja, nee, god, het is ook 38 graden. Die maken natuurlijk veel sneller koorts. Daar ga je natuurlijk ook zeker bezorgd zijn als een kind jonger is dan 6 maanden dat koorts maakt. Moet je zeker mee naar de dokter. Dat is echt een hoogdringendheid. Anders kinderen, ja, die maken veel meer koorts. Oudere mensen maken veel minder koorts. Omdat die hun lichaam veel minder reageert op infecties, op inflammaties. Normaal kinderen mogen koorts maken. Wanneer dat je ongerust moet zijn, dat is als je kind ooit koortsstuipen gehad heeft. Oh. Ja, dan kan het zijn dat die nog wel eens gaan terugkomen, die koortsstuipen. Ja.
2: Ja, dat moet je niet voor hebben, ja, inderdaad. Afsluitend ook, ik wil toch graag, want het wordt vandaag weer een prachtige dag. Een hele, hele zomerse dag. Over verhitting, dat moeten we niet hebben, hè, want dan worden onze eiwitten omelet. En dat wil je niet voor hebben. Nee, dat is toch iets om
3: aan te maken,
2: hè?
3: Ja, dus zoek een koele plek op. Doe geen inspanningen in de warmte. Drink voldoende. Dat zijn toch echt... drink water op kamertemperatuur is de boodschap. Zijn toch de basisregels om hitteproblemen te voorkomen.
2: Wij danken u, Dirk De Vroei. Dank u wel voor de uitleg en een fijne dag nog.
0: Dank je wel.
3: Voor jullie ook.

0: Een fever dream vanaf 38 graden, dat hebben we daarnet geleerd.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: In De Haan zijn zondagavond 7 mensen, 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten naar het ziekenhuis gebracht na zware agressie op een kustram door jongeren. We bellen zo meteen met Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder.
2: Zeg, straks ook gaan we stemadvies geven. Eigenlijk mogen we dat niet doen en we moeten neutraal altijd blijven. Maar het gaat over onze 90's Top 500. Die komt volgende week terug, van maandag tot en met vrijdag. Stemmen kan tot zondagavond 6 uur. En Anke gaat het favorietje naar voren schuiven. En ik ga dat ook doen. Deze is ook uit de 90's.

0: bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger gekocht.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: Ons stemadvies voor de 90's, ja, die komt eraan rond 8:30. Mm-hmm. Maar uw advies had mijn advies kunnen zijn en andersom, hè?
8: Ja, ik vind dat we gelijk lopen. Het is dansen vandaag. Ja, vandaag twee dansplaten.
7: Je
8: gaat
7: content zijn. Het nieuws van 8 van onze Grim.
9: Goedemorgen allemaal. Binnenkort komen er controles met bodycams in bussen en treinen. In Tubeke gaat geen enkele school of crèche open vandaag. En Rode Duivel Romelu Lukaku is klaar om weer te voetballen. Er komen nog dit jaar bodycams op het openbaar vervoer, bij trein- en buspersoneel en ook bij de brandweer. Dat heeft de federale regering goedgekeurd in de strijd tegen de stijgende agressie. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder vraagt daar al langer om.
10: Bodycams zijn natuurlijk niet heiligmakend, maar kunnen wel helpen. Eén, omdat het afschrikwekkend werkt. En ten tweede, omdat je ook bewijsmateriaal ondubbelzinnig vastlegt. Dus we zijn al een tijd vragende partij om ook onze controleurs en ook de chauffeurs te kunnen uitrusten. Maar dat lijkt me een belangrijke stap in de goede richting.
9: Zondag raakten nog 5 medewerkers van de lijn en 2 agenten gewond bij een grote vechtpartij op de kustram in De Haan. Sven en Anke bellen straks met minister de Ridder om het er uitgebreid over te hebben. In Tubeke in Waals-Brabant blijven de scholen en crèches vandaag dicht. Dat is een gevolg van de zware brand daar gisteren in een kledingfabriek. Daarbij zijn veel rook- en asbestteeltjes vrijgekomen. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Het parket gaat voorlopig uit van een ongeval. Een kwart van de werknemers in ons land heeft fysieke klachten door het werk. Meestal lage rugpijn op de werkvloer. Dat zegt preventiedienst Mensura. Maar opvallend, voor het eerst in 5 jaar stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten. Volgens Mensura zien we daar de eerste effecten van de ergonomiewet, die 2 jaar geleden werd ingevoerd. Werkgevers moeten sindsdien zorgen voor meer ergonomie tijdens het werken, bijvoorbeeld betere bureaustoelen. Justitie betaalt elk jaar meer en meer om brieven te versturen, terwijl alles digitaler wordt. Het kost nu al bijna €22 miljoen of bijna €2 miljoen per maand om bijvoorbeeld gerechtsbrieven te versturen of afschriften van vonnissen en arresten. N-VA heeft die cijfers opgevraagd. 5 jaar geleden ging het nog om minder dan €20 miljoen per jaar. Volgens justitie worden er minder brieven verstuurd, maar worden de postzegels duurder. Rode Duivel Romelu Lukaku gaat nog door tot het WK van 2030. Hij is klaar om weer te voetballen, zegt hij. Hij voelt zich al maar fitter. Dat zegt hij vandaag in een interview met het Nieuwsblad. En dat na zijn zware blessure aan de heup. Lukaku zal nog niet meteen meespelen tijdens de WK-openingsmatch van de Rode Duivels, maar zeker wel later in het toernooi, zegt hij. En voetballer Christos Solos van Club Brugge is verkozen tot beste speler van het seizoen op de Pro League Awards. Solos heeft er een topseizoen op zitten. In de gewone competitie was hij goed voor 17 doelpunten en 23 assists. En dat heb ik allemaal aan mijn team te danken, zegt hij.
11: It means a lot because we have an amazing season as a team. That means that I really helped my team to succeed this year. And I'm very happy about that.
9: De Servische middenvelder Alexander Stankovic, ook van Club Brugge, is verkozen tot talent van het seizoen. En Wouter Franke van STVV is dan weer coach van het seizoen geworden.
8: Hey Frank, dit wordt hem, de eerste tropische dag van 2026.
12: Ja, inderdaad. Een tropisch warme dag met temperaturen die dus boven de 30 graden gaan uitkomen op vele plaatsen. 31, 32 graden. Dat is de maximumtemperatuur aan zee. Gaan ze richting 28 en daarna gaat er een zeebries opduiken. Daar is de fractie frisser dus na de middag. Maar de zon is dus volop van de partij. Ook morgen overigens af en toe wat wolkenvelden. Dat vooral 's ochtends. Maar enfin, uiteindelijk wordt het zonnig en het zal een fractie minder warm zijn. Maximaal wordt het morgen 27 graden.
8: Maar ik ben heel benieuwd naar de lange termijn. Dat is over een uurtje. Hè? Maar ziet hij er voorlopig nog goed uit, de lange termijn, Frank?
13: Ja, maar zeer lange termijn wordt het toch allemaal wat minder.
8: Ja, ik weet het. Tegen december. Absoluut.
7: Allee, tot zijn we zijn. Richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Sint-Agathebergheim verlies je een half uur. Een half uur ook tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier. Een half uur richting Gent op de E17 tussen Wasmunster en Beervelde. E429 tussen Tubeke en de Brusselse Ring een half uur. Ook een half uur op de binnenring tussen Expo en Machelen. Dan nog richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West 20 minuten. Een kwartier op de E313 tussen Mossenhoven en Antwerpen Oost. En een kwartier op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen Noord. En dat zijn alleen de files vanaf het kwartier.
8: We zijn goed gezind. Het was een prachtig weekend. Zomerse temperaturen. Het ziet er nog de hele week goed uit. Maar als je dan die beelden ziet van in De Haan, 7 mensen, 5 medewerkers van de lijn, 2 politieagenten naar het ziekenhuis afgevoerd omdat zo'n bende, ja, krapuleuze jongen, ik kan het niet anders zeggen, hen heeft aangevallen. Het woord krapul is zelfs gebruikt door Annick de Ridder, de bevoegde minister van Mobiliteit. We gaan haar straks eens bellen. Wat gaan ze daar nu eindelijk eens aan doen met de

0: De gemiddelde Vlaamse papa dan het raampje naar beneden doet en cruising in the car, driver's seat and sniffing the tears.
1: Je hoeft er niet eens papa voor te zijn. Kijk naar mij, ik vind het zalig sniffing the tears. Sven en Anke. Och ja, kijk, we hebben het allemaal gezien in het nieuws, we lezen het in de krant, het is echt waar, onwaarschijnlijk. Mensen die hun werk gewoon aan het doen zijn, ik bedoel, het is een zomerse dag, je denkt, geniet dan toch allemaal, iedereen is welkom van het hele land om aan de kust te komen genieten, doen we ook massaal. Ja, dan zijn er zowel van die piepo's, jongeren, tussen aanhalingstekens, die dan denken, ja, wij gaan niet betalen op die kustram, dat doen we niet. Dus die worden gecontroleerd. 7 mensen en 5 medewerkers van de lijn, 2 politieagenten, naar het ziekenhuis gebracht na zware agressie op een kustram. Ze wilden gewoon die 4 jongeren zonder geldig vervoerbewijs tegenhouden. De situatie liep uit de hand. En de beelden staan overal. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder. Goedemorgen. Afschuwelijk, hè?
2: Goedemorgen.
1: Afschuwelijk.
2: Ja, vreselijke beelden. Dat is hallucinant en totaal onaanvaardbaar. En dan hoor je soms, ja, maar het was warm weer. Ja, dat heeft er niks mee te maken. Dat zijn, ja, krapuleuze criminele feiten. En ik hoop dat daar snel tegen wordt opgetreden, ook door het gerecht.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook, ja, u zit in de politiek, hè? We lezen nu in de krant, chauffeurs van de lijn krijgen een bodycam. Is dat, ja, dat zal waarschijnlijk al in de pijplijn gezeten hebben, maar is dat een van die noodzakelijke maatregelen die nu echt moeten komen?
2: Ja, we zijn er al een tijdje mee bezig, omdat natuurlijk je wil dat die medewerkers van de lijn, de chauffeurs, de controleurs, op een veilige manier hun job kunnen doen. En dat helpt dan wel, of kan helpen. Want als je op de gevaarlijke momenten, als er zo'n agressie begint plaats te vinden, ja, een bodycam kan opzetten, dan weten die, ja, die krapullen, als ik het zo mag omschrijven, ook wel dat ze gefilmd worden, dat alles on tape gaat, dat er bewijsmateriaal wordt verzameld tegen hen. Dus dat, denk ik, gaat ook wel afschrikken. Dat zien we ook, dat de politie gebruikt het al heel vaak bij manifestaties bijvoorbeeld. En dus ik wil dat in goed overleg met de sociale partners en met het personeel mogelijk maken en uitrollen, ook voor onze chauffeurs en voor de controleurs op de lijn.
1: Ja, maar 1 verdachte kon worden opgepakt, een 18-jarige uit Ninove. Kijk, ik heb op een heel voorzichtige manier deze ochtend proberen te zeggen, zonder mijzelf in de penarie te steken en vast te rijden. Het zijn toch vaak een bepaald soort jongeren. Ik zei dat ook al tegen u in het voorgesprek, maar wat de achtergrond is, of het allochtone jongeren of niet zijn, daar heeft u nog geen duidelijkheid over op dit moment, zei u.
2: Nee, en ik vind het heel moeilijk om daar uitspraken over te doen, zolang dat je niet weet wie die jongeren zijn. Nu, het kan overal opduiken, je ziet soms ook amokmakers in voetbalhooligans en
1: absoluut.
2: Dat zijn dan andere types, maar ja. Ik heb er ook geen probleem mee om te zeggen dat er een probleem is met een stukje van die jeugd, moest het hier opnieuw zijn.
1: Absoluut.
2: En dan moet dat ook benoemd kunnen worden, hè. Dus absoluut. Maar
1: met de grote meerderheid niet, gelukkig. Maar ze komen dan ook, je hebt wel het gevoel dat bepaalde jongeren uit de Brusselse, Ninove, dat soort kanten, dat die zelfs bijna naar de kust komen om daar hun frustraties te uiten, hè. Om daar amok te maken. Dat gevoel leeft toch, hè? En dat maakt het heel onveilig voor andere mensen.
2: Ja, of bijvoorbeeld ook uit Noord-Frankrijk, hè. Dat zien we ook. Dat moet je maar vragen aan de kustburgemeesters die daarmee geconfronteerd worden, vooral in hete zomerweken. En die komen dan afgezakt. En nogmaals, een heel deel van de strandgangers gedraagt zich heel keurig. Maar er is wel een deel dat komt en van weinig respect en opvoeding getuigt, laten we het zo noemen. En dit gaat verder dan gewoon wat jeugdige kattenkwaad. Dit zijn gewoon criminele feiten die... Ja, die ten eerste ten stelligste moeten veroordeeld worden, maar ik hoop ook dat het gerecht hier wel eens een voorbeeld gaat stellen. Men heeft er nu eentje kunnen oppakken, er worden er 3 nog actief opgespoord. Ja, ik hoop dat men hier wel echt strenge straffen aan gaat geven. Een aantal dingen kunnen wij doen, de kustburgemeesters kunnen een verbod om het openbaar vervoer te gebruiken uitroepen. Daarvoor moet ze natuurlijk eerst geïdentificeerd worden. En die bodycams die helpen wel, we vragen daar al langer naar, als dat federale kader er is, dan kan ik die ook uitrollen voor chauffeurs en controleurs. En dan kan je tenminste ook bewijzen verzamelen aan décharge van onze mensen en kan het hopelijk tot sneller tot veroordelingen komen van dergelijke krachten.
1: Je hebt tot 3 tot 4 keer herhaald, ik hoop dat het gerecht leeft daar een frustratie. Want bij sommige mensen die werken bij de lijn bijvoorbeeld, leeft die frustratie wel degelijk. U bent politicus, u kan zorgen dat er gevangenissen zijn, u kan zorgen dat er een bepaalde wetgeving is. Schiet het gerecht daar tekort? Zijn ze niet streng genoeg? Zegt u dat nu?
2: Dat is nog altijd geen Vlaamse bevoegdheid. Misschien komt dat ooit, wie weet, heel graag. Maar dat zit federaal. Ik weet dat ze daar ook wel enorm hun best aan het doen zijn bij justitie en ook Binnenlandse Zaken, politie, om een lik op stuk beleid te geven. Veel heeft natuurlijk te maken hier met bewijsvoering en je moet ze kunnen oppakken. En dan hopelijk wordt er nu ook wel eens echt een voorbeeld van gemaakt. Hè. Dus als men die heeft, dat men al dan niet, zijn het minderjarigen, zijn het meerderjarigen, dat is ook nog niet bekend. Maar dat men toch wel echt een signaal geeft vanuit de samenleving, dit kan niet. En we gaan die mannen, ik denk dat we wel mogen zeggen dat jongens zijn.
1: Ik hoop het, dat we dat mogen zeggen. Ja, inderdaad. Ja. Want het zijn altijd jongeren tussen aanhalingstekens, hè? Dat doen wij ook allemaal van de pers. Hè? Altijd jongeren, ook al zijn ze ver in de 20 of zijn ze heel jong. Enfin, goed, uw standpunt is duidelijk.
2: Het heeft te maken met respect, met opvoeding. En als zo'n feiten gebeuren, ja, dat is zo'n onaanvaardbare agressie tegenover ons personeel van de lijn, die toch ook maar gewoon elke dag hun job proberen te doen, de chauffeurs, de controleurs. En dan moet daar echt een lik op stuk beleid op komen. En we doen ons uiterste best, dus alle trams en bussen, die worden meer en meer ook uitgerust met afgesloten bestuurscabines, met ook camera's om feiten te kunnen vaststellen. Maar zo'n bodycams kunnen ook wel helpen om de veiligheid te vergroten van ons eigen personeelsleden. Dus ik hoop dat we er heel snel mee kunnen beginnen met die uitrol daarvan.
1: Dat mogen we met z'n allen hopen. En heel veel sterkte aan die mensen die voor ons rondrijden in het openbaar vervoer en die voor ons transport zorgen en dat allemaal moeten meemaken. Afschuwelijk. Annick de Ritter,
2: absoluut.
1: Fijne ochtend gewenst. Dag.
2: Ja, dankjewel.

0: De crème met chocolata.
1: Ja. Oh, de liefde is een obsessie, Anke. Aventura. Oh, heerlijke zwoele muziek bij deze temperatuur.
2: The 90s, the 90s. Top 500. It is
0: Die komt terug, de 90s Top 500. Vanaf maandag, komende maandag, tot vrijdag 5 juni. En stemmen kan je nog altijd doen tot zondagavond 6 uur. Dan is het gedaan. En wij gaan zometeen stemadvies geven. We doen dat elke dag in een andere categorie. Coming up, onze favoriete slow. Dus dat wil je wel weten. Op welk liedje heeft Sven zitten tegelplakken in de 90s? De Guilty Pleasure gaan we onthullen. En een verrassingsket dat je denkt, huh? Hoort dat bij die twee? Maar vandaag beginnen we met stemadvies in de categorie Best Dance.
2: Oké, Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
3: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
2: Oké, Chelsea, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
3: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
2: Vanaf maandag bij Joe.
4: Good times.
5: Great music.
6: Dit is Joe.
7: Euroshop. Euroshop Roeselaren. Meubelen, keukens en sanitair.
6: Euroshop.
7: Wedden dat we het hebben?
8: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
9: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
10: Vrouw Wies.
11: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
12: Ize, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
13: met rukwinden tot 90 km per uur.
12: Wacht, heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
14: Daar straks al een melding gehad van HLN.
12: Amai, die zijn snel.
15: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.

0: Maxim en Hanna mee en ik wil dat je liegt.
1: 90s, top 500.
0: Dat is iets waar we naar uitkijken. Volgende week, de hele week, al die fantastische muziek uit de jaren 90 die we gaan draaien. Volle bak bij Joe. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni. Goede manier om die laatste maand van het schooljaar en van het seizoen te beginnen. En stemmen kan inderdaad nog tot 6 uur zondagavond op joe.be. En wij gaan stemadvies geven. We willen dat, eigenlijk willen we dat bij de verkiezingen ook altijd doen, maar dat mag niet van onze bazen, dus dat doen we dan maar niet.
2: Ja.
0: Maar bij de top 500 van de 90s is het ons wel toegestaan.
2: Yes.
0: Ja, oké.
2: Okay, dus... Het was de dance-categorie vandaag.
0: Jij mag beginnen, Anke.
2: We hebben daar niet lang over moeten nadenken. Sven, het was op de meeting en jij bent naar je go-to-plaat gegaan. En ik ook. Als ik moet kiezen, dance uit de 90s, dan kom ik altijd uit bij ook een heel gemakkelijke.
0: Ja.
2: Want de titel is dezelfde naam als de band.
0: Ja.
2: Dit is Virtual Zone van Virtual Zone.

0: zondag op de kustram in De Haan. 5 medewerkers van de lijn raakten daarbij gewond, net als 2 agenten. Intussen wordt er verder gewerkt aan een wettelijk kader om bodycams op het openbaar vervoer in te voeren. En voor het eerst in 5 jaar stabiliseert het aantal werknemers met fysieke klachten op het werk. Dat zegt preventiedienst Mensura. Een kwart van de werknemers in ons land heeft pijn, vooral lage rugpijn. Maar dat aantal daalt of stijgt niet meer. Volgens Mensura komt dat door de ergonomiewet. Die werd 2 jaar geleden ingevoerd. Daardoor moeten werkgevers bijvoorbeeld zorgen voor betere bureaustoelen en zo om fysieke klachten te voorkomen. Opnieuw stralend weer en warm ook tot 32 graden vandaag. En ook morgen veel zon, iets frisser dan 26 graden.
1: Waar verlies je meer dan 20 minuten op deze dinsdagochtend? Richting Gent op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde. 40 minuten aanschuiven, 35 op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. En op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de welriekende Dreef 20. Een half uur file richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Tussen Heverlee en Sint-Steven-Soluwe 25 minuten. Een half uur file op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Richting Nederlandse grens op de E314 tussen Bekkenvoort en Lummen verlies je door een ongeval een half uur. Ook een half uur richting Antwerpen op de E313 tussen Monschehoven en Wommelgem. Tussen de Senderlo en Geel-Oost 20 minuten en nog 20 minuten richting Brugge op de E403 tussen Ruttervoorde en Brugge.
2: Goh, het is een dinsdag en een maandag tegelijk.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: 90s, top 500.
2: Op Joe.be kan jij ook stemmen. We geven een beetje advies, je hoeft er geen rekening mee te houden. Maar als je dan kijkt op onze site, zie je alle andere mogelijke suggesties en je gaat bijna niet kunnen kiezen. Zo moeilijk is het. Zoveel toffe liedjes staan ertussen. Morgen onze favoriete slows.
1: Yes.
2: We gaan weer iets totaal anders geven. Maar vandaag onze favoriete dancemuziek. Ik kon me ook wel vinden in jouw keuze, Anke. Die is ook heel goed. En ik denk dat jij deze eigenlijk...

0: La Bruche en Be My Lover. Volgende week hopelijk ook in onze top 500 van de 90s. Als dan Jean-Paul ligt, wel, die zegt, dit is voor mij de ultieme 90s plaat. Top Eurodance. Groetjes van de GP.
1: Ja, leuk, leuk, leuk. Je kan nog stemmen inderdaad tot zondag en zoveel keuze.
0: Zeg, ook uit de jaren 90 aan en aan van Accession. En nu is Jean toch toevallig onze coverartiest al een paar weken. Hij neemt in schoonheid afscheid zometeen, want we zitten in 2026. En Jean, die brengt dat natuurlijk in de originele versie als hij gaat optreden, nog altijd overal in discotheken. Maar als hij gewoon gaat optreden, maakt hij daar toch een weer net iets andere versie van. En die heeft hij voor ons live ingespeeld. Zometeen hier bij ons.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
3: Justin.
2: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Anna.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Good times. Great news.

0: Cheerleaders en Galway Girl. Sven en Anke. Het was gisteravond in Brugge nog. Party people, put your hands in the air. Want ja, het is gebeurd. Club Brugge is kampioen geworden. Ze hebben het goed gevierd. Maar vandaag mochten we bellen met Simon Mignolet. Die is officieel met pensioen eigenlijk. Die stopt als actieve voetballer. Het is gedaan. Maar het mocht alleen maar nadat de kindjes naar school waren gebracht. Dat hij zei, ja, die eerste dag, dat moet ik helemaal zelf doen. Dat is voor straks. Na 9 uur gaan we Simon Mignolet bellen.
1: Ja, iemand die zijn kinderen ook al naar school heeft gebracht, is de enige echte Jean Thomas. Goedemorgen. Hey Jean. Zeg, onze laatste cover vandaag.
2: Ja, toen. Ja.
1: Wat ga je doen nu je ons moet missen vanaf volgende week? Hoe ga je dinsdagen...
2: Dat is een leegte die ik ga moeten vullen, hè.
1: Ja. Ja. Ik snap het. Ja. We zullen er dus over eens nadenken hoe we dat voor jou gaan oplossen. Maar Jean, ja, onze 90s week komt eraan volgende week. En dat was jouw tijdperk ook, hè?
2: Ja, daar is het allemaal begonnen, hè. Zo de 90s. Van Ship of Dreams zelfs. Want met mijn rockband zijn we ook ergens begin jaren 90 begonnen. En dan uiteindelijk ben ik... Letterlijk bij Accession erin gesukkeld, zeg maar, via. En dan zijn wij in, denk ik, 95 zijn we met Accession begonnen.
1: Amai, ik dacht dat jouw idee was, Accession. Dat was van iemand anders.
2: Nee, dat was eigenlijk het idee van... bij mij was het in het begin tegen mijn goesting zelfs.
1: Ja, want jij wil Bon Jovi worden eigenlijk.
2: Ik had lang haar en rock en roll en dan... dan zei de Mark, ik ben met iets bezig, een beetje wat popdance. En ik dacht... Popdance, dat is mijn ding niet. En uiteindelijk in het begin die eerste twee singles gewoon in de studio ingezongen. Eigenlijk niet meer dan dat. En dan hadden ze daar iemand anders op gezet. Tot het moment dat die mensen eigenlijk niet meer zeiden van ik ga dat niet meer doen. Dan heb ik die eigenlijk gedepaneerd, om het zo te zeggen. En die depanage, ja, die heeft dan wel etterlijke jaren geduurd.
0: Wist ik echt niet. Nee? Wist jij dat verhaal, Anke? Nee? Ik had dat nog nooit gehoord, dat je een depaneur bent eigenlijk.
2: Ja, voilà. Dat is depanage Eugène.
1: Ja, en dan is dan toch daar een klein liedje uitgerold, On and On. Wat
2: ja,
1: eigenlijk...
2: er een paar uitgerold, nog waaronder On and On, ja.
1: Inderdaad. Elke vuif gedraaid wordt. En jij gaat daar nog altijd mee op tour, maar je doet daar iets anders mee dan het oorspronkelijke nummer.
2: Ja, weet je, het ding is, de basis bij Accession was eigenlijk altijd, en daarom dat ik daar ook mijn dingen gevonden had. Ik ben een melodieman. Dus voor mij is het heel belangrijk dat je gewoon een zanglijn. En een song is een song. En of dat je dat dan in een dansjasje steekt, of een rockjasje, of een klassiek jasje, dat is de verpakking. Maar de song is het belangrijkste. En dus alle songs die ik schreef, was allemaal op gitaar. Voor Accession ook. En nu had ik dan zoiets van, oké, we gaan dat iets rock en roller maken. En dan, ja, dat is wel een beetje steviger zo, zonder dat eigenlijk de ziel van de song verloren gaat.
0: Oh, ik vind dat een heel tof experiment. En zeker een leuk om mee af te sluiten. En in de aanloop naar onze 90s week, de iets rockerige versie van de eeuwige depaneur, maar die dan toch goed
1: heel,
0: aan
1: het doen is. Heel benieuwd. Het is ook een beetje een gevaarlijk experiment. Heel benieuwd.
0: Ja, hier is hij. On and on.

0: Yes, On and On in 2026 klinkt zo. Ik vond vooral ook heel Gina heel goed klinken, Jean.
1: Ja, ik heb mijn best gedaan.
2: Nee, leuk.
0: Ja, heel leuk, heel leuk gedaan. Ja, top. Nog meer poeier eigenlijk. Mensen vinden het tof.
1: Dat is rock en roll, hè.
0: Ja, een keer iets anders. Zeg, heel fijn, helemaal opgewarmd. We hebben al veel 90's gedraaid, hè. En dan gaan we nog heel de week draaien. En maandag is het dan zover, de 90's Top 500.
2: Drukke zomer die eraan komt, Jean. Zeker weten.
1: Mensen kunnen gewoon op jeanthomas.be met een agenda. Ik ga heel Vlaanderen weer doorkruisen. Ook met de liveband, dus we gaan ons amuseren.
2: Kijk, mooie plannen zijn dat. Geniet ook een beetje van de zon tussendoor, want het zijn prachtige dagen. En wil je echt bedanken. Het is een speciaal seizoen, het is ons 10e seizoen. Het is een beetje de best-of van alle coverartiesten die we gehad hebben. En jij hoort daar absoluut zeer hard in thuis. Dankjewel. Fijne dag.
1: Jullie, merci.
2: Salut, maat. Bye-bye.

0: en Runaway.
1: Een blik achter de schermen.
2: Sander.
0: Dus als je kijkt ook naar ons programma, want je kan luisteren, maar je kan ook kijken via de app van Joe of via VTM Gold, kan je zien dat Anke vestimentair een kleine verandering heeft aangebracht.
1: Maar ik vind het al heel straf dat jullie het hebben gezien.
0: Maar ja, Anke, ik ben naar buiten gegaan en plotseling heb je een haarband in je haar gedaan.
1: Ja, een zwarte.
0: Ja, maar met die hoofdtelefoon op lijkt
3: het
0: minder goed. Lijkt het zo zetten we ze.
1: Hoofdtelefoon
3: af,
1: afzetten.
3: Ja, even afzetten. Dan even tonen aan de mensen.
0: Kijk, voilà. En ik zei ook tegen, ik zei Sander achter de scherm, zie dat hier, zo'n gypsy look heb je nu plotseling.
1: Look, gypsy
0: look. Jawel, je doet mij een beetje denken aan, het is misschien wel een Meredith van Pop in Wonderland hier zit.
4: Let's grow up, baby. Everybody's making it.
0: Ja, ja. Flower power, ja. All the way.
1: Ja, maar ja, als dat de vibe is, dan I love it, hier teken ik
0: en nu
1: voor.
0: En nu nog zo'n Volkswagen busje met zo'n vredesteken op.
1: Dat is toch helemaal hip.
0: En joints in de ochtend. Zeg,
5: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Samen er iets moois van bakken? Dat is
7: wow!
6: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
7: wow!
6: Van Vibra.
1: Puffen en zweten, dat is de hype van het moment. Ben benieuwd hoe lang Weerman Frank nog gaat meegaan met die hype eigenlijk.
0: Ach, ik weet het niet. Tot aan het weekend hoop ik alvast.
1: Maar eerst het nieuws van 9 van onze Grim.
8: Goedemorgen. Er werd voor bijna 5 miljoen aan militair materiaal in beslag genomen. De jongen die in het kanaal van Willebroek viel, is overleden. En kroonprinses Elisabeth maakt zich klaar voor haar diploma-uitreiking. In Vlaanderen lopen er 41 onderzoeken naar militaire wapenleveringen. Dat schrijft De Morgen. Vorig jaar en begin dit jaar werd er voor 4,5 miljoen aan materiaal in beslag genomen. Voornamelijk onderdelen van militaire systemen, dus geen afgewerkte wapens. Een deel daarvan had Israël als bestemming. Vandaag zijn er in het Vlaams parlement hoorzittingen over een nieuw wapenhandeldecreet van minister-president Matthias Diependalen. De jongen van 17 die gisteren in Grimbergen in het kanaal van Willebroek is gevallen, is vannacht overleden in het ziekenhuis. Dat meldt het parket. Blijft onduidelijk hoe de jongen in het water is gevallen. Het onderzoek daarover is volop aan de gang. Het is een belangrijke week voor kroonprinses Elisabeth, want zij studeert deze week af aan de Universiteit van Harvard in de VS. Ze krijgt haar diploma openbaar beleid. Er zijn elke dag activiteiten met donderdag het hoogtepunt. Dat vertelt collega Wim de Handschutter vanuit de VS.
9: Dan ga je Elisabeth samen met haar medestudenten door de straten zien in een zwarte toga, een vierkant hoedje op het hoofd. Ze gaan uiteindelijk eerst een grote openluchtceremonie bijwonen met alle studenten en met 32.000 genodigden. Koning Filip en koningin Mathilde komen vanmiddag in Boston aan. Ze hebben zich ook aangemeld voor elke ceremonie, voor elke receptie, voor elke audiëntie.
8: Volgens sommige bronnen neemt Elisabeth daarna een sabbatjaar en plant ze onder meer een zeiltocht over de oceaan. Opnieuw een stralende dag vandaag en het wordt bijzonder warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon, iets frisser dan nog 26 graden.
1: File richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Sint-Agathabergen en Verliesje. 35 minuten, een kwartier tussen Berdemens en Stevens-Woluwe. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een half uur. Ook een half uur op de buitenring tussen Brenlaleu en de Welriekende Dreef. Richting Brugge E34 tussen Moerbeke en Zelzate 20 minuten. Ook 20 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Masserhoof en Antwerpen-Oost. E19 tussen Brecht en Sint-Job een kwartier en nog een kwartier. Richting Nederlandse grens op de E314 tussen Bekkenvoort en Lummen Centrum.

0: het weer met Frank.
1: Ja, net zoals heel veel mensen hadden wij gisteren feest. Een lentefeest. Enfin, zo gezegd, het bleek een hoog zomerfeest te zijn. Maar ja, het was van aan de kust tot in Limburg zalig. In Limburg zelfs vlotjes over de 30 graden geraakt. Vandaag ook in de rest van het land, Frank.
2: Dat klopt, ja, inderdaad. Dus het zal quasi in heel het land gaan we tropische temperaturen bereiken. Dat wil dan ook zeggen, ook in Ukkel. Dus waarschijnlijk is het dan de eerste tropisch warme dag van het jaar. Dus echt warm weer, 31, 32 graden. Dat zijn de maxima voor het binnenland. Aan de kust gaan ze ook richting 28 graden. En daarna gaat er wel een zeebriesje opduiken. Wordt het daar allemaal wat frisser. En de zon is van de partij, het wordt een overgrote dag. Dus ja, echt wel een topdag vandaag.
3: Dat blijft zo s'avonds ook lekker lang duren. Dat is vervelend door de week. Als je in bed moet inkruipen.
2: Dat is waar.
3: Alleen maar goed nieuws, hè. Ja, heerlijk.
2: Ja, inderdaad.
3: Morgen, Frank, een temperatuur een graadje minder.
2: Ja, toch iets minder, hè. Dus dan halen we die tropische grens niet. We zitten ergens rond 26, 27 graden dan vanaf het noordoosten. Ja, een fractie minder warme lucht die eventjes binnenkomt. Eventueel geeft dat ook wat meer bewolking in de ochtend. Met hier en daar dus ook al wat gaten in dat wolkendek. En uiteindelijk gaan die meestal verdwijnen. En dan krijgen we alweer veelal toch meestal zonnig weer, wat morgen betreft. Nu, donderdag zal ja, ook zonnig starten. Maar dan geven ze enkele weercomputers toch aan dat in de loop van de namiddag de bewolking wat kan gaan toenemen. Al is dat niet zo dat het helemaal betrokken gaat geraken. Ook dan is het aangenaam warm. Hè? 26, 27 graden. Qua maximumtemperatuur aan de kust is dat dan een graad of 24. En vrijdag komt dan weer wat warmer lucht onze richting uit vanaf het zuiden. Dus mogelijk dat het zelfs dan tropisch warm wordt. Opnieuw met 30, 31 graden. Heel misschien aan het eind van de dag dat de atmosfeer wat onstabieler geraakt. Hè? Dus een heel plaatselijke regen- of onweersbui is dan wel mogelijk. Maar dat is pas aan het eind van de dag natuurlijk.
3: En dan, Frank?
2: Ja, dan begint het toch stilkens aan wat te veranderen. Op zaterdag bijvoorbeeld zitten we nog wel in die warme lucht. 6, 27 graden, lukt wel. Maar we gaan zien dat er redelijk wat stapwolken tot ontwikkeling gaan komen. En die kunnen uitgroeien tot regen- en onweersbuien. Dus heel plaatsen gaat dat zijn. Dus de atmosfeer is daar toch wel onstabiel voor, genoeg voor. En zondag, ja, dan is het toch allemaal weer een stukje minder hoor. 1, 22 graden dan nog maar. En je merkt dat in de loop van de ochtend gaan we zien dat er toch buien ontstaan. En die buien gaan zich dan van west naar oost over het land trekken. Gaan die trekken tenminste. En dan is het allemaal wat minder. Hè. Dus dat wel geloof van tweet.
1: Er is een dubieus spreekwoord dat zegt, je krijgt wat je verdient. Wie is er jarig op zondag 7 juni?
3: Dat is nog een week verder, Hank.
2: Dat is nog... dat kan nog veel veranderen.
3: Domme mop is dat nu, zeg. Als je niet eens kunt rekenen.
1: Is het al?
3: Is een spreekwoord dat zegt...
1: Ik dacht dat het al 7 juni was.
3: Ja. Het is ook
2: oh my god.
3: Een spreekwoord dat zegt...
1: Oh my god.
3: Ja,
1: ik dacht dat we al een week verder zaten.
3: Ik
1: neem het terug, want dadelijk...
3: Mijn kerst kunnen geen sneeuw verwachten.
1: Ik neem het terug, want dadelijk krijg ik regen op 16 juni. Laat maar.
3: Nee, Frank, maar even nu nog, is dat dan ook het begin wat we zondag dan krijgen van minder weer de week na die?
2: Ja, wisselvallig weer inderdaad, dat wel. Hè. Dus met elke dag toch kans op buien of regen. Het enige wat ik merk is dat die temperatuur niet onder de 20 graden gaat. Hè.
3: Dat is goed.
2: Dus al wel is het nog wel qua temperatuur, ça va.
3: Oké,
2: dankjewel.
1: Love you, Sveni.
3: Ja,
1: mama.
3: Ja,
1: love you, hè.
3: Dus jij die niet kunt rekenen.
1: Oh, dat weet wel langer. Oh.

0: straks bij Sven en Anke.
1: God, van die Limburgse mannen, hè. Die kinderen first hebben.
2: Ja, ja, ja.
1: Die een geweldige carrière hebben, maar toch kinderen first. Zo'n goede kerel. Daar hou ik van. Dat is, ja, ja, dat is mijn soort man.
2: En dan mogen ze zelfs nog bij Club Brugge keeper zijn geweest. Dat, ja, kun je daar dan weer over zetten, eigenlijk.
1: Ja.
2: Alleen maar omdat ze zeggen, ik wil wel een interview met jullie doen, maar na 9 uur, want eerst de kinderen naar school brengen.
1: Goed, maar goed dat je Club Brugge er nog bij vermeldt, want anders zouden de mensen denken dat we naar Tom François zouden bellen.
2: Ja,
1: mijn
2: man.
1: Echtgenoot. Maar...
3: Hi, we're the Pussycat Dolls. Joe nodigt je uit voor het reunieconcert van de Pussycat Dolls. 18 september in de AFAS Dome in Antwerpen. Win tickets voor de Pussycat Dolls live. Vanavond vanaf 7 uur bij Stijn Smets.
4: Good times. Great music.
5: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina der Waal en vele anderen. Oh yeah!
6: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
7: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel €600. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
8: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
9: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
10: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
13: bij Brico, Brico City...
12: en Brico Planet...
13: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart... van 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% voor B-plus leden.
13: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
14: Sven en Anke.

0: zou bijna denken dat we onderweg zijn naar een top 500 van de 90s. Het is zo duidelijk de aanloop daar naartoe om een van de. Dit was 1996 en je mag erop stemmen uiteraard. Joe.be, daar is de stemming nu open. Paradiso en Bailando.
1: Sven en Anke.
2: Aan de lijn Club Brugge doelman Simon Mignolet. Goedemorgen Simon.
3: Goedemorgen.
2: Ja, ik noem je nog altijd zo.
0: Ex voor eigenlijk.
2: Ja, maar het is nog maar vers en anders vind ik dat zo hard klinken. Ja. Maar eerste vraag. Zijn de twee zonen Lex en Vin op school gedropt?
3: Jawel. Ze waren er op tijd.
2: Ah, oké. Want ja, Hans van Aken doet dat altijd of vaak. Deed jij dat ook altijd? Had je zoiets van, ja, pensioen of niet, of whatever, ik blijf dat doen? Of is dat toch nieuw?
3: In de toekomst weet ik niet of dat elke dag mogelijk zal zijn. Maar tot nu toe was het altijd een beetje de routine. Voordat we naar de training gingen, konden we de kids afdroppen aan school.
2: Ja. Ja,
0: want je woont nu ook aan de kust, hè, op dit moment?
3: Ja, in Knokke, klopt.
2: Maar staat de verhuiswagen al voor de deur? Ben je bijna terug in Limburg?
3: Nu nog niet, maar ja, in de nabije toekomst is het wel zo dat we terugkeren naar Sint-Truiden.
0: Ah, is dat zo? Ah, oké, right.
2: To the roots.
0: Ja. Want we hebben een paar keer gezegd pensioen, maar het is ook niet helemaal waar. Hè. Je stopt als actieve voetballer, als keeper, maar je gaat bij de KBVB aan de slag.
3: Dat klopt, ja. Dus het is eigenlijk een beetje een carrière switch, als je het zo mag noemen. Hè. Dus de actieve carrière stopt, maar dan gaan we vanaf 1 september in Tubize werken.
0: Wat ga je dat doen?
3: Maar ik word eigenlijk de sportieve assistent van Vincent Manhart. Dus al hetgeen wat qua tactisch, technisch voor de jonge duivels, de rode duivels als de Flames aangaat, ga ik hem bijstaan.
0: Oh, wow.
3: En dan ook een beetje het beleidsplan en de visie van het Belgische voetbal naar de toekomst toe organiseren.
0: Oh, wow,
3: en ik denk dat ik dan ook wat opleiding zal krijgen op het gebied van finance, legal, corporate, dat soort dingen allemaal. Dus het wordt wel een hele uitdaging.
0: Hey, maar dat is wel straf, hè? Dat is toch eigenlijk een pataat meteen van de actieve carrière, toch al meteen een belangrijke functie daar. Heb je daar opleidingen voor gevoel? Heb je iets gedaan? Of is dat gewoon...
3: Ik ben nog altijd bezig met mijn opleiding. Dus ik heb 2 jaar geleden de Pro League Business School gedaan. En op dit moment doe ik de opleiding van sportief directeur. Ook in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en de KBVB. Maar het is, lijkt me logisch dat je in zo'n job vooral kan leren uit de praktijk. Dus we moeten nog heel veel leren, maar we hebben de beste mensen voor ons staan.
0: Maar is vooral het managerachtige ding dat je wil gaan doen? Want je bent altijd een zakenman wel geweest. Of wil je ook ooit trainer worden? Zit dat ook in de ambitie?
3: Trainer zeker niet.
0: Ik denk dat
3: iets te zwaar weegt op het persoonlijke leven. En we hebben al zo'n lange actieve carrière meegemaakt. Dat ik eerder dat gevoel bij dat management heb. Dus ik hoop dat we dat kunnen doen slagen. En we gaan onszelf daarop smijten vanaf 1 september.
2: 1 september, ja. Ik ging nog vragen, want je bent 38 jaar en een carrière switch. Wat ga je dan nu nog doen tot 1 september? Ga je toch eens een beetje... niks doen is.
0: Vakantie.
3: Ja, absoluut. We kunnen nu eindelijk eens op vakantie gaan wanneer de kinderen in school eindigen. Dus we gaan even wachten tot het 1 juli is. En dan zijn er ook wat praktische dingen te regelen. Hè. Enerzijds die verhuis, maar dan ook zorgen dat je klaar bent voor fris te starten op 1 september. Dus we gaan er wel de tijd voor nemen samen met het gezin.
0: Ach, voilà.
3: Maar ik ben tegelijkertijd wel blij dat we ook iets hebben om naar uit te kijken en direct aan de slag kunnen gaan.
0: 5 landstitels, een gouden schoen, talloze prijzen, verlaat het veld als clubicoon bij Brugge. Je hebt natuurlijk daarvoor ook wel een ongelooflijke carrière gehad. Dat bleek ook nog maar weer eens de voorbije dagen met alle lofbetuigingen van overal uit de wereld. Hoe kijk je terug op die actieve carrière, Simon?
3: Met heel veel voldoening. Ik denk dat dat het juiste woord is. Anderzijds ook opluchting, want ik ben blij dat het zo gelopen is. Als ik terugkijk op die 20 jaar carrière. En ik had op dat moment gezegd, ja, we gaan dit allemaal bereiken. Dan had niemand mij geloofd. Inclusief ikzelf. Dus ja, ik mag heel fier zijn en trots zijn op hetgeen wat geweest is.
2: Bedankt Simon Mignolet. En je weet het, hè, de Limburgers heet je terug van harte welkom vanaf binnenkort.
3: Dat weet ik.
0: West-Vlaanderen wuift je met heel veel dankbaarheid uit Simon. Heel tof gedaan. En veel succes met de actieve carrière. Maar eerst een beetje vakantie nemen inderdaad. Hè. Geniet
3: ervan. Ja, maar doen.
0: Dankjewel. Dag Simon.
3: Dankjewel.
0: Bye bye.

0: Aan een overweg in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Daar is een schoolbusje aangereden door een trein. Er is sprake van verschillende slachtoffers. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel is onderbroken. Daar rijden vervangbussen. Er lopen in Vlaanderen 41 onderzoeken naar militaire wapenleveringen. Dat schrijft De Morgen. Het is de eerste keer dat daar cijfers over gedeeld worden. Vorig jaar en begin dit jaar samen werd er voor 4,5 miljoen aan materiaal in beslag genomen. Voornamelijk onderdelen, dus geen afgewerkte wapens. Een groot deel daarvan had Israël als bestemming. En deze week bereikt kroonprinses Elisabeth een belangrijke mijlpaal. Ze gaat afstuderen aan de Universiteit van Harvard in de Verenigde Staten. Ze krijgt haar diploma openbaar beleid. Wellicht gaat ze daarna nog niet meteen aan de slag voor ons koningshuis, maar gaat ze eerst een sabbatjaar inlassen. Opnieuw een mooie dag vandaag en het wordt bijzonder warm, tot 32 graden. Ook morgen veel zon en dan zo'n 26 graden.
1: Waar verlies je meer dan een kwartier op dit moment richting Antwerpen? Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 50 minuten, een half uur. Richting Brugge op de E34 tussen Moerbeke en Zelzaten-Oost door een verlies van lading daar. Richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem 20 minuten. En nog 20 minuten op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen.
2: Koffietanken
3: met Sven en Anke.
2: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag...
1: Attentia, misschien krijg je er wel eens een mailtje van in verband met je loon. Goedemorgen dag, Nathalie Lucas.
4: Goedemorgen.
1: Hey, je bent senior legal consultant. Jullie zitten in Gent en zijn met 900. En jullie baas is een...
4: Ja, klopt, inderdaad.
1: Een vrouw.
5: Oké. Okay. Je baas is een, dat kan ze allemaal niet invullen.
1: Want je zei, ik vind dat fantastisch. Vertel, Nathalie.
4: Ja, ik ben daar persoonlijk wel trots op dat onze CEO een vrouw is. Dat is nog steeds niet vanzelfsprekend aan de top. Dus dat vind ik wel iets om in de kijker te zetten. En dat geeft ook een sterk signaal, zowel intern als extern bij Attentia, dat vooral... talent en expertise centraal staan. Dus ik vond dat toch een punt om te onderlijnen.
1: Ja, en je zegt bij ons is op het werk, de meeste mensen die blijven ook heel lang als je er eenmaal begint, omdat er zoveel aandacht is voor mentaal welzijn en voor fun.
4: Ja, klopt. Dus wij zijn een sociaal secretariaat en een HR-partner, dus wij doen alles rond personeel, verloning, juridisch advies, maar ook preventie en welzijn op het werk. En dat laatste, dat staat in ons DNA, dus onze tagline zegt het zelf, feeling good works great. En dat zorgt ervoor dat medewerkers bij Attentia zich goed voelen en ook lang blijven werken bij Attentia.
1: Wat voor bedrijfsfeestjes hebben jullie dan zo? Wat was het leukste dat je onlangs hebt meegemaakt?
4: Wel, onlangs, zo'n tweetal weken geleden, hebben we onze 20 jaar gevierd. Dus dat is wel een grote mijlpaal voor Attentia. Met een groot feest, met optredens. En daar is veel gedanst. Er waren drankjes. Het was voor alle medewerkers een topavond.
5: Kijk, je mag verder vieren met de muziek van Queen, Coldplay en Fleetwood Mac. En de koffiemokken, die komen naar jullie toe. Fijne valse maandag toegewenst. Hè? Leuke dinsdag.
1: Voilà.
4: Dankjewel.

0: is Joe.
1: Koffietanken met Sven en Anke.
2: Hi, Sven en Anke. Ik ben Carolien en werk op de marketingafdeling bij Adensia. Graag hoor ik Don't Stop Me Now van Queen, omdat het een nummer is vol drive en goede vibes.

0: heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Koffietanken
2: met Sven en Anke.

0: Hey, Sven en Anke, met El van Atencia. Ik hoor graag Coldplay met Viva La Vida. Onze weg is verleurd, maar we nemen ons zelf niet al te ernstig en genieten van het leven. Ook op onze job.
1: Dit is Joe. Koffietanken met

0: Annie Tanke.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Een hele goede morgen. We hebben weer koffie kunnen tanken met Sven en Anke. Maar doe er vandaag zeker ook een glas water bij. Of 5-6. Het wordt bijzonder heet. 10 uur, dit is het nieuws met Serafien Smits.
3: Goedemorgen. Een zware ongeval met een schoolbusje in Buggenhout. Je vermijdt beste 1-9-10 ook door een ongeval. Een nieuw onderzoek naar wapenleveringen voor Israël. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen is een schoolbusje gegrepen door een trein. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd en of er slachtoffers zijn, maar de situatie is wel ernstig. De politie en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Door het ongeval is het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel onderbroken. Daar rijden vervangbussen. Ook op de E19 richting Antwerpen, ter hoogte van Sint-Job in het Goor, is een zware ongeval gebeurd met verschillende voertuigen. Alle rijstroken en ook de pechstrook zijn versperd. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
4: Het is een ernstig ongeval en de snelweg is volledig versperd. We horen dat er veel moet gebeuren om de weg weer vrij te krijgen, dus hinder van lange duur. Je moet de snelweg verlaten via afrit Sint-Job in het Goor, om dan onderliggend via Schoten naar complex Kleine Bareel te rijden. Hou er rekening mee dat het ook op die omleidingsroutes moeizaam gaat.
3: En in Vlaanderen lopen er 41 onderzoeken naar militaire wapenleveringen, dat schrijft de Morgen. Vorig jaar en begin dit jaar werd er voor 4,5 miljoen aan materiaal in beslag genomen. Voornamelijk onderdelen van militaire systemen, dus geen afgewerkte wapens. Een deel daarvan had Israël als bestemming. Vandaag zijn er in het Vlaams parlement hoorzittingen over een nieuw wapenhandeldecreet van minister-president Matthias Diependalen. Opnieuw stralend weer en warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon, iets frisser, zo'n 26 graden dan. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
2: Het is nog altijd bijzonder druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. Een half uur in de file tussen Massenhoven en Wommelgem. E19, 22 minuten tussen Brecht en Sint-Job in het Goor. Op de E34, 20 minuten tussen Oelegem en Ranst. En op de A12 een kwartier erbij tussen Willebroek-Zuid en Willebroek-Noord. E34 richting Brugge. Een half uur extra tussen Moerbeke en Zelzate-Oost. Door een ongeval daar. Op de E40 richting Brussel komt er een kwartier bij tussen Afligem en Sint-Agata-Berchem. Brusselse binnenring een kwartier tussen de Expo en Koningslo. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 10 minuten in de file tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. Komt daar door een defect voertuig.
0: Dit is Joe.
1: Met Heidi van Tielen.

Goedemorgen, welkom bij Joe en welkom ook in de tropen. Vandaag, we gaan richting warmste dag van de periode. Ik zou zeggen, doe niet te zot, hou het kalm, hou het koel, hou het gehydrateerd. Al heb ik zo meteen wel een man die gaat lopen in de hitte en dat op zijn leeftijd. Bruce Springsteen komt eraan met Born to Run, maar eerst wat schaars geklede onafhankelijke vrouwtjes die de temperatuur

Het was natuurlijk een schitterend warm afgelopen weekend. Verlengde weekend waar heel veel mensen hebben kunnen van genieten omdat ze niet hoefden te werken. Hopelijk kan je daar nog de rest van de week natuurlijk ook nog van genieten, want de temperaturen die blijven lekker hoog. En ik zat zelf in Marbella afgelopen weekend, geloof het of niet. Het was daar een paar graden minder warm dan hier. Maar ik heb een heerlijk feestweekend gehad met vrienden. Maar, dat moet ik toch wel even zeggen, Marbella, dat is een wereld op zich. Hè. Je kent zowel, iedereen kent Knokken en de vibe die daar hangt, een beetje het Matuvu gebeuren. Dat is daar in Marbella, maar dan nog eens maal 28 ongeveer. Mannen zijn daar van die opgetrainde patsers. Vrouwen hebben duidelijk als idool Kim Kardashian met alle fakeness er rond. Ik ben dus bijzonder blij dat ik met mijn normale, niet opgespoten lippen weer in België ben. En vooral hier in de Joe Studio. Geen fake gedoe, enkel oprecht goede muziek. En je kan hier natuurlijk ook perfect goed feesten, zelfs nu al hier bij Joe, want ik draai Dasha met Not At This Party. Do

0: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
1: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
0: Oké, Wesley, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Excuseer, op wanneer kan ik dan een klinker kopen?
2: Vanaf maandag bij Joe.
3: Good times. Great music.
4: Dit is Joe.
5: Euroshop. Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair.
4: Euroshop.
5: Wedden dat we het hebben?
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dat?
10: C'est si bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
9: Oh, wauw. Oh.
11: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
9: Oh.
11: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
9: Wow.
11: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
9: Oh.
11: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
11: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Knaldi.
13: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
16: Amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè?
17: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
16: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
16: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

En ze zoeken al sinds de jaren 80 The Way to Your Heart. Je hoorde Soul Sister. Deze week is het stemweek voor onze 90s Top 500 die maandag start. En daarom zit de wegwijzer deze week in een zeer kleurrijk 90s jasje. Ik leg zo meteen nog eens uit wat we juist gaan doen.

0: Nog altijd behoorlijk wat drukte onderweg. Ik geef je de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Langste file nog altijd op de E19 richting Antwerpen. Een uur verlies je daar tussen Loenhout en Sint-Joop in het Goor. De weg is daar volledig afgesloten en je moet er plaatselijk omrijden. Op de A12 een half uur erbij tussen Londerzeele Industrie en Willebroek-Noord. Op de E313 ook een half uur in de file tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E34 richting Brugge 20 minuten erbij tussen Moerbeke en Zelzate-Oost door een ongeval. Op de Antwerpsring richting Nederland een kwartier in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de Brusselse binnenring 10 minuten extra tussen de Expo en Machelen.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: Telefoontje doen met Blondie en Call Me. Volgende week maandag dan start de 90's Top 500. Persoonlijk mijn absolute favoriet van alle hitlijsten die we hebben. Je kan daar nu voor stemmen op jouw favoriete liedjes uit de jaren 90 in de Joe-app of op joe.be. En ik heb daarom de wegwijzer deze week ook in een soort van kleurrijk 90's jasje gestoken. Elke dag komt er namelijk een Joe-collega langs die volgens de categorieën die jij kent van de wegwijzer, ja, zijn of haar favoriete, ja, absolute favorietje uit die categorie in de jaren 90 gaat kiezen. Kortom, heel fijne herkenbare nostalgie ten top. En zometeen gaan we op 90's vakantie met Anke.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Hey, ik ben DJ-licious.
3: Hey, Milo hier.
1: DJ-licious en Milo, Forever Young.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Zoveel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie. Sorteer.

0: jou. Dit was een gigantisch grote hit van Mano uit de jaren 90. Vorig jaar op 229 La Tribu de Dana.
1: De wegwijzer.
0: Ja, er is iemand bij komen zitten. Anke, yes. Goedemorgen.
2: Dag, lieve schat.
0: Ja, jij was, ik heb het even snel uitgerekend, dat was ook niet moeilijk. Jij was tussen de 10 en de 20 in de jaren 90. God, dan moeten die toch een ongelofelijke indruk hebben op jou gemaakt.
2: Hey, alle mijlpalen, alle eerste keren. Hè. Het was dat decennium. En ik weet nog, zo die eerste jaren van de jaren 90, dan gingen we altijd op vakantie naar Westende. In een appartementje.
0: Elke... Ons Westende van Joe.
2: Ons Westende. Ja, want als ik dan kom, dan moet ik natuurlijk zo herinneringen ophalen. En voorbij bepaalde plekken lopen waar... Waar ik wel eens...
0: In de duinen.
2: Een lieve knat.
0: Ja.
2: Aan het Lunapark. Zo, aan de go-karts. Swat, dat waren heerlijke tijden. Maar dan, toen ik 16 was, in 96, kreeg ik een echt eerst serieus liefke. En de zomer nadien, dan spreken we de zomer van 1997, gingen we voor het eerst samen op vakantie. Mm-hmm. Dus ik had net het vijfde middelbaar gedaan.
0: Jong, hè?
2: Maar als ik nu denk, mijn dochter is nu 11, ik ga die niet
0: die
2: op haar 17.
0: Niet,
2: ja. Maar bon, misschien, dat waren andere tijden. Maar wij zijn dan echt met de bus naar Lorette de Mar gegaan.
0: Maar dat is ook zo eigenlijk de ultieme jaren 90 vakantie. Oh. S'avonds ergens vertrekken, aan de Grand Plaza in Antwerpen was dat. Ja. En dan de busreis naar, naar dat soort bestemmingen. Hè?
2: Lorette de Mar, Hotel Annabel. Net gecheckt, het bestaat nog altijd, Heidi.
0: Echt?
2: En intussen 4,5 ster. Ik denk, toen wij begonnen zijn, was het 2 sterren in de jaren 90. Maar ze zijn opgeklommen. En ja, dat was fantastisch, hè? Maar dat was zo. We waren zo braaf. We zijn daar 0 keer op stap gegaan, mijn lief en ik. Dus hij was 19, ik 17. Het enige wat we deden was aan het zwembad liggen. Dat er nog exact hetzelfde uitziet als in 97. En eten. En dat was het. Dus ja, hè, we kwamen terug als liefjes. En we hebben dan zo een jaar nadien opnieuw een reis geboekt. Dan spreken we over 98. Dan gingen we met de bus naar die andere badstad.
0: Salau.
2: Uiteraard. Maar toen voltrok zich een drama, Heidi. Want een week voordat we zouden afreizen, ging het uit.
0: Oh no.
2: Mijn eerste lief en ik, 3 jaar samen. Ja,
0: en zo'n prachtige Salau, vakantie in het verschiet.
2: Ja, en hij zei, weet je, ik zal wel gaan met een kameraad.
0: Uh-huh.
2: En ik dacht, no way. Want hij was al klaar om te feesten en andere meisjes op te scharrelen. En ik had nog liefdesverdriet. Dus ik dacht, nee, ik wil niet dat hij daar gaat feesten. Dus had ik iemand gevraagd om met me mee te gaan. Maar zo last minute, wie vraag je dan mee?
0: De mama?
2: De mama.
0: Echt? Oh.
2: Echt waar. Heel die busreis naar daar zit te janken. Janken. Dat de buschauffeur vroeg, wat is dat met uw dochter? Ja, ze heeft liefdesverdriet. En dan moet je je voorstellen, dan was het 10 dagen op het strand bakken. Maar ja, jaren 90. Mijn mama monokini.
0: Uh-huh.
2: Dat was zo, iedereen.
0: Zonder al te veel zonnecrème.
2: En voilà, en vooral heel veel olie smeren. Ja. En dan 100 keer tegen mij zeggen, wilt jij me zo'n witte koplampen hebben? Doe toch ook je bovenstuk uit.
0: Je hebt toch een raar opvoeding gehad, hoor.
2: Inderdaad. En dan heb ik de hele tijd, ik heb daar 10 dagen op het strand gelegen, Heidi, met een koptelefoon, een discman en 1 plaat die ik grijs heb gespeeld. En die mij door dat liefdesverdriet heeft getrokken. En dat was Cocoon Crash van Case Choice.
0: Oh god.
2: Had ik dat niet gehad? Ja, dan weet ik niet wat er met mij was gebeurd. Maar,
0: maar je hebt eigenlijk dus de typische jaren 90 bestemmingen toch op een iets andere manier beleefd dan veel anderen.
2: Maar Heidietje, daar kom ik nu bij. Ja, ik was van 10 tot 20 jaar. Maar in 2001, was ik 21, ben ik opnieuw gegaan naar Lorette Mar. En dan was het met alles erop, eraan en erin.
0: Oh.
2: Meer details tijdens de volgende plaat.
0: Too much information, maar goed. Prachtig. Oké, dat gaan we toevoegen dan als jouw
2: toch.
0: Favoriete bestemming. Maar ik denk heel herkenbaar voor velen. En laat eens weten of er nu nog jongeren naar die bestemmingen gaan. En zijn dat nog busreizen? Mensen met tieners? Of is dat allemaal vliegtuig geworden? Laat eens weten. Maar bedankt Anke al voor deze. Maar,
2: zijn jij ooit geweest naar Lorette, Heidi?
0: Ik heb wel Gersonissos gedaan.
2: Oh.
0: Maar dat was toch nog net ietsje later. Daar was ik nog net iets te jong voor. We schelen toch een paar jaren die op die leeftijd...
2: Wij gaan nog eens samen, Heidi. Voilà.
0: For all time's sake gaan we doen. Ach, oh, dat waren de herinneringen aan de jaren 90. Anke, dikke merci. En tot morgenochtend, hè.
2: Tot morgen.
0: Joe.
1: De Wegwijzer.
3: Good times. Great music.

Natasha Bedingfield en Unwritten en zoveel leuke reacties die binnenkomen via de Joe-app van heel veel mensen die dat verhaal van Anke van daarnet herkennen. De busreizen naar Salau en Lorette Mar in de jaren 90. Iets wat je misschien nu minder associeert met het reizen van tegenwoordig. Maar er zijn heel veel mensen, Sibyl onder andere, die zegt mijn neefje van bijna 18, die gaat deze zomer met 10 vrienden met de bus naar Lorette Mar. En ook heel veel mensen die spreken van Herman en Van Damme reizen ergens uit West-Vlaanderen, die dat nog wekelijks doen. Dus het gebeurt nog steeds.

0: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
4: wow!
3: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
4: wow!
3: Van Vibra.
5: Goedemorgen. Plaat na plaat komt er een graad bij. En misschien zo meteen al twee in één keer, want we krijgen Zuid-Afrikaanse vibes. Met dank aan Paul Simon. En nu het nieuws van 11 uur. Dit is Serafine Smit.
6: Goedemorgen. Nog veel onduidelijkheid over het ongeval met een schoolbusje in Buggenhout. Bij de kettingbotsing op de E19 is één iemand overleden. En Dries van Langenhoven is opnieuw veroordeeld voor haatspraak. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn verschillende mensen overleden bij een ongeval met een minibusje en een trein vanochtend. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen de klap niet hebben overleefd en of daar kinderen bij zijn. Het gebeurde aan een overweg, zegt Infrabel.
7: Die overweg, dat zien we op onze camerabeelden van de technische camera, die was op dat moment gesloten. Dat betekent slagbomen naar beneden, de lichten op rood. Dat minibusje is toch de overweg overgereden en net op dat moment kwam er een trein aan. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, dat weten we nog niet. Parket en politie doen onderzoek.
6: De politie en de hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Bij de kettingbotsing op de E19 richting Antwerpen is één persoon om het leven gekomen. Dat bevestigt de brandweer. Vier mensen raakten ook gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Je hoort Koen van der Zwalm van de brandweer.
8: Verschillende voertuigen zijn hier op elkaar ingereden, waaronder een aantal personenwagens en ook een aantal vrachtwagens. De diensten van de politie zijn hier volop bezig om het ongeval helemaal in kaart te brengen, om dan de oorzaak te kunnen achterhalen. Er is momenteel nog geen duidelijkheid over. Wij vermoeden dat het nog zeker tot de middag gaat duren, tegen dat alle voertuigen getakeld zijn, de rijbaan gereinigd en dus de snelweg terug kan vrijgegeven worden.
6: Je vermijdt dus best de omgeving. Een Schild en Vriendenkopstuk Dries van Langenhoven krijgt een boete van €4.000 voor aanzet tot haat en racisme. Tijdens een lezing aan de KU Leuven 2 jaar geleden. Van Langenhoven hield er een racistisch betoog. Het parket benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent als ze mensen schaadt en wil zo ook een duidelijk maatschappelijk signaal geven. Het is opnieuw stralend weer en ook warm tot 32 graden. Ook morgen veel zon en iets frisser, zo'n 26 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm met maxima rond 27 graden.
5: Nog altijd druk onderweg. Ik geef je de plaats waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file op de E19 richting Antwerpen door dat zware ongeval daar. Nog altijd 1 uur en 10 minuten aanschuiven tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor. De weg is daar trouwens volledig versperd nog altijd. Op de A12 een half uur in de file tussen Londerzeel Industrie en Willebroek-Noord. E313 klein half uur tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpsring richting Nederland een kwartier in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent is dat 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Komt daardoor een defect voertuig.
9: Dit is Joe.
10: Met Heidi van Tielen.

muzikanten, klanken en instrumenten uit Zuid-Afrika zorgden voor die unieke sound op Graceland, de plaats van Paul Simon, waar natuurlijk deze You Can Call Me L ook op stond. En in de volgende song is de hoofdrol dan weer weggelegd voor

Die 90's Top 500 die start nu maandag om 10 uur en duurt tot vrijdagavond. Maar om zo'n geweldig goede 90's lijst te kunnen hebben, hebben we jou natuurlijk nodig. Stemmen op jouw favoriete hits uit die periode doe je op joe.be of in onze Joe-app. En ik had het daarnet met Anke over haar ultieme vakantie in de jaren 90. En dat was, zoals bij zoveel jongeren uit die periode, met de bus naar Lloret del Mar of naar Salau. En ik kreeg ook net een heel fijn berichtje daarover in de Joe-app van Anne uit Brakel. En die stuurde, ik herinner het me zo goed, 1996, Salau, mee met de mama en de papa en ook mijn beste vriendin mee. We waren 16 jaar en elke nacht zijn wij weggeslopen uit onze kamer om door de proppers, jawel de proppers, binnengelokt te worden in een leuke discotheek en 's morgens dan te landen voor de ouders wakker waren om 6 uur in het hotel. En dan de hele dag doodop aan het zwembad liggen. Zo gezegd, dat vertelden ze dan natuurlijk aan de mama en de papa door de hitte. En de allerknapste danser uit Spanje, dat werd mijn vakantielief toen. Mag ik nog eens even onbezorgd 16 zijn, alsjeblieft? Dat stuurde zij in de Joe-app. En ja, het antwoord op die vraag is ja. Absoluut ja, dat is een zalig gevoel. En dat gevoel waar we volgende week dus ook een week lang voor gaan. Dat van onbezorgd kind of teenager zijn in de jaren 90. En ja, dat kan ook met deze, want kan je opstemmen? Madonna uit 1999 is deze.

0: soundtrack natuurlijk ook van een heel leuke 90s film. Austin Powers, The Spy Who Shagged Me. En kan dus perfect in de 90s top 500 terechtkomen. Beautiful Stranger van Madonna. Collega Stijn Smets, die kwam hier net binnen met een fruitslaatje en een yoghurtje voor mij. Was een overschotje van een meeting waar die in zat. En hij kwam aan mij vragen van, heb je daar zin in? En zo is Stijn. Stijn is heel lief, heel attent. En wat wij noemen een gever. Trouwens, ook voor jou. Luister maar.
1: Hi, we're the Pussycat Dolls.
2: Joe nodigt je uit voor het reunieconcert van de Pussycat Dolls. 18 september in de AFAS Dome in Antwerpen. Win tickets voor de Pussycat Dolls Live. Vanavond vanaf 7 uur bij Stijn Smets.
3: Good times. Great music.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
7: Vrouw Wies.
8: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
12: Good times.
3: Great music.
12: Dit
3: is

snap jij niet door die warmte vandaag of een van de komende dagen? Ik ga zo meteen voor verkoeling zorgen in de vorm van Waterfalls van TLC. Maar ga nu maar even lekker mee samen met mij op die zomerse flow. Daar zitten we ook goed met Bandolero en deze Paris Latino.

0: Bijna 11:30 en nog altijd een paar grote problemen onderweg. Ik geef je de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen al de hele ochtend bijzonder druk door een zwaar ongeval. Op dit moment 1:12 erbij tussen Loenhout en Sint-Joepint-Goor. Daar is de weg ook volledig versperd nog altijd. Op de E313 3 kwartier in de file tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12 21 in de file tussen Londerzeel, Industrie en Willebroek-Noord. Komt daardoor een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent 18 in de file tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland 10 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 1 kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

oververhitte dinsdag gaan we Less is More spelen. En dat voor 100 euro als je een grote Joe-hit kan herkennen met enkel de instrumenten. Maar deze week is alles wat al in het teken van de jaren 90 van die 90's top 500 die je volgende week hoort bij Joe. En dat wil dus zeggen dat we Less is More gaan spelen sowieso met een 90's nummer. Dus dat kan alleen maar helpen, denk ik, om zo snel mogelijk tot die juiste oplossing te komen en die 100 euro dankzij B-Charge binnen te rijven. Wil je meespelen? Dan weet je wat te doen. Dat is hetzelfde. Geen gele briefkaart sturen. Ah nee, zo werken we niet in 2026. Maar het is natuurlijk door een berichtje te sturen naar de Joe-app. En daar moet gewoon in staan. Less is more. Zo laat je mij weten dat ik jou kan bereiken zo meteen. En dat jij wil meespelen met Less is more. Clouseau, groot in de jaren 90. Maar dit is nog niet de jaren 80. En wat een leuke single. Clouseau dus en dansen.

0: avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
6: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dit is Joe.

0: Dit is Joe.
1: Les is more.
2: We spelen de 90s edition van Les is more vandaag met Cynthia uit Aalst. Cynthia, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Heidi.
2: Cynthia, jij hebt me net verteld. Ja, hallo zegt, want jij bent daar niet alleen. Vertel eens, door wie ben jij omsingeld?
3: Ik ben onthaalmama bij mij thuis. Ik heb 6 kindjes waarvan er 2 slapen en 2 aanwezig zijn nu momenteel.
2: Oké, onthaalmoeders en mensen die in crèches werken, dat zijn voor mij de koninginnen of de koningen soms ook van het multitasken. Hè? Dat is toch waanzin,
3: ja,
2: hè?
3: Ja, inderdaad.
2: Oh, en nu doe je daar nog een extra task bij eigenlijk meespelen met Les is More. Maar natuurlijk een hele leuke die je ook €100 kan opleveren. Cynthia, de jaren 90, wat was dat voor jou? Want hoe oud ben je trouwens?
3: Ik ben van 1985, dus we kunnen het een beetje volgen.
2: Ja, dat is hetzelfde jaar als ik, dus dat is zo de kindertijd.
3: Ah, ja,
2: en daar heel veel herinneringen al gemaakt, hè. Oké, we gaan jouw opgave ontdekken, Cynthia. De titel of de artiest, een van beide, is voldoende. Hier gaan we.

0: liefste Cynthia, heb je dat herkend? Oei, ça va, Cynthia, ben je daar nog? Oh, en dan denk ik al ineens aan de kindjes van, is alles oké daar? Cynthia, hoor je mij nog?
1: Hallo?
0: Ja, daar ben je terug.
1: Ja,
0: was er een noodgeval met een kindje of was je gewoon even de verbinding kwijt?
1: Momenteel, ja, wel, ik weet wel wie dat, maar ik weet een titel niet.
0: Maar weet je, de artiest, want dat is voldoende, hè?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, oké, maar dan gaan we luisteren naar de volledige versie. Dan spelen we voor €50. Hopelijk schiet jou dan de titel of de artiesten binnen.

0: Voilà, daarmee ga je het dan toch moeten doen. Cynthia, wat denk je?
1: Ik denk Blue Monday. Ja, het is iets met Monday.
0: Oh, het is niet iets met Monday, het is iets met Friday.
1: Oh, Friday, Friday, ja, Friday, ja.
0: Oh, het is Friday, I'm in love van The Cure. Met alle liefde van de wereld, maar dat kan ik jammer genoeg niet goedkeuren.
1: Nee, inderdaad niet.
0: Oké, maar geef jouw patatjes daar in de buurt maar een dikke, dikke knuffel van ons.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: En maak er nog een heel fijne dag van in het gezelschap van al die leuke kindjes, hè.
1: Dankjewel.
0: Dag Cynthia, tot de volgende, hè. Bye-bye.
1: Ja, geef die.

Mr. Know-it-all, dat noemen wij in het Nederlands. Een dikke bedweter, je hoorde Teddy Swims. Ik ben eens even gaan checken. Vorig jaar stonden deze Spice Girls maar liefst 7 keer in de 90's Top 500. Volledig terecht, want niet alleen de wereld veroverd met hun muziek, maar ook met hun kleren, met hun lifestyle en met hun girl power. En dit was een van die 7 noteringen. Hoodie.

0: dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Knaldi.
0: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
3: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Goedemiddag, I got a feeling dat we richting warmste moment van de dag aan het gaan zijn. En I got a feeling, jawel, van de Black Eyed Peas, die draai ik zo meteen. 12 uur tijd voor het nieuws met Serafine Smits.
2: Goedemiddag. In Buggenhout zijn 4 mensen overleden bij een ongeval met een schoolbus. Ook een zwaar ongeval op de E19 en Ferrari stelt zijn eerste elektrische auto voor. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn 4 mensen overleden bij het ongeval met een schoolbusje. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke bij RTL Info. Het gaat om 2 kinderen van een middelbare school voor buitengewoon onderwijs, een begeleider en de chauffeur. Ze werden vanmorgen gegrepen door een trein, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: Om 8:08 reed er een schoolbusje met 7 schoolkinderen, een begeleider en een chauffeur aan boord in de straat parallel met de spoorlijn. De chauffeur sloeg links af. De spoorweg over. De slagboom was naar beneden, dus die was gesloten op dat moment. Er kwam een trein aan en het busje is gegrepen door een trein.
2: De treinbestuurders en de families en naasten van de slachtoffers krijgen begeleiding. Over 10 minuten is er trouwens een extra VTM-nieuws over dat ongeval. Op de E19 richting Antwerpen is een dode gevallen bij een kettingbotsing. Die gebeurde vanmorgen ter hoogte van Sint-Joop in het Goor. 4 anderen raakten gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Joort Koen van der Zwan van de brandweer.
4: Verschillende voertuigen zijn hier op elkaar ingereden, waaronder een aantal personenwagens en ook een aantal vrachtwagens. De diensten van de politie zijn hier volop bezig om het ongeval helemaal in kaart te brengen, om dan de oorzaak te kunnen achterhalen. Daar is momenteel nog geen duidelijkheid over. Wij vermoeden dat het nog zeker tot de middag gaat duren, tegen dat alle voertuigen getakeld zijn, de rijbaan gereinigd en dus de snelweg terug kan vrijgegeven worden.
2: Je vermijdt best wel de omgeving. Schild en Vriendenkopstuk Dries van Langenhoven krijgt een boete van €4.000 voor aanzet tot haat en racisme tijdens een lezing aan de KU Leuven 2 jaar geleden. Van Langenhoven hield er een racistisch betoog. Het parket benadrukt dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent als ze mensen schaadt en wil zo ook een duidelijk maatschappelijk signaal geven. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. En na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. En er is nu ook een eerste volledig elektrische Ferrari op de markt. De Ferrari Luce heeft 1000 pk, haalt in 2,5 seconden 100 km per uur en heeft een topsnelheid van 310 km per uur. Ferrari heeft 5 jaar gewerkt aan zo'n volledig elektrisch model. Het is wel niet goedkoop, je betaalt er ruim €550.000 voor. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend blijft het nog altijd warm. Zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op onweer.
1: Ik hoop zo dat de airco bij iedereen in de auto, en vooral dan wie er in de file staat, werkt. Want wie er in de file staat, liever dat die werkt. Want het is zo druk onderweg al de hele ochtend. Ik geef je de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen nog altijd 1:08 erbij tussen Loenhout en Sint-Joop in het Goor. Op de E313 1:30 tussen Herentals West en Wommelgem. E34 1/4 tussen Melcele en Sint Anna Linkeroever. Op de E17 ook 1/4 tussen Haasdonk en Antwerpen West. Op de A12 1/4 tussen Willebroek Zuid en Willebroek Noord. En ook 1/4 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de Antwerpsring richting Nederland 20 minuten tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen West. En nog eens 20 tussen Antwerpen West en Borgerhout. Op de Antwerpsring richting Gent 18 minuten in de file tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost.
5: Dit is Joe
6: met Heidi van Tielen.

En of het een good night was gisteravond voor de Black Eyed Peas. Heel uitzonderlijk hebben ze gisteravond een reunie gehouden. Dus alle originele mannen en zangeres Fergie. En dat was op de American Music Awards in Las Vegas om daar een award in ontvangst te nemen. Voor een van hun liedjes van een tijdje terug. En dat was de award voor beste throwback song. Wat eigenlijk wel een heel leuke categorie is. Want daarin wint dan een liedje van vroeger. Van 10, 20, 30 jaar geleden. Dat nu weer populair is. En dat heeft dan natuurlijk alles te maken met sociale media, TikTok en vooral. En ook Instagram zijn daar zeer belangrijk in. En als je dan weet, ja, dat de andere genomineerden de Goo Goo Dolls waren met Iris en What's Up van Four Non-Blondes, dan zaten ze toch wel in een zeer, zeer sterke categorie. Black Eyed Peas dus nog eens een award bekken.

Vandaag 26 mei, een hete dag die nog wat heter wordt als ik zeg wie er jarig is. Want Lenny Kravitz, de man die eigenlijk al jaren synoniem staat voor of met cool, met rock and roll, met heel erg sexy, die wordt vandaag 62, niet te geloven. Heeft alles te maken met goede genen en een gezonde lifestyle. Maar laat ons hopen dat er toch iemand voor hem een vegan taartje voorzien heeft, zonder al te veel vetten, dat hij toch ook wat kan vieren vandaag.

0: beste Kimberly, welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl en uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar!
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf maandag bij Joe. Good times. Great music. Dit is Joe.
3: Euroshop. Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be. Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
4: Tegen de honger die komt.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
5: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
6: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
7: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
8: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
9: Immoscoop!
10: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
9: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
8: Och, jongen.
7: Dat is wel een held, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
13: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
14: Leuke video!
13: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
15: bij Brico Brico City
13: en Brico Planet
15: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
13: En zelfs 25% voor B-plus leden.
15: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
15: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.
16: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
17: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht ze.
8: Rustig, Sian,
7: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
17: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, zeker dat.
12: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
18: Het is Bol-Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
12: Profiteer nu bij Torus van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Dit is Joe.
19: Joe.
12: Good times.
19: Great music.

klinkt natuurlijk heel erg zomers, maar gaat wel degelijk over opgelicht worden op vakantie, die dreadlock holiday van 10cc. Maar nu gaan we voor een goed verlofje. Eentje om te zingen, te dansen en je te amuseren. En de bestemming is Brazilië, want daar woont deze

0: Zo aanstekelijk ballade van Gustavo Lima. Ook hopelijk een soort van geluksmomentje of een feel-good momentje daar in de file. Want dat zijn heel veel mensen die daar last van hebben. Ik geef je de plekken waar je meer dan een kwartier verliest. Op de E19 richting Antwerpen. Nog altijd grote problemen. Daar een uur verliestijd tussen Loenhout en Sint-Joop in het Goor. Op de E313 37 minuten erbij tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. E34 een half uur tussen Melcelen en Sint-Annelinkeroever. Op de A12 20 minuten tussen Willebroek-Zuid en Willebroek-Noord door een ongeval. En ook 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. E17 een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 25 erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ja, wat dat.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
3: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
4: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
5: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Knaldi!
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Lotto is op zoek naar een maag.
13: Een maag?
12: Met een baksteen erin.
13: Ah, zo.
12: Om je droomwoning te bouwen.
13: Ik zie graag een strakke fermette.
12: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
13: Hoe dat?
14: C'est si bon.
12: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

Ik heb daar straks al even verteld dat ik afgelopen weekend op een soort van feestweekend met vrienden ben geweest naar Marbella in Spanje. Maar, wil ik toch ook even zeggen, ik heb daar niet alleen gefeest, ik ben daar ook gaan sporten. Ik heb daar ook foto's van gedeeld op mijn Instagram en nu krijg ik al de hele ochtend berichtjes daarover. Ik ben namelijk gaan padellen, iets wat daar naast golfen heel populair is. En nu krijg ik via mijn Instagram berichtjes van, oh zo leuk, wist niet dat je padelde, wat is jouw club, speel je vaak, heb je een vast team, wil je eens aansluiten bij ons clubje. Super tof en super lief allemaal, maar ik ben niet goed. Ik moet zowat een van de laatste mensen zijn die tot dit weekend nog niet gepadeld had. De hype is intussen eigenlijk al wat over en is volledig gaan liggen, maar ik had dat dus nog nooit gedaan. Vroeger wel getennist, maar that's it. En nu, ja, na dit weekend dat padellen gedaan te hebben, snap ik eigenlijk wel van waar die hype komt. Het is leuk, het is iets om met vieren te doen, dus amusement met vrienden ook verzekerd. En het gaat vooral ook veel sneller dan tennis en dat is eigenlijk wel heel tof. Dus ik ga toch eens opzoeken of ik dat niet kan blijven doen de komende weken en dan niet in de hitte van Marbella. Dat is toch ook iets comfortabeler. Wel ook belangrijk eerst even mijn enkels laten herstellen, want ik ben meteen nogal diep gegaan en ik heb kleine kwetsuren opgelopen, dus die moet eerst nog wat herstellen.

Ondertussen klinkt dat dochtertje van Pink bijna als een volwassen vrouw en zou ze volgens kenners ook wel eens een grote musical carrière tegemoet kunnen gaan. Haar mama kent ongetwijfeld de juiste mensen om haar veilig en goed te lanceren. En na zo helemaal letterlijk en figuurlijk en muzikaal te zijn gecoverd in Sunshine, is het tijd voor wat afkoeling. En daarvoor heb ik Kane erbij geroepen. Ze gaan het laten regenen met Rain Down On Me. En voor 1 uur, voor Carol Schmidt het hier van mij overneemt om jou door die hete middag te loodsen, krijg je ook nog het mooie Ten Sharp en You. Ook dat waren Nederlanders. Dus even Hollandse op een uurtje of 8.

0: Ise. Nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
1: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra. Dit is jou.
4: Welkom, dit zijn tot 4 uur de hits van Schmidt. Taylor Swift hoor je zo. Op Alight hebben we ook AHA en de Kings of Leon. Het is 1 uur, het nieuws krijg je van Serafien Smit.
5: Goedemiddag. De tol van het treinongeval in Buggenhout is loodzwaar. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het geweld in De Haan en een inbraak in een goudwisselkantoor in Turnhout. In Buggenhout zijn vanmorgen 4 mensen overleden toen een schoolbusje geraakt werd door een trein. 2 middelbare schoolkinderen uit het bijzonder onderwijs en 2 volwassenen, zegt het parket van Oost-Vlaanderen op een persconferentie.
6: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
5: Alle leerlingen kwamen van dezelfde school, vertelt de directeur.
7: Dat is een gitzwarte dag voor onze school, Richtpunt Campus Buggenhout, een school in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Maar voor onze school is dat een werkelijk drama. En natuurlijk ook voor de betrokken familieleden en de slachtoffers.
5: Er zijn ook 5 kinderen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is intussen stabiel. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kusttram in Den Haan zondag. Dat meldt het parket van de West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jonge man van 18. Ze worden alle 3 vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4e verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is niet duidelijk. En over het aantal inbrekers is nog niets bekend. Het onderzoek loopt. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via sociale media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. En na nieuwe huiszoekingen vorige week dus nog 2 anderen. De 2 zijn intussen wel weer vrijgelaten, 1 van hen onder voorwaarden. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op een onweer.
4: En er staan op dit moment 10 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 naar Antwerpen, tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor, 1 uur en 21 minuten. De E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, 36 minuten. Op de E34 vanaf Melselen tot Sint-Anna-Linkroever, 1/2 uur. En ook op de E17 vanaf Haasdonk, 27 minuten. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord, 22 minuten. En ook tussen Willebroek-Zuid en Willebroek-Noord, 12 minuten. De Antwerpse ring dan, in de richting van Nederland. 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 18 minuten. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 17 minuten. En de laatste voorlopig, de binnenring in Brussel. 13 minuten tussen Expo en Machelen.

De lokroep van de vakantie hoor je erin. Bailamos en Enrique Iglesias werd een grote hit in 1999. Dus je kan hem in principe ook in de 90s top 500 stemmen. Een goede dinsdagmiddag. Dit zijn tot 4 uur de hits van Schmidt. De temperaturen swingen de pan uit. En dat kan je ook letterlijk nemen. Want ABBA zit straks 2:15 in de schatkamer. Eerst nog Taylor Swift en dit hier.

Taylor Swift blijft een van de grootste sterren van de afgelopen jaren. Dat was Opa Light. Your Sex is on Fire. Als de Kings of Leon dat zingen, dan rock je mee. En je mag je helemaal laten gaan na deze jaren 80 klassieker van A-ha. Handjes thuis houden op Touchy.

0: nodigt je uit voor het reunieconcert van de Pussycat Dolls. 18 september in de AFAS Dome in Antwerpen. Win tickets voor de Pussycat Dolls Live. Vanavond vanaf 7 uur bij Stijn Smits.
1: Good times. Great music.
2: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
11: Want knock, knock.
10: Who's there?
11: Justin.
10: Justin who?
11: Justin, time to start investing.
10: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
11: Just in time, Adam.
10: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: Dit is Joe.
14: De hits van Schmidt.

Het is 1:30 en het is bijzonder druk op de snelwegen. Ik heb 14 files waar je meer dan 10 minuten verliest in de richting van Antwerpen op de E19, hinder door een ongeval. Tussen Loenhout en Sint-Jopiet-Goor een uur extra. Ook op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 42 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 26 minuten. En op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 25. Ook tussen Oelichem en Ranst 13 minuten. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 17 minuten. Tussen Zandvliet en Stabroek ook 14. En tussen Willebroek-Zuid en Willebroek-Noord op de A12 11 minuten. De Antwerpse ring zelf in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 12. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost een kwartier. Richting Brussel nog de A12 tussen Londerzeel en Domein-Levendalen 12 minuten. De buitenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 11 minuten. En de laatste voorlopig op de binnenring 10 minuten tussen Expo en

er een blik achter de schermen aan. Van Elze komt net de studio binnen. Die zegt, oh, dat was de plaat die ik altijd opzette tijdens de blok. Dat gaf me energie. En als het goed ging, het eerste examen, dan wist ik dat ik goed vertrokken was. En dat allemaal dankzij die Mike Oldfield en Maggie Reilly. Mij flashte het helemaal terug naar een geweldig jeugdkamp in 1983. The Moonlight Shadow. Exact 4 jaar geleden gebeurde er iets dat niemand verwachtte. ABBA deed het in het werk.

0: legendarisch. Zometeen in de schatkamer van Smit.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
8: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
9: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
10: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus

Met altijd topplaten en belangrijke feiten uit de muziekgeschiedenis. Vandaag, exact 4 jaar geleden, in 22, gebeurt iets wat je bijna niet meer verwachtte. ABBA staat opnieuw samen in Londen voor het eerst in 14 jaar toen. Ze lanceren er ABBA Voyage, een gloednieuwe show, maar met ABBA alsof het weer 1979 is. 6 jaar werk stak erin, alle grote hits en op het podium digitale versies van Bjorn, Benny, Agnetha en Frida. 45 jaar jonger, maar wel begeleid door 10 echte jonge live muzikanten in een show die je moet zien om het te geloven. ABBA met alle danspassen erbij natuurlijk. En Industrial Light and Magic, bekend van Star Wars, bouwde mee aan de geweldige effecten. En er werd zelfs een hele concerttal voor neergezet. Sommige mensen bouwen een veranda. ABBA bouwt gewoon een eigen concertgebouw. Nog straffer, die comeback luidde eerder ook al tot een nieuwe plaat, Voyage, in 21. En in Vlaanderen deden ze het prima. Wij zetten ABBA maar liefst 14 keer op nummer 1. Terecht. Kan je nu vandaag niet digitaal jonger maken. Ik geef je gewoon de echte ABBA. Hier is een ode aan Stockholm in de zomer. Dus laat de temperaturen maar de pan uitzwingen.

Muziek is 1 plus 1 soms 3. En dat geldt ook voor Lady Gaga en Bruno Mars. Die with a smile by Joe. Volgende week hoor je hier de 90s top 500 een hele week lang. Heb je al gestemd? Je moet het zeker doen. Het kan heel makkelijk in de app en ook via onze website joe.be. Je kan volgende week trouwens ook geweldige prijzen winnen. Want ze zijn hier naast me een geweldig prijzenpaleis aan het bouwen. Zoals dat ook gebeurde in de 90s met Belgische frankprijzen en al. Volgende week. What?

0: stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep. Dit
1: is Joe. En ook dit uur topplaten. Ik heb Ed Sheeran klaargezet, Bad Habits. Een klassieker van Queen. We gaan ook wat dirty dansen met Eric Carmen. En ook helemaal zen om 3:15. Maar nu het nieuws, want het is ondertussen 2:00. Serafine Smits.
2: Goedemiddag. Het parket onderzoekt wat er fout liep in Buggenhout. De politie pakt nog eens 2 verdachten op na het geweld op een kustram en een inbraak in een goudwisselkantoor. In Buggenhout loopt het onderzoek naar de oorzaak van het zware dodelijke ongeval. Een schoolbusje werd vanmorgen geraakt door een trein. 2 middelbare schoolkinderen uit het bijzondere onderwijs en 2 volwassenen overleefden dat niet, zegt het parket van Oost-Vlaanderen op een persconferentie.
3: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
2: De leerlingen zaten op dezelfde school, vertelt de directeur.
4: Dat is een gitzwarte dag voor onze school, Richtpunt Campus Buggenhout, in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Maar voor onze school is dat een werkelijk drama.
2: Er zijn ook 5 kinderen in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is intussen stabiel. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kustram in De Haan zondag. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jongeman van 18. Ze worden alle 3 voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4de verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is niet duidelijk. En over het aantal inbrekers is ook nog niets bekend. Het onderzoek loopt. Volop zon bij maxima rond 32 graden. Morgen en de dag daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm, zondag tot 23 graden. En ook dan is er kans op een onweer.
1: Het is druk, er staan op dit moment 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste nog altijd in de richting van Antwerpen op de E19, dat komt door een ongeval. Tussen Loenhout en Sint-Joop in het Goor 1:18. Op de E313 vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost 30:30. E17 vanaf Haasdonk ook bijna 30:30. Op de E34 tussen Melzeel en Sint-Anna-Linkeroever 27 minuten. Op de A12 dan tussen Zandvliet en Stabroek 22 minuten. En ook tussen Willebroek-Zuid en Willebroek-Noord 11. Tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord ook 10 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland 21 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 18 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 16 minuten extra.

lekker om nog eens terug te horen. Grootheid uit 2001 met de grote S op hun torso. De Superman Lovers en Starlight. Ed Sheeran heeft het gehad met stilzitten. Hij vertrekt na 15 jaar bij zijn platenlabel Warner Music. Heeft dat afgelopen vrijdag laten weten. Hij zegt er ook meteen bij, het is geen ruzie of drama of zo. Maar volgens Ed is zijn leven gewoon totaal anders dan toen hij er als tiener een contract tekende. Hij is van kleine caféoptredens naar gigantische stadionshows gegaan. En hij voelt al een tijd dat hij zijn carrière anders wil aanpakken. Het was een ongelofelijke reis, zegt hij. En ik ben nu benieuwd wat de volgende 15 jaar brengen. Zo meteen van Ed, het geweldige Bad Habits. Na Freddie Mercury met een nummer dat hij schreef in zijn bad voor Queen.

0: Ed Sheeran en Bad Habits. De hits van Schmidt, zometeen het One Direction, What Makes You Beautiful. En een geweldige hit uit de jaren 80 met heel veel zon, ritme en feel good. The Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off Of You, zometeen.
1: Oké, Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
2: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
1: Oké, Chelsea, draai je maar.
3: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
2: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
3: Vanaf maandag bij Joe.
4: Good times.
5: Great music.
6: Dit is Joe. Euroshop.
7: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
9: Oh, zoveel video's!
8: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
9: Zoveel video's!
8: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
12: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
14: Knaldi!
15: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
16: Check de promo.
15: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Dit is Joe.
17: De hits van Schmidt.

Ja, dat was al een soort amuse voor onze 90s top 500. En volgende week hoor je die. Je kan nog altijd stemmen in de app en via de website joe.be. Het 99 Rockset natuurlijk en Wish I Could Fly. Het is One Direction tijd bij Joe.

0: Het is 2:30 geworden. Het is nog altijd druk. Er staan op dit moment 9 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen D34 vanaf Melcelen tot Sint-Anna Linkeroever, 34 minuten. Op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost een half uur. Ook op de E19 naar Antwerpen nog altijd hinder door een eerder ongeval. Tussen Loenhout en Sint-Joop in het Goor, 24 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West, 22 minuten. Dan de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen Noord, 17. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, 20 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout. En ook vanaf Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen West, 19 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost, een kwartier. En op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Skaldestraat en Zelzaten Oost, 10 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je dus minder dan 10 minuten.
1: De hits van Schmidt.
0: Shakira en Burna Boy met een bal over het WK voetbal op Die Die. Zometeen na Tears for Fears.
1: De hits van Schmidt.

0: Ja, je voelt gewoon aan je kleine teen dat dat de WK-song is van dit jaar. Het WK van de FIFA start 11 juni. En Shakira en Burna Boy maakten met die Die Die de officiële titelsong. Binnen 5 minuten is het 3:15. En je weet wat dat betekent. Dat kan je een beetje gaan chillen. Oh, oh. De Zen van Schmidt komt eraan. Maar is nog wat gitaren van INXS?
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Oh.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen?
5: Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
6: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
7: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dan?
11: C'est si bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Samen bakken na school? Dat is
13: wow.
12: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
14: Maak ik dit vanaf nu elke dag, papa?
12: Dat is toch echt wel
13: wauw.
12: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is
14: wauw.
12: Van Vibra.
15: Oh, amai, die ceviche was lekker.
10: Ja, hè.
16: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
10: Zegt hij, bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
15: Schat, blijf kalm.
10: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt stik met malaria in het ziekenhuis.
15: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
10: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
17: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
18: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
19: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
22: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
23: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
22: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
8: Tegels. Nou,

0: Need You Tonight in INXS.
1: De zin van Schmidt.
0: Ja, het is ondertussen 3:15 geworden. De zin van Schmidt is het moment in de middag om te chillen. Ik geef je rond dit tijdstip altijd non-stop 2 rustige songs om lekker van te genieten. Vandaag in de aanbieding Emilia met Big Big World. Maar ik begin met een song voor alle papa's. Is het binnenkort niet Vaderdag? Er is Stef Bos.

de Zen van Schmitz op deze dinsdag. Twee rustige nummers om even helemaal te chillen. We begonnen met Stef Bos en Papa. En dit was Emilia en Big Big World. Ondertussen sta ik hier niet alleen. Tijdens de Zen zijn er hier heel wat leerlingen van de Frenet-school in Eeklo binnengekomen. En Laurens die zegt, hey Karel, zijn dat al uw kindjes die komen kijken? Ik heb er thuis maar drie, maar hoeveel zijn jullie? 15, denk ik? Ze komen gewoon even kijken hoe je radio maakt. Wie wil dat later doen, radio maken? Is er iemand? Ja, oké. Opvolging verzekerd. Kijk, ik ben gerust. Ondertussen wat...

0: dit is Marcel, beroepsinbreker.
1: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
0: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra. Dit is
3: jou. En mijn playlist tussen 3 en 4 is altijd een beetje onvoorspelbaar, want we gaan swipen en liken. En je hoort ook Milo, Duran Duran en Nathalie en Broedia. Maar eerst het nieuws, het is 3 uur. Serafine Smits.
4: Goedemiddag. Het onderzoek naar het dodelijke treinongeval loopt. Nog een drama op een spooroverweg. En fijn nieuws uit de wielerwereld. Politie en parket onderzoeken het dodelijke ongeval van vanmorgen in Buggenhout in Oost-Vlaanderen. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. 4 mensen kwamen om, 2 volwassenen en 2 kinderen. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
5: Hieronder zijn de 49-jarige bestuurder, de 27-jarige begeleidster en ook 2 kinderen van 15 jaar en van 12 jaar. Nu is het vooral belangrijk om te kijken hoe kon het gebeuren. Er gaan er verschillende zaken gebeuren, waaronder kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Wat we wel weten is dat de slagboom gesloten was en het rode sein brandde.
4: De leerlingen zaten op dezelfde school, vertelt de directeur.
6: Dat is een gitzwarte dag voor onze school, Richtpunt Campus Buggenhout, in het buitengewoon onderwijs. Die emoties die lopen heel hoog op. Mensen doen enorm hun best om daar goede opvang te voorzien. Maar voor onze school is dat een werkelijk drama.
4: Nog 5 andere kinderen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is intussen gelukkig wel stabiel. En nog een drama op een spooroverweg in Lokeren, ook in Oost-Vlaanderen. Daar is een fietser van rond de 40 aangereden door een tractor die passeerde. Hij werd nog gereanimeerd, maar stierf toch ter plaatse. De bestuurder van de tractor reed na het ongeval door. Mogelijk had hij de aanrijding niet gemerkt. Het is niet duidelijk of hij al opgepakt is. En ik sluit graag af met heugelijk nieuws, want wielerkampioen Lotto Kopecky is in alle stilte in Brugge getrouwd met ex-renner Axel Merckx. Dat is de zoon van wieler-icoon Eddy Merckx. De 2 zijn sinds vorig jaar een koppel. Het blijft zonnig en warm, rond 32 liever graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij zo'n 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt dan de kans op buien, mogelijk met onweer. In het weekend is het wat frisser, nog zo'n 23 graden dan.
3: Dat is ook goed hoor, 32 graden. 23 eigenlijk liever, vind je dat niet? Zo'n 32 wel, is net iets te veel. Dankjewel, Serafine. Een overzicht van de verkeersproblemen. 10 vertragingen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen, de A12. Tussen Zandvliet en de Ekerssteenweg, 36 minuten. Op de E34 tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever, 36. En op de E313 tussen Herentals-West en Borgerhout, 25 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 21 minuten. En op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, 17 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland dan, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 26 minuten. En ook 21 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, 11 minuten. De buitenring in Brussel nog, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 10 minuten. En ook op de binnenring, 10 minuten tussen Expo en Vilvoorde-Koningslo.

Duran Duran uit de 80s en Authorious. Volgende week is er een trip naar de 90s, want dan hoor je hier bij Joe de 90s top 500. Het is deze week de stemweek. En dat moet je zeker doen, het is heel plezant. En ook wat moeilijk, want er is zoveel keuze. Maar wat zijn je favoriete platen? Laat ons dat absoluut weten in de app. En ook via de website joe.be. En dan luisteren, hè. Want als je luistert, maak je ook kans op geweldige prijzen uit het 90s prijzenpaleis. Maar dat wordt allemaal wel duidelijk. Dit komt uit 1998 en van de hits van het jaar toen.

0: De hit van Schmidt, Nathalie Imbruglia, Torn. Zo meteen draai ik een Franse meezinger die je meteen dat instant vakantiegevoel geeft. Hij deed dat ook al in de 70s. Gérard Lenormand, je krijgt ook Camrad.
1: Swipe of like.
0: En dat gaan we ook doen, want ik zoek nu een straffe kandidaat die het kaf van het koren kan scheiden. Dat is moeilijker dan je denkt, want in de Swipe of Like vandaag ook extra veel 90s. Maar wat wordt er weggeswiped en wat wordt er geliked? Ben jij degene die de keuze kan en wil maken, dan moet je nu een bericht sturen. Swipe of Like, dat stuur je in onze app.

0: Pussycat Dolls. Joe, nodig je uit voor het reunieconcert van de Pussycat Dolls. 18 september in de AFAS Dome in Antwerpen. Win tickets voor de Pussycat Dolls Live. Vanavond vanaf 7 uur bij Stijn Smits.
1: Good times, great music.
0: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hitze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
3: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen? Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
7: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
7: Ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
0: Dit
1: is Joe.

0: die krijg je dus niet meer uit je hoofd. Gérard Lenormand, superhit uit 77, voici les clés.
1: Swipe of like?
0: Ik heb Dieter Sinave in Houthulst opgebeld. Allee, niet in Houthulst, want Dieter zit boven op een dak. Dieter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij werkt als, jij werkt als dakwerker. Jullie zijn bezig met een grote klus, leg eens uit.
2: Ja, momenteel zijn we te werk gesteld in Asnede voor 84 huizen te voorzien van nieuwe dakgoten en afvoeren.
0: Ja, ja, ja, dat moet ook gebeuren, maar bij temperaturen die boven de 30 gaan en dan op die roofing... Respect voor jullie. Dus ik dacht, ik bel Dieter op. Kan hij zijn pauze iets langer inplannen. En dan hopelijk voor jou en je collega's een goede song kiezen. Ben je klaar om de confrontatie aan te gaan? Want ik zei het, we gaan ook wat naar de 90's. Maar kijk, er zit ook wat anders spul tussen. Dus ik hoop dat er iets tussen zit. Wat ga je over je eigen muzieksmaak zeggen? Voor we beginnen, nog?
2: Oh, ik ben van 84, dus de 90's zijn volledig mijn ding.
0: Oh, dat wordt een feest volgende week. 90's top 500. Zeker stemmen. Of heb je dat al gedaan via onze site of de app?
2: Dat gaan we zeker nog doen deze week.
0: Oké, ik ga dat controleren. Voilà, we duiken meteen de 90's in. Succes!
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Ja, Nirvana zit daar uit 91. Ging als een schokgolf door de muziekwereld deze Smells Like Teen Spirit. Dieter, wat gaan we daarmee doen? Is het een like of ga je swipen?
2: Ik ga deze toch swipen.
0: Oké, okay, oké.
1: Kandidaat 2.
0: Aan de andere kant van het spectrum in de 90's hadden we onder andere ook Céline Dion. Haar versie van All By Myself is misschien kandidaat 2. Maar je mag ook swipen. Wat gaan we doen?
2: Dat wordt een dikke like.
0: Is het waar? Het is een romantische dakwerker. Toch? Oké. Okay. Maar dan laat je dit wel voorbij gaan.
1: Kandidaat 3.
0: Ook plezant als je hoog in de lucht zit, dit Happy Together van de Turtles. Dit was de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
0: 1997, onze eigen Jasmin. Vergeet daar niet in de top 500 van de 90's te stemmen. Porselein. En dit was de laatste.
1: Kandidaat 5.
0: Gemaakt in de 80's, maar het gaat ook over de 90's. Party Like It's 1999 en Prince. Die gaat dus ook naar de tweede keuze, want jij drukte al af bij de tweede kandidaat. Is daar ook een speciale reden voor of is het gewoon op het gevoel dat je hebt gekozen?
2: Zelf en mijn vrouwtje zijn nog redelijk fan van Céline Dion, dus...
0: Kijk, ik vind dat perfect. Oké, zet die werfradio vol een bak. De groeten aan de collega's en dankjewel Dieter. Keep it cool.
2: Geen probleem.
0: Dag.
2: Oké.

de like van dakwerker Dieter. Hij ging absoluut voor Céline Dion en haar toverkunsten op de notenbalk. All by myself. Op dit moment loopt de muziekpol van de tweede kans. Ik zit er hier met vier die een herexamen hebben. Maar één zal het halen. En dat is degene met de meeste stemmen. Jij beslist mee in onze app. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Op dit moment 47%. Turtles and Happy Together. Oei, 2%. Jasmin en Porselein op dit moment 44. Ja, dat zal tussen Nirvana en Jasmin gaan. Of pakt Prince alsnog de macht? Ik denk het niet. 1999. Wie wil je horen? Beslis het mee in onze app. 9 files op dit moment waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat in de richting van Antwerpen op de A12 tussen Zandvliet en de Ekerse Steenweg. 33 minuten. Ook op de E19 nog altijd een half uur tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. E34 vanaf Melcelen, 27 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk, 18 minuten. En op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 18 minuten. Antwerpse Ring in de richting van Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West een kwartier. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 17 minuten. En dan de buitenring in Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem

0: What's the Pressure en Laura Tesoro. Ik heb hier ondertussen de uitslag binnen van de muziekpoll van de tweede kans. Turtles en Prince speelden niet meer mee. Het was een nek-aan-nek race tussen Nirvana, Smells Like Teen Spirit en Jasmine met Porselein. 41% voor de een en 51% voor de ander. En het is Jasmine die het haalde. Zometeen.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Leuke video!

0: meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: 3, 2, 1.
0: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
2: Sorteren kan je zo meteen.
3: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
4: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
4: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
4: Want deze week via de Little Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
7: Dit is Joe.
8: De hits van Schmidt.

Hilde. Jasmin, ze wordt nog altijd gemist, maar haar muziek leeft verder. En zo werd ze de winnaar in de muziek battle van de tweede kans. Porselein deed het in de 90s top 500. Prima vorig jaar. Ze bereikte zelfs nummer 34. Maar dat kan nog beter. Stem zeker mee via

0: Red Red Wine.
1: Mm.
0: Alleen als hij gekoeld uit de ijskast komt, denk ik op dit moment toch. UB40 met een song van Neil Diamond. Ik heb zo dadelijk een nog beter aperitief. De Kok en de Koning tussen 4 en 7. Gevolgd door Stijn. En die hoor je tussen 7 en 10. En Stijn geeft vandaag de tickets weg voor het concert van de Pussycat Dolls. Het gebeurt dus vanavond. Geniet van deze stralende dinsdag. Maar ook een dinsdag met gemengde gevoelens door de tragische gebeurtenissen in Buggehout. Met dat ongeval op die overweg. Ik vond het daarom ook zo wat vreemd om met dat goed nieuws eruit te gaan. Dus dat skippen we dan voor één dag. Ik heb voor jou nog Cher met Love and Understanding. En er is Meteor. Dit is wat mijn mama zei. Tot morgen.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Allee, vooruit. Het is weer een dinsdag na een maandag die eigenlijk een zondag was. Dus het is bijna vrijdag, vrienden. Een dag vol zon. En we gaan plezier maken, maar helaas ook... tragisch nieuws vandaag. We gaan samen luisteren naar een update. Het is 4:00, Nico Bostings.
2: Goedemiddag. De buschauffeur in Buggenhout reed eerst tegen de slagboom. Er is hitteschade aan enkele wegen in Vlaanderen en we hebben een nieuw dagrecord te pakken. De chauffeur van het schoolbusje dat vanmorgen aangereden werd door een trein in Buggenhout reed eerst tegen de slagboom, dus voor het ongeval. Dat blijkt uit de camerabeelden van spoornetbeheerder Infrabel. Waarom de man dat deed, dat is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt dat nog. Lisa de Wilde.
3: We hebben daarvoor een verkeersdeskundige aangesteld die daar meer duidelijkheid moet over brengen. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren of wat daar de oorzaak van was. Het labo is ook ter plaatse voor vaststellingen en het parket is ook afgestapt. Kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Mensen mogen zich ook altijd melden als ze iets hebben zien gebeuren. Dus ze gaan die zeker ook gehoord worden.
2: Volgens het parket liggen alle pistes open. Dus of de buschauffeur onwel geworden is, afgeleid was. Maar ook of het een wanhoopsdaad was en dat hij dus opzettelijk doorreed. In de provincie Antwerpen is er op verschillende plekken schade aan het wegdek, wellicht door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat onder meer om schade aan de betonplaat op gewestwegen in Geel en Kasterlee en op de E34 in Arendonk. De schade is voorlopig hersteld, de definitieve aanpak volgt later. Het is de warmste 26e mei sinds het begin van de metingen. Het KMI heeft op het officiële meetpunt in Ukkel vanmiddag al 29,1 graden gemeten. En dat is beter dan het vorige dagrecord van 29 graden rond uit 1985. En het warmt nog wat op, dus straks kennen we pas het definitieve nieuwe dagrecord. Vanavond blijft het nog lang warm, daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer. En in het weekend stijgt de kans op buien.
4: Een heel goedemiddag. 12 files op onze snelwegen. 12 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag verwachten. Op de A12 richting Antwerpen staat de langste file tussen Berendrecht en Antwerpen-Noord. Je vertraagt er 52 minuten. 37 minuten op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de E17 28 minuten trager tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 25 op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de E313 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 12 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 16 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En 13 tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse binnenring 11 minuten erbij tussen Anderlecht-Noord en Jette. En op de buitenring 10 minuten tussen Grimbergen en Jette. En ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. We'll be right back.

0: God, waren ze nog jong toen? En ja, wij ook. Allee, ik was zelfs nog niet geboren eigenlijk. John Travolta en Olivia Newton-John in 1978. You're the one that I want.
1: Een heel goedemiddag. Hopelijk heb jij heel erg genoten van dat zomerse verlengde weekend.
0: Ja.
1: Ben jij, zoals zoveel, ook naar zee gevlucht, wijselijk thuisgebleven of naar hier of daar je vleugels uitgeslagen? Laat het ons maar weten via de Joe-app. Ook waar je nu misschien naar ons luistert. De kans is groot, denk ik, dat het voor jou misschien wel l'heure de l'apéro is op dit moment. Oh. Ergens in het zonneke en wellicht liefst met de voetjes of meer in het water. Het belooft nog tot 7 uur vanavond 30 graden te blijven. Niet simpel om heatwave proof naar het werk te gaan. Welke zijn zo de do's en don'ts qua kledij als het buiten puffen en zweten is? Bestaat daar een soort van ongeschreven wet voor? Dat horen we straks van een mode-experte. Is het eigenlijk wel done om in een Bermuda te komen werken, zoals mijn collega de kok hier aan de overkant?
0: Hier gaan we weer.
1: Eindelijk weten.
0: Dat is toch niet normaal? Luc stuurde ook al, is het in zwart-wit uitzending vandaag, omdat jij iets donker aan hebt en iets licht. Ja. Heb je mijn korte broek nu net een Bermuda genoemd?
1: Ja, tot waar komt ze?
0: Ja, tot boven de knieën. Straks denken mensen dat ik zo'n fluo-groene driekwartsbroek aan heb.
1: Nee, Bermuda valt net boven de knie.
0: Ja, maar Bermuda is pas...
1: Een short is short, hè?
0: Dat is voor mensen boven de 70.
1: Nee, dat is niet.
0: Sorry,
1: waar.
0: Mensen boven de 70. Nee, het is een stijlvolle short van een trendy jeansmerk.
1: Ja, short is korter, hè?
0: En daaronder vers gebruinde benen van Rome dit weekend. Dank u wel. Ik ben mijn petekind daar, ik ben daar even op verkenning geweest dit weekend. Ik heb eigenlijk een zalig weekend gehad.
1: Ja.
0: Het was een verkenning van Rome. Hij is 13 en hij wil archeoloog worden. Hij studeert ook Latijn, net als ik. En als ze in Rome één nationale hobby hebben, dan is het wel alles omspitten om te zoeken naar een nieuwe Corinthische zuil of een gemummificeerde paus. Dat hebben ze daar namelijk in grote hoeveelheden.
1: Ja.
0: En natuurlijk Aperol Spritz drinken.
1: Ja, het scheelt dat het gemakkelijk te vinden is, hè, Rome.
0: Heb ik misschien ook wel gedaan. Ja,
1: ja, alle wegen leiden daarnaar.
0: Ik ben daar gaan fietsen, ook zo met de mountainbike, over zo'n oude herbaan.
1: Ja?
0: Laten we zeggen dat zo de kasseien van de Ronde van Vlaanderen er echt werkelijk niks tegen zijn.
1: Ja, en voor je het weet ben je zelf gemummificeerd.
0: Het scheelde net niet veel, zeker als je genoeg Aperol Spritz binnen hebt. Enfin, we keren vandaag terug naar de bekendste auto van de hele jaren 90. En dat is niet de Mini van Mr. Bean, maar wel iets anders met 6 wielen. En er is ook een verse pot in de 15 seconden quiz. Maar eerst, oh ja, het stel boys die nooit met mijn korte broek zouden lachen. Want zij weten, het zit van binnen. Ja.

0: ik kan het niet nalaten om de mensen toch een klein beetje te controleren. Ja, ze hebben hier juist iets gebouwd, zo aan de buitenkant van onze studio aan het raam. En het is makkelijk te stelen, hè. En al dat, volk, al het volk van de VTM moet hier voorbij. En dat zijn kastaarsen.
1: Ja, ja, en op een bepaald moment gaan wij naar huis. Ja. En Stijn gaat naar huis. En dan?
0: Zijn er weer vier die blijven staan, hè. Loopt eens door. Loop maar door. Allee, loopt eens door. Up, up, up, up. Je vrouw zet het terug. Ja, is die drinkfles van u? Ah, nee, het is goed. Ze heeft niks mee van ons. Goed, ze zijn straks meer daarover. Maar het is, is heftig. We moeten wat bewaking doen.
1: Ja.
0: Het heeft alles te maken met volgende week. Daar gaan we het straks over hebben. Ondertussen naar wat jullie op dit moment aan het doen zijn.
1: Ja.
0: We hebben een stuk of 20 zwembad foto's gekregen, Rani.
1: Oh, l'heure de l'apéro au bord du semois.
0: Oh,
1: een weekje congé, olé olé. Een weekje niks doen op de camping. Patricia en Alain, geniet ervan.
0: Ik wil ook naar een camping. Ilse zegt, we zijn in de Moezelstreek met de mobiloom. 32 graden, nog heel dit, heel dit weer de rest van de week. Nog heel de week.
1: Ja.
0: Dit, ik denk dat Ilse al een beetje l'heure de l'apéro gedaan heeft.
1: Ja, ik denk
0: bericht
1: het ook.
0: Typte.
1: Ja.
0: Kelly zit een dagje vakantie in het warme Massemen.
1: Ja.
0: Heb ik dat goed gelezen? Ja, inderdaad. Die zit met de beentjes in het zwembad. Dat ziet er een mooie tuin uit ook. Zeg.
1: Ja.
0: En ook bij Aldo is het maar eentje aan het werk, de zwembadstofzuiger.
1: Lang leven de zwembadstofzuiger.
0: Ah, heel goed, geniet ervan. Geniet ervan, geniet ervan. Ja, ondertussen hadden wij hier ook een klein technisch probleem. Is dat opgelost ondertussen, Rani?
1: Nee. mensen die binnenkijken in de Joe Studio...
0: Dat zijn er veel.
1: Die weten dat ik vroeger een roze stoel had.
0: Ja.
1: Zo'n speciale ergonomische stoel. Hè, voor, om minder lage rugpijn te hebben.
0: Tegen de lumbago.
1: En ze hebben dus vandaag een nieuwe geleverd. In een iets minder opvallende kleur in deze studio. Een zwarte.
0: Ja, pas op, maar het is wel met chromé en zo. Het is echt chromed out, pimped out. In Aarschot zouden ze trots zijn.
1: Ja, ja, het is absoluut een hele chique. Maar ik krijg hem niet naar beneden. En onze producer en ik denken dat er een slotje op zit. En ze denkt dat ze het weet.
0: Je is een schroefdraaier gaan halen. Ja.
1: Maar ik ben bang als we haar te veel aan frunniken, dat ik dan zo ineens zo...
0: Met je kind zo
1: naar beneden
0: op
1: zak. Allee. Maar goed, ik blijf dus even uit de hoogte doen.
0: Als er een implantoloog luistert, Rani gaat straks nieuwe tanden nodig hebben. Denk ik. Als we daar kinderen tegen zitten. Ja, ik laat de dames even met de handleiding knoeien. Kom.
1: Ja, ja.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Allee vooruit, wat een clouseau. We hebben net zometeen nog Dire Straits voor je klaarstaan. Dat past allemaal bij dat lekker warme weer. We draaien de plaatjes die daarbij horen, maar misschien heb je zelf een beter idee.
1: Ja, ik denk dat Alphonse uit Londerzeel een idee heeft waar heel wat mensen, al dan niet aan l'heure de l'apéro, dat ze er zich zullen kunnen in vinden.
0: Dat is goed, we gaan eens luisteren wat Alphonse zoal wilde horen, want ik denk dat de dansbenen gestrekt gaan worden.
3: Hey Joe, hier Alphonse van Assen. Ik had graag een plaatje gehoord. Philippe Cataldo, moeilijke naam zijn. Lady Vadi Dancing. En dat doet mij herinneren aan mijn jeugd, toen ik nog in het witte paard kon losswingen. Nu, een jaartje ouder, lukt dat natuurlijk niet meer. Veel succes en veel swingplezier.
0: Dank u. Als jij nog een idee hebt, Joe App, dan draaien we er nog eentje.

0: Ja, we waren hier, sorry, even afgeleid. Maar het is gelukt. Wacht, Rani zit er nu. Ja, het is, ja. Ja. Rani heeft de weg naar boven en naar beneden op haar nieuwe stoel gevonden.
1: Ja.
0: Het was spectaculair. We gaan er dit weekend een special van uitbrengen van onze wekelijkse behind-the-scenes vlog.
1: Ja, het is de moeite. Het is de moeite. We leren, maar we zitten nog in de verkenningsfase, mijn nieuwe Black Beauty en ik.
0: Ja, het is heel bijzonder hoe jullie samen aan elkaar snuffelen en kennis maken.
1: Ja.
0: Ik laat het verder gebeuren. Als je wil meegenieten, joe.be of de Joe-app. En als je daar dan toch bent, vraag eens een plaat aan die bij dit weer past. Joe!
2: Beste Kimberly, welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
3: Uit 97 Barbie Girl en uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
2: En draai je maar!
4: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
3: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
4: Vanaf maandag bij Joe.
5: Good times.
6: Great music.
5: Dit is Joe. Euroshop.
7: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. De kok
9: en de kok.

0: Joehoe.
1: Vrolijker worden ze niet hoor, de Dire Straits, A Walk of Life. Dave is ook heel vrolijk, want heeft een ijsje gekregen bij de klant. Dat ziet er goed uit, het is een koep aardbei met alles erop en eraan. Sylvia zit in de tuin in Marbella met Joe natuurlijk, zonnige groetjes. Erwin en Helga in Ile de Noirmoutier. En daar is het van je zeevruchten dat ze daar aan het eten zijn. Ah. Oh, zien er lekkere skampjes uit. Jouw skampje ziet er goed uit, Erwin. En er zijn ook heel wat mensen die nog aan het werken zijn. Waaronder een poetshulp die ons zegt, het is hier lekkere airco, dus ik blijf nog een beetje langer bij de klant.
0: Dat is goed. Groot gelijk.
1: Geniet er maar van. We gaan een verzoekje draaien. Wat gaan we draaien?
0: Het verzoekje van Els uit Izegem. Kunnen jullie nog eens Eden van Hooverphonic spelen, alsjeblieft? Ik hoor dit bijna nooit. En het is mijn lievelingssong met dit weer. Mag dit wel eens, toch? Tuurlijk, Els. We gaan samen genieten van deze Eden van Hooverphonic.

0: prachtig. Het moet niet alleen maar boeken, boeken en sambalballen zijn aan het zwembad. Eden, Hooverphonic, genieten. Dankjewel om die bij ons aan te vragen. Els uit Izegem. Yannick wilde graag de eerste sneeuw van Jan de Wilde.
1: We gaan het niet afroepen. Om een beetje te verkoelen.
0: We gaan het niet afroepen. Zometeen gaan we naar Mars. Nee, nee, nee, nee. Niet die Mars, nee. De echte Mars. Maar eerst naar de nieuwsredactie, want vandaag is ons hart een klein beetje collectief gebroken. Nico, wat gebeurt er?
2: Wel, goedemiddag. Het parket sluit geen enkele piste uit in het onderzoek naar dat dodelijke ongeval van vanmorgen in Buggenhout. Werd de chauffeur van dat schoolbusje onwel, was hij afgeleid of gaat het om een wanhoopsdaad en reed die man daardoor bewust door? Experts onderzoeken het allemaal nog. Zeker is dat de slagbomen aan die overweg naar beneden waren en dat het licht op rood stond. Maar de buschauffeur reed dus door, waarop de trein erop inreed. Balans 4 doden, die chauffeur zelf, een begeleidster en 2 kinderen en nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over een half uur is er een nieuwe persconferentie in Buggenhout over dat drama. In de provincie Antwerpen is er op verschillende plaatsen schade aan het wegdek, wellicht door de hitte, meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Excuseer. Het gaat er ook schade aan mijn stem blijkbaar. Het gaat onder meer om schade aan de betonplaat op Gewestwegen in Geel en Kasterlee en op de E34 in Arendonk. De schade is voorlopig hersteld. De definitieve aanpak volgt later pas. Het is de warmste 26e mei sinds het begin van de metingen. Het KMI heeft op het officiële meetpunt in Ukkel vanmiddag al 29,1 graad gemeten. En dat is beter dan het vorige dagrecord van 29 graden rond uit 1985. Straks kennen we het definitieve nieuwe dagrecord. En het blijft vanavond nog een tijdje lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht. En het koelt ook niet grandioos af. Minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
0: Volhouden, we hebben onze stagiair met de fles Aperol gestuurd.
2: Bedankt.
0: Dat komt helemaal goed. Even spoelen.
1: Ja, het is behoorlijk druk op de weg. 12 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra moet rekenen. Richting Antwerpen op de A12 staat een heel lange file. Goeie moed, al wie daarin staat. Tussen Zandvliet en de Ekerse Steenweg vertraag je anderhalf uur. Op de E17 42 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 35 minuten tussen Beveren en Sint-Anna-Linkroever. Op de E313 24 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ook een kwartier op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 18 tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring 20 minuten erbij tussen Grimbergen en Jetten. Een kwartier tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. Op de binnenring ook een kwartier tussen Expo en Machelen. Op de Gentse ring richting Ulstokkeren tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven 17 minuten erbij.

0: Boutertje. Uit Brugge, als ik me niet vergis. Dan in Australië terechtgekomen. Hij is niet de enige die naar de andere kant van de wereld gevlucht is. Marleen zegt, hier zijn we vanuit Torrevieja. Ik had beloofd veel zon op te sturen en zo te zien is het gelukt. Dank u wel Marleen, we sturen ze binnenkort terug. Maar we gaan ze toch nog even bijhouden. Ja, we zitten hier met een prijzenpaleis. Dat kan je zien op televisie sinds gisteren. En ook op de Instagram van Joe en op de Facebook van Joe. We gaan heel veel mooie prijzen weggeven. Echt voor duizenden euro's. Wat zeg ik? Voor honderdduizenden Belgische frangen.
1: Mm-hmm.
0: We gaan daar nog niet heel veel over kunnen vertellen.
1: Ja, behalve dat wij er dus de hele tijd zitten op te kijken. Ja. En dat wij daar niks, maar dan ook niks van zullen krijgen.
0: Nee, dat is niet voor ons. En we gaan dat dus volgende week vakkundig bij jou doen terechtkomen. Er staat van alles en nog wat in. We gaan nog niet zeggen wat er in ons prijzenpaleis zit. Je kan het ook nog niet zien. Maar het staat hier dus aan de andere kant van het glas van onze studio. En je moet weten, wij delen ons gebouw met de VTM. Dus we hebben een heel groot gebouw. Met in het midden zo'n grote gang waar iedereen voorbij loopt. En daar staat dat prijzenpaleis.
1: Ja.
0: En nu maken Rani en ik ons zorgen over de losse handjes van die van de overkant. Want ze blijven allemaal staan, hè.
1: Mm-hmm.
0: En dan is het zo loeren naar, een koffiezet, hier een grasmaaier. Ja. Nee. En ze kunnen dat zomaar meenemen, hè.
1: Ja, er staan een paar prijzen bij die moeilijk mee te nemen zijn. Hè? Ja. We gaan ze niet benoemen.
0: Ja, daar zouden ze met de auto voor tot hier moeten rijden.
1: We hebben er bijvoorbeeld wel al een paar zien passeren in het spotje dat op de social staat bij Joe. Er is er eentje dat heel licht is.
0: Zie, daar zijn er weer twee, hè. Oud zien dogen, hè. Oud
1: heel veel waard. Ja, ze zijn aan het filmen.
0: Doorlopen. Ah, dat is goed. Ja, dat is beter. Ja, voilà, ze zijn weg. Ja.
1: Ze zijn aan het filmen om het thuis nog eens op hun gemak te kunnen bekijken.
0: Dat ze thuis kunnen kiezen wat ze gaan pikken. Ja, dus we hopen dat er volgende week nog iets over is voor jullie. En waarom doen we dat?
2: De 90's Top 500.
1: Ja, dat is volgende week.

0: De top 500 van de 90's hier bij Joe. Dus ja, warmen we ons deze week al een beetje op? Allee, dat is misschien foute woordkeuze bij 30 graden. Maar in ieder geval, we lopen al een klein beetje warm voor de 90's. We gaan samen terug naar een paar iconische momenten uit de 90's deze week. En vandaag draaien we de klok terug naar 4 juli 1997. Want dan gebeurde dit.
1: Signal is barely visible. It's a very good sign, everybody.
2: A picture-perfect landing, and then more good news.
3: We have confirmed that the spacecraft has now completed petal deployment. Stay tuned for more excitement from Mars Pathfinder.
4: Ah, ik krijg daar nog altijd kippenvel van. Ja, ik zat daar als jongetje van, wat was dat dan, 14 naar te kijken. Vond het heerlijk. Er landde een rover, een robotwagentje op Mars. En dat was heel erg uitzonderlijk. Dat kon daar ook rondrijden. Er waren daarvoor al pogingen geweest, maar dat was allemaal mislukt. En nu voor het eerst lukte dat. En die stuurde dan ook zo foto's terug die zo pixel per pixel aankwamen. Plots konden we allemaal meekijken op Mars.
0: Ja, ja, ja. En geen enkel Marsmannetje te zien, hè?
4: Nee, dat is wel voorlopig, want we hebben nog maar een heel klein stukje Mars verkend, denk ik. Allee, ik weet het eigenlijk niet.
0: Ja.
4: Wat is er sinds toen eigenlijk?
0: Die marsmannetjes kunnen zich misschien ook heel goed verstoppen, hè? Misschien kunnen die zich onzichtbaar maken, zoals de onzichtbare man in der tijd.
4: Maar dat is, als ik goed kan rekenen, is dat dus 29 jaar geleden.
0: Dat is dus heel lang geleden.
4: Dat ding daar geland is.
0: Ja.
4: En wat is er eigenlijk sinds toen gebeurd?
0: Geen idee.
4: Weten we meer over Mars?
0: Ja.
4: En gaat dat helpen om daar ooit mensen te doen rondlopen? En hoe lang kan het nu in godsnaam duren om dat even te doen, zeg?
0: Ja, gaan we ooit verhuizen naar Mars?
4: Ja.
0: Wie weet.
4: Zou jij het doen?
0: Nee.
4: Oh, ik wel.
0: Allee, ja, natuurlijk, als iedereen verhuist. Tenzij het hier onleefbaar zou worden.
4: Ah ja, dat is over 5 miljard jaar.
0: Stel dat de zuurstof hier op is.
4: Diezelfde van
0: ze zijn
4: die
0: weer aan het filmen.
4: We gaan daar iemand moeten bijzetten. Enfin, straks bellen we onze wetenschapsjournalist Martijn Peters. Die is even naar Mars geweest om het voor ons te gaan checken. En hij brengt verslag uit.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
6: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
7: De Kok
8: en de Koning.

0: Susan en Frey, halverwege. Volgende week gaan wij terug naar de muziek van de 90s. Je kan nog tot en met zondag stemmen op je favorietjes. Als je dat nog niet gedaan hebt, boe, nu doen dan. Joe.be. Maar de jaren 90, Rani, jij en ik hebben die live meegemaakt. Die waren ook een tijdperk van spannende ontdekkingen. Goede televisie, waar jij altijd bij was. Schokkende gebeurtenissen en grote veranderingen. Ja. Onder andere in de ruimtevaart.
1: Dit is Joe.
2: De kok.
1: En de kok.
2: Ja, we zeiden het daarnet al, op 4 juli 1997 schreef de ruimtevaart eindelijk nog eens geschiedenis. Voor het eerst landde er een rover op wielen, succesvol op Mars. Een klein karretje, maar een gigantische stap. Want wetenschappers konden die rover van hieruit besturen en zo ter plaatse onderzoek doen op de rode planeet. En als we dan toch zo gefascineerd zijn door alles wat er rond onze aardbol gebeurt, hoe staat het eigenlijk vandaag met Mars? Wat weten we intussen en wat komt er nog aan? We vragen het aan Martijn Peters, wetenschapsjournalist bij HLN. Dag Martijn.
0: Dag Martijn.
3: Dag Tom en Rari.
0: Hoi, hoi.
2: Ja Martijn, dus die rover in 1997, die voor het eerst succesvol kon landen op Mars. Wat voor ding moeten we ons daar nog bij voorstellen?
3: Ja, dat was absoluut geen gigantische futuristische tank, maar eigenlijk een piepklein dingetje. Ongeveer zo groot als een oven. Een karretje op 6 wieltjes met een plat dak dat vol met zonnepaneeltjes zat. En die ging ongeveer met een, ja, mogen we het een topsnelheid noemen, van 1 centimeter ongeveer per seconde over het zand.
0: Oh,
3: dus ja, die reed daar zo heel traagjes en schattig rond.
2: Chance dat daar geen flitspalen staan.
0: Ja. Als je hem eens van dichtbij wil zien. Ik heb nu net The Martian met Matt Damon nog eens bekeken.
2: Ja,
0: in de film,
2: ja.
0: Naar het boek van Andy Weir. Daar speelt hij ook een bijrolletje in, die rover. Zeg, ja, ik zat toen voor tv. We dachten allemaal, oh, ho, ho, ja, nu is dat hebben op Mars neergezet. Dat is een kwestie van een paar jaar. En we sturen ook mensen naar de rode planeet. Ja, dat is 30 jaar geleden, Martijn. En dat is nog altijd niet gebeurd. Hoe komt dat eigenlijk? Er is precies sindsdien zo weinig vordering gemaakt.
3: Wel, dat is een logische reflex, hè, dat je dat natuurlijk zou denken. Maar er zijn toch nog een aantal belangrijke obstakels. En die zijn toch wel zeer belangrijk. Want je wilt natuurlijk het leven van die astronauten niet riskeren. Hè. De eerste is de afstand en tijd naar de maan. Dan vlieg je ongeveer een paar dagen bij Mars. Ja, dan ben je maanden onderweg. En dan moet je natuurlijk rekening houden als je zo ver weg bent van de aarde met, ja, straling. Hè. Want hier zijn wij beschermd door ons magnetisch veld en zo. Maar daar, die astronauten die worden gebombardeerd door kosmische straling. En de wetenschap moet nog uitvogelen van hoe gaan we die mensen, die helden die naar Mars gaan, gaan we die beschermen? En dan het laatste belangrijk is natuurlijk, hè, heel simpelweg, hetzelfde als wij op reis gaan, moeten we zien dat we genoeg eten en drinken mee hebben en reserveonderdelen voor onze iPhones en laders en zo. Ja, bij hun is dat ook, maar dan moet je rekening houden met heel lange perioden, want ja, je vliegt daar misschien wel een paar maanden naartoe, maar je kan niet zomaar direct terugvliegen. Hè. Je hebt van die tijdspieken, als het ware, waar op dat moment pas kan je terugvliegen. Dus dan spreek je toch eigenlijk wel dat die mensen jaren onderweg zijn. Dus dat moeten we toch nog allemaal even allemaal goed uitvogelen voordat we dat kunnen.
0: Als Matt Damon het kan, kunnen wij het ook, jongen.
3: Ja,
2: ja, Martijn, rijdt die oven op wieltjes daar eigenlijk nog altijd rond? Of is die intussen stilgevallen?
3: Nee, die is ondertussen van zijn heerlijk pensioen daar op Mars aan het genieten. Die staat al decennia lang stil, maar hij heeft eigenlijk wel langer gewerkt dan dat de regering van Amerika van hem verwacht had, want hij moest maar 7 dagen rijden en hij heeft er eigenlijk, om gewoon te laten zien van kijk, ik kan het beter, 83 dagen rondgereden. Dus.
2: Oh,
0: ja. En heeft dat, die 83 dagen, heeft dat iets opgeleverd of was dat gewoon een trucje van haha, kijk eens, wij kunnen daar rondrijden? Of heeft hij ook daadwerkelijk dingen ontdekt, die Sojourner?
3: Ja, absoluut. Hè. Het was inderdaad natuurlijk een heel belangrijke, was dat proof of concept. Hè, van ja, we kunnen met een voertuigje op afstand rondrijden op Mars. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook meer dan 500 foto's genomen van het oppervlak die wetenschappers hebben kunnen bestuderen. En ook chemische analyses gedaan van een heel aantal rotsen daar op het oppervlakte, waardoor dat we heel wat dingen zijn te weten gekomen. Bijvoorbeeld ook dat er ooit vloeibaar water op Mars heeft gestroomd. Dus we zijn er toch wel wat ontdekkingen hebben aan die rover te danken.
2: Ja, zijn er sedertien nog andere dingen geland op Mars?
3: Ja, je hebt nog heel wat rovers daarna gehad. Hè. De Spirit en Opportunity, die waren ongeveer zo groot als een golfkarretje. En daarna de twee mastodonten, hè, Curiosity. En de meest recente is in 2021 de Perseverance geweest. Dat waren al rovers die ongeveer een SUV, als het ware, groot waren. En in datzelfde jaar heeft China ook met succes hun eerste rover, de Zhurong was dat toen, hebben mogen overberichten, op het oppervlak neergezet. En natuurlijk eentje heel belangrijk, mogen we niet vergeten, de kleine schattige NASA-helikopter Ingenuity, die daar voor het eerst heeft rondgevlogen, hè, want dat was ook een primeur.
0: Er wordt heel wat speelgoed naar daar gestuurd, maar ondertussen weten we wel, de NASA bijvoorbeeld, die waren toen heel hard in de jaren 90 dan duidelijk, hè, waar we volgende week terug naartoe gaan, heel erg bezig met Mars. Tegenwoordig willen die vooral naar de maan met Artemis, een paar weken geleden nog. Elon Musk die wilde ook altijd maar naar Mars, maar die is nu eigenlijk ook meer bezig met de maan. Is de hype van Mars over, Martijn?
3: Goh, ik denk dat de hype misschien een heel klein beetje is gaan liggen, maar ze is er nog steeds. Hè, want NASA heeft nog altijd als doel om eind 2030, begin 2040 naar Mars te vliegen met astronauten. Ik zeg dan altijd, eerst zien dan geloven, met Elon Musk natuurlijk. Maar ja, het is wel logisch dat ze even de focus leggen op de maan, want de maan is toch wel een belangrijke tussenstap. Hè. Ze willen daar van alles gaan testen, zoals basissen, instrumenten en zo, die je nodig hebt om naar Mars te kunnen gaan vliegen. Dus het is een logische tussenstap waar ze nu even heel fel de focus op leggen, om dan daarna te kunnen zeggen van en nu is het tijd om naar Mars te vliegen.
2: Ja, Martijn, over 5 miljard jaar zou de zon ontploffen, hè, dat staat vast. Dan is het hier gedaan op aarde, voor ons is het dan al heel, heel lang gedaan. Maar al wie hier nog zou leven, zullen die dan op Mars geraken en misschien nog verder ook?
3: Ja, in het begin gaan wij gaan zelfs al sneller dan die 5 miljard eraan gaan, omdat onze oceanen en al beginnen te verdampen als de zon heter wordt. Dus dan kunnen we misschien naar Mars gaan, waar het dan wat aangenamer is qua temperatuur. Maar ook Mars, als de zon uiteindelijk een rode reus wordt, hè, want dat staat ons te wachten, zal ook Mars waarschijnlijk opgeslokt worden. Dus is ook Mars niet meer goed genoeg. Dus we zullen wel degelijk tegen dan niet alleen tot Mars moeten geraakt zijn, maar ook ver, ver buiten ons zonnestelsel, to a galaxy far, far away, zouden ze dan soms wel eens durven zeggen in Hollywood.
0: Dat is echt waar, en daarom moeten we met snelle ruimtevaart belangrijk vinden, maar dat zegt deze Space Geek, dat moet je niet van mij aannemen. Pascal is jaloers op die Sojourner, op dat kartje uit de jaren 90, die zegt, allee, op pensioen na 83 dagen aan 0,036 km per uur, dat wil ik ook wel. Martijn Peters, onze wetenschapskenner van Highland, dank je wel om ons dat verder uit te leggen, met ons even terug naar 1997 te gaan. Volgende week gaan we muzikaal ook terug naar de jaren 90. En jij kan ons helpen nu stemmen. @joe.be of in de Joe-app. Dank u.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Overal maar wat achten met je poep, want de lambada komt eraan. Ronnie Mossuze duikt in het wel en wee van de BV. Maar eerst het helaas harde nieuws van deze dag. Het is 1 over 5, dit is Nico Bosteels.
3: Inderdaad, goedemiddag. Nieuwe persconferentie over het drama in Buggenhout. Het onderzoek naar de oorzaak loopt en de school en de gemeente openen een rouwhoek en een rouwregister. Rond deze tijd begint er in Buggenhout een nieuwe persconferentie over het drama van vanmorgen. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. Balans, 4 doden, onder wie 2 kinderen. En nog 5 andere kinderen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. Het is zeker dat de slagbomen aan die overweg naar beneden waren en dat de lichten op rood stonden. Het parket onderzoekt waarom de buschauffeur toch doorreed. Lisa de Wilde.
4: We hebben daarvoor een verkeersdeskundige aangesteld die daar meer duidelijkheid moet over brengen. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren of wat daar de oorzaak van was. Het labo is ook ter plaatse voor vaststellingen en het parket is ook afgestapt. Kijken of er getuigen waren die het hebben zien gebeuren en camerabeelden. Mensen mogen zich ook altijd melden als ze iets hebben zien gebeuren, dus ze gaan die zeker ook gehoord worden.
3: Parket sluit geen enkele piste uit. Werd die chauffeur onwel, was hij afgeleid? Of gaat het om een wanhoopsdaad en reed de man bewust door? Experts onderzoeken dat dus nog. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zegt de woordvoerder Frederik Witok.
5: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
3: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is dus niet gelukt. Dat drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in dat busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en de gemeente Buggenhout opent een rouwregister. Die hoort de burgemeester Geert Hermans.
6: Als burgemeester en als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschap raakt ons dit enorm. En onze eerste zorgen gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden en de familieleden. Dat is nu onze absolute prioriteit.
3: Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier De Wever op X dat hij diep geraakt is door het ongeval. Binnenlandminister Cantin spreekt over een gevoel van grote verslagenheid. En Europees Commissievoorzitter van der Leyen laat weten dat heel Europa meerouwt met ons land. In de Gazastrook zijn zeker 7 Palestijnen omgekomen bij 2 Israëlische luchtaanvallen. Dat melden ziekenhuizen daar. Volgens de civiele bescherming viel het Israëlische leger een groep burgers aan. Israël reageert dat het die zaak zal onderzoeken. Er geldt sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Maar de Palestijnse terreurgroep Hamas en Israël beschuldigen elkaar ervan dat de ander zich nauwelijks aan dat wapenstilstand houdt. Een Engelse aanvaller Harry Kane heeft voor de 2e keer de Europese gouden schoen gewonnen als topschutter in Europa. Kane scoorde het voorbije seizoen 36 keer voor Bayern München. Hij is 32 jaar intussen. 2 jaar geleden won Kane de Europese gouden schoen ook al eens in zijn eerste jaar bij Bayern. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht bij minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Iets koeler ook bij zo'n 25 graden.
7: 12 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra geduld zal moeten hebben, ondanks de hitte. Richting Antwerpen op de A12 een uur en 9 minuten trager tussen Zandvliet en de Ekerse Steenweg. 19 minuten tussen Willebroek-Zuid en Willebroek-Noord. Op de E17 39 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 32 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E34 een half uur tussen Melselen en Sint-Anne-Linkeroever. Op de E300 A113, 18 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 33 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. In de richting van Gent, 16 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring vertraag je 20 minuten tussen Machelen en Jette. 18 tussen Wezenbeek-Op en Mendiegem. Op de binnenring ook 18 tussen Expo en Machelen. En ook richting Franse grens op de E403 tussen Roeselare, Isegem en Moorselen.

0: We waren hier net al zelf aan het bestuderen op joe.be. Daar staat een speciale 90s collage van een niet nader te noemen spel uit die tijd. Ja. Waar Rani en ik ook op te zien zijn. Het is bijzonder. Dus jij komt er nog goed mee weg eigenlijk, vind ik, Rani.
1: Ja, het is heel erg AI.
0: Ik heb precies het lichaam van een 60-jarige bodybuilder. Ik hou mijn buik ook vast alsof ik iets verkeerd gegeten heb en elk moment op het Rad van Fortuin kan kotsen.
1: Ja.
0: Mijn hoofd klopt wel, maar ik heb ook zo van dat... van het iets wat ouder wordend nekvet dat zo wat afhangt. Echt heel bijzonder.
1: Ja.
0: Om nog te zwijgen van de taille van Anke, die echt wel heel dun is. En,
1: ja, die is er niet gewoon.
0: Nee, en Sven ziet er ook een beetje uit als zo'n maffiabaas uit een hele foute jaren 80 film met een paarse kostuum. Enfin, als je het zelf eens wil zien, joe.be. En als je daar dan toch bent, stem dan meteen voor onze top 500 van de 90s. Ronnie Mossuze, op wie heb jij gestemd?
1: 90s.
0: Allee, zeg nu. Ja, ik kan
2: de 90s.
0: Ja, op wie stem je?
1: Op de radio's natuurlijk.
2: Op de radio's. Radio's.
0: Ah, voilà.
3: Met Ronnie Mossuze.
1: Ja, Ronnie, vorige week was hier niet, hè?
2: Nee.
1: Oh, wat een mooie verrassing voor jou.
2: Ah, echt?
1: Voorbereid.
0: Ja, dat is waar. Jij was jarig. Proficiat
2: nog. Ik was jarig en de dag daarop heb ik sushi gegeten, maar dat was niet zo'n erg.
1: Ja.
2: Maar wel zo van die flapjes, weet dat. Gooi.
0: Voor alle culinaire dingen verwijs ik door naar mevrouw.
2: Van die Oosterse flapjes.
1: Oosterse flapjes.
2: En die kwamen uit de diepvries en ik had die niet goed gestoomd en er zat kip in.
0: Je moet altijd oppassen.
2: En dan heb ik salmonella.
0: Met Oosterse flappen. Altijd mee oppassen, Ronnie. Hoe dik was nu toch?
2: Sorry, die is al vertrokken.
0: Iedereen die ooit in Azië op rondreis is geweest.
2: Ik bedoelde echt wel, ja, dus.
0: Ja.
2: Salmonella kipje.
0: Enfin, het is dinsdag, je bent terug gezond. Ja. Je bent nog steeds geen peperoni geworden.
2: Nee, het is de kleine wil vooral zwemmen in de buik.
1: Ja, het is daar beter dan uit de buik. Nu,
2: waarschijnlijk wel, ja.
1: Maar ja.
0: Voorlopig ben je dus nog onder ons. En heb jij in de gaten gehouden wat de BV's zoal hebben uitgestoken deze week? Een deel van hen zit in het lied. Dat is de hoogste eer die je eigenlijk in BV-land kan halen. Een deel van hen heeft het lied niet gehaald. Wie zit er niet in deze week?
2: Jacques Vermeijden zit er niet in.
0: Oei,
2: pas op. Hij heeft wel iets moois gedaan, hoor. Maar ik dacht, je kan het moeilijk laten rijmen. Hij heeft een uitverkoop gedaan van zijn typetje, hè. DTT en heeft zo'n spullen verkocht voor darmkankeronderzoek, denk ik.
0: Maar rijmen op kanker, nooit grappig, hè?
1: Nee, dat is moeilijk.
2: Ja, de Mintjes. Dus je kent Geubels en de Belgen.
0: Ja.
2: Het wordt nu Jade en de Belgen.
0: Gaat hij zo'n programma maken want die is in Nederland.
2: Die is blijkbaar ook grappig.
1: Jade is grappig.
0: Jade, die is toch wel grappig. Ja, die is net als Jade, hoor.
2: Ja.
0: Ik heb er niet meer oeie gebied gemist.
2: Okay. En
0: wie zit er nog niet in?
2: Ruben.
0: Oei.
1: Oh.
2: Ja, wel. Hij is wel een sexy... man, nee. Maar hij gaat sexy strandredder spelen.
1: Ja.
2: In een serie. Ik ben al eigenlijk al vergeten welke.
0: In een videoclip?
2: In een videoclip, ja.
0: Heb ik gelezen. Iets van een slagerzangeres.
2: Voilà.
0: Waar hij ongetwijfeld ook weer een kind mee gaat maken.
2: Ja, daar spreek ik mij niet over uit. Maar het deed mij denken aan een serie uit onze jeugd. Maar toch die van ons gaan.
1: Ah ja, Baywatch.
2: Inderdaad.
1: Ja.
0: Het is een beetje die stijl.
2: Nee, maar bedoel, jij bent maar die jongen.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook naar Baywatch gekeken.
1: David
0: Dinges,
1: hè?
0: Ik was ook verliefd op David Hasselhoff. Ja. Nee, was te blijven. Die zijn zo ageist. Okay. Echt niet normaal. Ronnie, ga maar op het podium staan. Trek je viool aan. Ja. En dan...
2: Ukulele, man.
0: Vergeet het elke week.
2: Voilà,
0: ben je tevreden?
2: Ik ben tevreden,
0: Oké, dan stik je van je waltje.
2: Okay. La, la.

0: zal dus vaker gebleid horen en wat minder ha ha ha. Dat dankt ze aan haar allereerste boreling genaamd...
1: Oei.
2: Luca?
1: Sorry, Amelie.
0: Luca, goed zo. Okay. Lotte Kopecky is vanmorgen getrouwd.
2: Ja.
0: Met een collega waar ze dus zielsveel van houdt. Ze zijn het eerste wielerkampioenenstel. Haar halve trouwboek draagt de naam...
2: Merckx.
0: Merckx, Axel. Goed, Michael. Hoera, hoezee. Je bent weer mee. Met het wel en wee.
3: Amai, ik dacht, ik ga het eens moeilijk maken. Ja? Rani's

0: nieuwe job. In de Doornroos musical, want Marten is eruit. Die moet rusten, want heel binnenkort verwacht ze haar tweede...
1: Spruit.
0: En nog wat nieuws over de rijpere K3's. Karen, Kathleen en Christel, de K3 OG's. Nog 17 keer treden ze samen in de Afwasdome op. Als ze zo verder doen, worden ze straks nog zelf...
2: Oma's aan de top.
0: Oma's aan de top. Ah, ja. Hoera, hoezee. Je bent weer mee met het wel en wee van de BV.
2: Olé!
1: Dat was goed.
3: Ja, maar Dani
1: was, stond heel scherp vandaag.
0: Ik denk dat die alle boekjes...
2: Zeg, maar als die Kopecky en Merks... Als die kindjes gaan
0: ik
2: hebben,
0: ik dacht,
2: die gaan nogal beentjes hebben.
1: Dat worden kannibalen.
0: Hebben, hè? Ja, dat worden kannibalen.
1: Normaal, niet normaal. Bernard zegt hier, ik heb een stuk gemist. Zijn we al een grootvader rijker?
2: Nee, bij jou nog niet,
1: maar het viel mij wel in het lied op. Die BV's, dat plant zich voort, jongen. Niet normaal.
2: Ja.
0: Het is ongelooflijk.
2: Ja,
0: ik ga zwijgen.
2: Is dat wel een goed idee?
1: al die vruchtbare grond. Allee, vooruit. Bij Leven en Welzijn, vrijdag een nieuwe retro 5 met Ronnie op Joe Gold.
0: Het is allemaal spannend.
1: Het hangt aan zijdendraadjes en... En baarmoederverliezen en Tyson flappen. We gaan het samen met jou meemaken. Met de dochter het allerbeste met dit warme weer. Het zal niet simpel zijn, potverdorie. En nu naar huis en stemmen voor de radio's, voor de top 5 van de
2: maand. Je mag ook op andere mensen stemmen.
0: Ja, heb jij een single uit?
1: Voor zijn sabam wel beter, hè, de radio's.
2: Ja, dat is waar.
0: Allee, dat is eigenlijk waar. Nee.

0: dat duurt voor die Ronnie eindelijk grootvader wil worden. Maar mannetjes toch.
1: Ja, Claude stuurde nog net door. Ach, die niet klein en denkt, nog een beetje swimming in the pool bij mama.
0: Dat is goed. Ah, ik zie die baby zo bezig.
1: Ja, hè. Ja. Alhoewel, op het einde hebben ze niet zoveel plaats meer om te zwemmen.
0: Is dit 90's eigenlijk?
1: Ik denk het.
0: Volgens mij zal het net 90's zijn. Je kan opstemmen. Je kan dus naar joe.be of in de Joe-app stemmen voor de top 500 van de 90's volgende week. En als de 90's je niet aanstaan, kan je nog altijd naar dit Zeros-icoon gaan kijken.
2: Hi, we're the Pussycat Dolls.
3: Joe nodigt je uit voor het reunieconcert van de Pussycat Dolls. 18 september in de AFAS Dome in Antwerpen. Win tickets voor de Pussycat Dolls Live. Vanavond vanaf 7 uur bij Stijn Smits.
4: Good times. Great music.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
9: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
10: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pen van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
13: Het is Toyota.
12: Info en voorwaarden op toyota.be.
14: Ise, newsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
15: Daar straks al een melding gehad van HLN.
14: Amai, is het snel.
16: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
17: Knaldi.
18: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
19: Check de promo.
18: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
20: Samen er iets moois van bakken? Dat is...
21: Wauw!
20: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
22: Oh, maar dit is het lekkerste ooit.
20: Dat is toch echt wel...
21: Wow.
20: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
22: Wauw!
20: Van Bibra.
23: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: De kok en de koning.

0: Een beetje country uit de 90s. Sheryl Crow uit 1994. All I Wanna Do. Daar kan je dus ook op stemmen via joe.be en in de Joe-app. Volgende week draaien we de 500 beste uit de 90s. Allemaal in de juiste volgorde. Straks de 15 seconden quiz met een gloednieuwe pot. We moeten het nog over mijn korte broek hebben. Of is het een Bermuda? Dat weten we nog altijd niet zeker. En we gaan ook nog naar Congo. En dat is geen grapje. Maar eerst een update over het ongemeen harde nieuws vandaag. Anderhalve minuut over 5:30. Nico, wat weten we ondertussen?
1: Goedemiddag. De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordeling. Dat heeft het parket daarnet gezegd op een nieuw persmoment. Veel meer informatie kwam er niet. Er zal wel een autopsie gebeuren op zijn lichaam. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man, zeggen ze. Intussen loopt het onderzoek naar de oorzaak van het drama voort. Waarom reed die buschauffeur door een gesloten overweg? Eerder werd gezegd dat onderzoekers alle pistes openhouden, dus of de buschauffeur onwel werd, afgeleid werd. Maar ook een wanhoopsdaad is altijd mogelijk. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout en ook de provincie Oost-Vlaanderen opent een rouwregister in het provinciehuis in Gent. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn vierde ritzege al en ook de vierde bergop. Vingegaard reed op enkele kilometers voor de streep weg en kwam ook alleen aan. De Oostenrijker Gal werd tweede op meer dan een minuut. De Australiër Hindley eindigde derde. En Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt zondag. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht bij minima rond 18 graden. En morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
2: Het is nog druk op de weg. Nog 10 plaatsen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog een uur. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook bijna een uur op de A12 richting Antwerpen tussen Zandvliet en de Ekerse Steenweg. 25 minuten tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. 23 tussen Willebroek-Zuid en Willebroek-Noord. Op de E17 38 minuten trager tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E19 vertraag je 36 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Een kwartier op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse Buitenring 23 minuten erbij tussen Vilvoorde, Koningslo en Jette. Een kwartier tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. Ook een kwartier op de E40 in de richting van Brussel tussen Nevelen en Merelbeke. De

0: Shabuzay, Bar Song, Tipsy. Dimitri vraagt hier, ja, waarom onderzoeken ze dat of die buschauffeur een strafblad had?
1: Ja,
0: of niet, vreemd, daarin begenauwd. Ja, ik denk dat ze gewoon alles proberen uit te sluiten. Ik zou er niet te veel in lezen. Er zijn ook veel mensen die vragen hoe het zit met de treinbestuurder die dat ongeval heeft meegemaakt.
1: Absoluut.
0: Ook, er zijn zoveel betrokkenen bij dit vreselijke drama. We blijven dat opvolgen en uitzoeken. Maar probeer vooral het hoofd koel te houden. En later zal er meer duidelijkheid zijn.
2: Straks bij
3: De Kok en de Koning.
0: Onderzoeken we nog of het oké is om bijvoorbeeld in sandalen met witte sokken naar het werk te trekken.
1: Mm-hmm.
0: Deze dagen.
1: Dat is weer in, hè?
0: Wat warm is.
1: Sokken en sandalen?
0: Ja, wel, ik
1: ook voor vrouwen, hè?
0: Ja, ik zie dat eigenlijk wel. Ja, je weet dat ik iets met sokken heb.
1: Ja, ja,
0: zo,
1: ja.
0: Ik zie dat wel graag. Zo witte sokken in sletsen. Helemaal oké voor mij. Ja, ik vind echt de max.
1: Ja, alles komt terug, hè. Ik weet dat ik nog een programma gepresenteerd heb. Zonnekloppers. Dat was de hele zomer bij TV1. En ik droeg dat toen ook.
0: Het hangt er een beetje vanaf wie het aan heeft.
1: Ja?
0: Ja, het is, niet iedereen komt daarmee weg met al die dingen.
1: Klopt.
0: Gaan we straks even fixen. Dus de voorschriften qua mode voor op het werk, zodat het duidelijk is dat het gezaag over mijn korte broek eindelijk voorbij is. En we hebben ook een nieuwe pot in de 15 seconden quiz. Dat is voor straks. Maar eerst moeten we een nieuw virusje tackelen.
1: Ja, na het Hantavirus is er een ander virus dat veel opduikt in het nieuws. Het Ebola-virus. Daarnet lazen we nog in de krant dat ze in Roeselare de alarmprocedure hadden afgekondigd nadat een patiënt daar mogelijke symptomen van Ebola vertoonde. Het bleek vals alarm. Maar intussen zit er een Antwerps expertenteam van het Tropisch Instituut in Congo om te helpen bij die nieuwe uitbraak van het Ebola-virus.
0: Ja, dus wij dachten, we bellen naar dat Tropisch Instituut om eens te vragen van, zeg, kunnen jullie ons wat uitleg geven over Ebola? Zeiden die van, ah, maar bel naar Laurens, die zit nu in Kinshasa en die gaat dat daarmee proberen indijken.
1: Ja.
0: Dus we gaan zo meteen helemaal naar Afrika bellen, naar Laurens Liesenborgs, een van de Ebola-experten en de beste dus die ze bij het Tropisch Instituut hebben, die dus in Congo zit, om eens te horen wat een Belgisch team daar nu eigenlijk gaat doen. Maar toch ook wel een klein beetje van, ja, dat is wel eng. Mm-hmm. Dat blijft ook altijd maar terugkomen. Dat is precies al 20 jaar, hè?
1: Ja, dat is
0: altijd
1: boemerang, hè? Ja. Dus zo, altijd terug.
0: Waarom krijgen ze dat daar niet de kop in gedrukt?
1: Ja.
0: En ja, kan dat naar hier komen of niet? Dat willen we graag weten van Laurens. Dat is voor zometeen.
2: Vanavond bij VTM testen Dina en Andy de impact van knuffelen op stress. In Ze zeggen dat. En bij VTM 2 snel naar de bel in te land, ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
8: Want knock, knock.
7: Who's there?
8: Justin.
7: Justin who?
8: Justin, time to start investing.
7: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
8: Just in time, Adam.
7: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voor.
2: De Kok
3: en de Koning.

0: uit 2014, Magic System, Magic in the Air. Stefanos heeft daarop gedanst en is daar heel erg blij mee. Straks een kerstverse pot in de 15 seconden quiz. We moeten het ook nog over onze vestimentaire keuzes bij warm weer hebben. Maar eerst even Congo bellen, want zo gaat dat dan. De kok
1: en de koning. Ja, zit het nu vaker weer in het nieuws dat ebola-virus, het virus komt vooral voor in Centraal-Afrika. Onderzoekers zijn volop bezig aan een vaccin om de uitbraak te stoppen. En ook experts van het Instituut voor Tropische Geneeskunde uit Antwerpen zijn vertrokken naar Congo om te gaan helpen. Toch wel cool dat experts uit ons land daar gaan helpen. En we hebben een van die experts aan de lijn. Dag, Laurens Liesenborg.
0: Dag, Laurens.
2: Goedenavond.
0: Ja, Laurens, wij belden naar Antwerpen. We dachten, we hebben iemand nodig om wat over ebola uit te leggen. En ze zeiden, maar weet je wat, bel naar Congo, want Laurens zit daar. Waar ben je op dit moment?
2: Ja, Laurens vanuit Congo. Momenteel in Kinshasa nog wel, de hoofdstad. Dus dat is aan de andere kant van het land, niet daar waar de epidemie zich bevindt. Maar ik hoop morgen of overmorgen naar het oosten te gaan. Dus echt naar het epicentrum van de epidemie.
1: Ja, vorige week was het nog alle hens aan dek voor dat hantavirus. Nu lezen we van alles over het ebola-virus. Kan je nog eens zeggen wat het ebola-virus precies is?
2: Ja, het ebola-virus is een virus dat eigenlijk circuleert in dieren. Dus we noemen dat met een moeilijke term zoonose. Dat is een ziekte die in een dierreservoir voorkomt. Voor het ebola-virus denken we dat dat vooral vleermuizen zijn. Maar dat ebola-virus, jammer genoeg, soms springt dat over van dier op een mens en kan dan eigenlijk een grotere of kleinere epidemie veroorzaken. En als dat doet, is dat jammer genoeg wel met een vreselijke ziekte. Ebola, dat is, je wenst dat je ergste vijand niet toe. Dat begint vaak heel aspecifiek. Ze worden overweldigd door plotse vermoeidheid, krijgen hoge koorts, spierpijnen en worden dag na dag zieker. En ontwikkelen dan vaak heel hevige diarree, kunnen soms tot liters vocht per dag verliezen, krijgen een lage bloeddruk, gaan dan in shock en soms één voor één laten doorgaan aan het afweden. Soms gaat dat gepaard met bloedingen ook. En één op twee van de mensen sterft ook aan een ebola-virusinfectie. Dus absoluut een afschuwelijke ziekte.
0: Krijg je kippenvel van, verschrikkelijk. Ja. Gelukkig zijn jullie daar nu met een delegatie experts, onder andere van ons Instituut voor Tropisch Geneeskunde in Antwerpen. Waarom zijn jullie daarbij betrokken, Laurens? Zijn we daar uitzonderlijk goed in, bijvoorbeeld, in België, in het bestrijden van dat soort ziektes?
2: Wel, tot op zekere hoogte wel. Belangrijk is dat wij maar een heel klein radertje zijn in een heel groot netwerk. Het zijn echt onze Congolese vrienden en collega's die de grote experts zijn. Dus wij zijn echt puur ter ondersteuning. Maar we hebben met het Instituut voor Tropische Geneeskunde en in België eigenlijk al een lange traditie om heel intens samen te werken met Congolese onderzoekers. Het is trouwens het ebola-virus, ik weet niet of jullie dat weten, maar dat is ontdekt in 1976 in Congo, onder andere door Peter Piot, wat een Belgisch onderzoeker aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde was. Dus we zijn momenteel met het instituut een expositie aan het opzetten rond 50 jaar ontdekking van ebola. Dus zelfs zo lang gaat onze samenwerking met de Congolese collega's terug.
1: En wat gaan jullie daar nu precies doen?
2: Ja, wij gaan dus vooral helpen met het bestuderen van, want het is een uitbraak die veroorzaakt wordt door een minder courante variant, waar nog veel ongekend is. Dus wij gaan proberen die variant te bestuderen, kijken hoe die zich gedraagt. En daarboven gaan we ook klinische studies opzetten. Dus studies waarin dat we beloftevolle geneesmiddelen gaan testen, om hopelijk de sterfte die heel, heel hoog ligt, om die hopelijk wat te kunnen verlagen. Want voor het moment zijn er eigenlijk voor deze specifieke variant jammer genoeg nog geen geneesmiddelen beschikbaar.
0: Als je nu pas bijkomt, we hebben Laurens van het Instituut voor Tropische Geneeskunde uit Antwerpen aan de lijn. Die zit in Kinshasa en die reist binnenkort verder door in Congo om daar te gaan helpen bij de bestrijding van die nieuwe uitbraak van ebola. Laurens, je zegt het zelf, het is 50 jaar geleden ontdekt. We horen dat eigenlijk regelmatig de afgelopen decennia in het nieuws terugkomen. Hoe komt dat steeds terug de kop opsteekt, dat virus, en dat we dat niet klein krijgen?
2: Ja, wel, dat kleinkrijgen is heel moeilijk. Zoals gezegd, dat is dus een zoonose. Dat betekent, dat is eigenlijk gewoon een moeilijk woord voor een virus dat rond in dieren circuleert. En dus als je al de ebola-virussen in de wereld wilt uitroeien, moet je alle vleermuizen in het regenwoud gaan uitroeien. En dat is natuurlijk wel niet wat we wensen. Daarboven is een ziekte heel hard gelieerd met armoede. In afgelegen gebieden, zoals in Congo, moeten mensen vaak nog jagen op wilde dieren om eigenlijk aan hun caloriebehoeften te voldoen. Dus eigenlijk het belangrijkste is de armoede aanpakken, zodat mensen geen wilde dieren moeten jagen. En zodanig dat we die oversprong van dier op mens, dat we die eigenlijk kunnen vermijden.
1: Ja, moeten wij ons eigenlijk zorgen maken dat ebola naar België komt?
2: Nee. Dit is eigenlijk in Congo alleen al de 17e uitbraak wereldwijd. Zijn er meer dan 30 ebola-virusuitbraken geweest. En we weten dat dat virus geen pandemieën veroorzaakt. Het is omdat om je te besmetten met ebola-virus moet je echt direct nauw contact hebben met iemand die besmet is en met de lichaamsvloeistoffen vooral. Dus dat maakt dat het eigenlijk heel relatief gemakkelijk is als je een goed functionerend gezondheidszorgsysteem hebt om patiënten in isolatie te zetten en op een veilige manier te behandelen en zo heel snel die verspreiding te stoppen. Dus we weten eigenlijk dat in een land zoals België dat ebola-virus geen voet aan wal krijgt.
0: Ja, en we zijn uiteraard heel trots op het werk dat jullie daar gaan doen. Bernard stuurt hier, amai, respect voor zo'n specialisten die dan ook nog eens naar het epicentrum van die epidemie afreizen. Laurens, houd daar alsjeblieft veilig, maar knap dat we toch iets kunnen doen, want als je beschrijft wat die ziekte met mensen doet, dan willen we dat natuurlijk zo snel mogelijk uit de wereld. Dus hou je taai daar vooral echt werken dan en knokken dat we dat ooit helemaal klein krijgen. Dat zou fantastisch zijn met Belly's hulp. Dag Laurens.
1: Dankjewel.
2: Hartelijk dank.
3: De kok en de koning.

0: straks bij de Kok en de Koning.
1: Spelen wij opnieuw de 15 seconden quiz. Jouw winkelkar in de Aldi kan 50 euro goedkoper worden. Het enige wat je moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden. En nu nog eens 15 seconden doorsturen in de Jo-app als je wil meedoen.
2: Of nu zwemmen in het zwembad in de tuin is, of nog een beetje lekker doorwerken. Wij zorgen voor de juiste soundtrack erbij. Met Madness en met Simply Red zometeen. Maar eerst het helaas harde nieuws van deze dinsdag. Het is 6:01 exact. Dit is Nico Bosteels.
3: Goedenavond. De buschauffeur in Buggenhout had geen strafblad. Er openen verschillende rouwregisters voor de slachtoffers. En Jonas Vingegaard demonstreert opnieuw in de Giro. De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en dus geen veroordelingen. Dat heeft het parket gezegd op een nieuw persmoment. Veel meer informatie kwam er niet. Lisa de Wilde van het parket.
4: Er gaat ook een autopsie volgen op het lichaam van de buschauffeur. En we doen dat om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van die omstandigheden van het ongeval. Maar wat we wel weten is dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd.
3: Het parket onderzoekt nog waarom de buschauffeur van 49 door een gesloten overweg reed. Eerder werd gezegd dat ze alle pistes open houden, dus of de man onwel werd, afgeleid werd, maar ook een wanhoopsdaad sluiten ze niet uit. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks aan goeds over de man, zegt de woordvoerder Frederik Witok.
5: Wij hebben contact gehad met de werkgever van de chauffeur. Men heeft ons daar verteld dat over deze chauffeur werkelijk niks negatiefs te zeggen viel en dat de man een onberispelijke staat van dienst had. En dat het ook zeker en vast niet ging om een beginner, dus iemand met ervaring.
3: De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster van 27 en 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Nog 5 andere kinderen van 13, 14 en 15 jaar raakten levensgevaarlijk gewond, maar hun toestand is stabiel. Dat drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen ooit aan een overweg in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek en een rouwregister. Dat doet ook de gemeente Buggenhout. U hoort de burgemeester Geert Hermans.
6: Wij zijn bijzonder aangeslagen als lokale gemeenschap, een kleine gemeente van iets meer 15.000 inwoners. Ja, dat is onwezenlijk. Ik heb daarnet ook een bezoek gebracht naar de school. Ik heb daar met verschillende leerkrachten ook gesproken. De verslagenheid is enorm.
3: Ook de provincie Oost-Vlaanderen opent een rouwregister in het provinciehuis in Gent. Heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. Die drone zou daarbij ook neergehaald zijn, dat meldde Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nogthans een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En er zijn ook vredesonderhandelingen aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS die wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn 4e rit zegen daar al en ook de 4e bergop. Vingegaard reed op enkele kilometers voor de streep weg en kwam alleen aan. De Oostenrijker Gal werd 2e op meer dan een minuut. De Australiër Hindley werd 3e. Vingegaard verstevigt zo zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt zondag. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht bij minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Iets koeler ook dan bij zo'n 25 graden.
1: Nog 11 files op onze snelwegen. 11 plaatsen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. Richting Antwerpen op de E17 vertraag je een uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 49 minuten op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Een half uur tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. 21 minuten tussen Londerzeel Industrie en Willebroek-Noord. Op de E19 een half uur tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 17 minuten tussen Kontich en de Binnensingel. 18 op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland een uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse binnenring 33 minuten tussen Wezenbeek-Oppem en Groenendaal. En 17 tussen Expo en Vilvoorde-Koningsloo.

0: Heel slecht idee, hè? Je huis in het midden van de straat zetten. Ja. Our House Madness komt alleen maar miserie van. 6:12. Zometeen gaan we op zoek naar een lange plaat. Maar niet zomaar eender welke lange plaat. Er zijn restricties, dames en heren.
1: De 15 seconden quiz.
2: Ja, straks mag het uit de 90's komen. Begin maar al een beetje na te denken. En intussen doe ik een praatje met Lut uit Oudenaarde. Dag Lut.
0: Dag Lut.
3: Dag Rani en dag Tom.
0: Hey, hey.
2: Hoe gaat het met het puffen en zweten bij jou?
3: Rustig vandaag geweest. Ja. Binnengebleven, een beetje wat opgeplooid. Wat is het?
2: Geen zware arbeid gedaan.
0: Klinkt als een
3: zware arbeid. Klinkt als een perfecte dag
0: eigenlijk, Lutz.
2: Ja.
3: Ja, zalig.
0: Ook zo'n dag, ja. Zou leuk zijn. Ga je net als 16 miljoen andere Vlamingen barbecuen vanavond?
3: Nee, dan niet. Het is wok deze avond. Ook iets wat gemakkelijk klaar te maken is.
2: Dat is wok lekker, hè?
0: Wok lekker. Lut heeft het allemaal door, hè? Lut heeft echt lifehacks voor alles. Gewoon rustige dag, was opvouwen, wok, want dat is rap klaar.
2: Ja. Voilà. Heerlijk. Niet te veel inspanningen.
0: Voilà,
2: met zo'n hitte.
3: Rustig, met dat warme hier.
2: Ja, maar je zal toch een beetje je hersenen een klein beetje aan het werk moeten zetten. Het zijn allemaal gemakkelijke vragen waar je zeker het antwoord op weet. Natuurlijk heb je één beperking. En dat is de tijd.
0: Ja, 15 seconden.
3: Ja, dat weet ik.
0: 15 seconden krijg je. En geen seconde meer. Maar je staat op scherpe loed, dat voel ik. Gewoon snel en duidelijk antwoorden. En voor je het weet is die €50 die je in Aldi mag opdoen helemaal binnen. Oké, Lut, diep ademhalen. Hier komt... Ja. Waarom schraap ik uit mijn keel? Ik moet niks doen. Hè. Ja. Ik moet gewoon zwijgen. Hier komt je eerste vraag.
2: Uit welk land komt champagne?
3: Frankrijk.
2: Welk geluid maakt een kikker?
3: Kwak, kwak, kwak.
2: Hoeveel is 51 min 1?
3: 50.
2: Noem een kleur met een G.
3: Geel.
2: Wie A zegt moet ook.
0: Oh nee, de
3: gong.
0: Nee, de gong. Ja, dat was net te laat. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Echt maar een haar, hè.
0: Je had ze allemaal juist,
3: Lut. Ja, dat is jammer.
0: Maar de laatste was net over die gong heen en we moeten streng zijn.
2: Ik vond jou een zeer overtuigende kikker, trouwens.
0: Ja, dat was echt een Lut ging ervoor.
3: Dank je.
0: Lieve Lut, laat de wok smaken. En je hebt onze kandidaat van morgen wel een plezier gedaan.
2: Ja, want die speelt voor €100.
1: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe app.

0: dochter van Natalia, die dit weekend weer getrouwd is in Barbados.
1: Ja, hoeveel keer gaat die nog trouwen?
0: En altijd met dezelfde, hè? Dat is ongelooflijk, die vrouw.
1: Dat is gewoon een excuus om nog een feestje te geven.
0: Anastasia, I'm out of love. Lut, die net in de 15 seconden quiz net tijd tekort had stuurd. Ik had niet zoveel moeten kwaken.
1: Ja.
0: Zit dit een kikker na, maar drie keer na elkaar.
1: Het was een kwaak te veel.
0: Dat had inderdaad wel gekund. Straks zoeken we nog uit wat je beste vestimentaire gok is deze week om te gaan werken. Mocht je die keuze al hebben. Ja, misschien heb je een uniform en heb je niet te kiezen natuurlijk. Mm-hmm. Of moet je van die heel zware veiligheidskleding... Manneke toch. Ja. Of heb je een job waar je zo lange mouwen moet... Mm-hmm. Stel je dat voor.
1: Voor de veiligheid.
0: Ja, goed, dat wij dat niet hebben, hè, Rani.
1: Ja.
0: Nou, schoon staan allebei. Ja. Enfin, we zoeken straks uit, mocht je niet gebonden zijn aan een uniform, wat de do's en de don'ts zijn.
2: Duurt lang dinsdag.
1: Ja, we zoeken een heel lange plaat. Maar we zeiden het al, één beperking vandaag. We zoeken er één uit de 90s.
0: Ja, want volgende week zetten we de 500 beste plaatjes uit de jaren 90. We bedoelen dan de jaren 1990. Ja. We zetten volgende week allemaal in de juiste volgorde. Allee, het is te zeggen, jij mag dat doen via joe.be of in de Joe-app. Maar je mag nu al een lekker lange doorsturen uit dat tijdperk. Dan kunnen we al eens oefenen hoe het gaat klinken volgende week. Dus een lange plaat, minstens 5 minuten of meer, uit de jaren 90. En jouw stem ook niet vergeten in onze app.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
5: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
5: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
7: De kok
8: en de koning.

0: Ah wel, in 1976 wisten ze ook waar ze mee bezig waren. Potverdorie, wat een goede plaat. Daddy Cool, Boney M.
1: Duurt lang dinsdag.
2: Ja, we zochten een extra lange plaat uit de 90s. Heel veel suggesties.
0: Ja, maar allemaal wie, dezelfde.
2: Ja, wie moest er kiezen vandaag eigenlijk? Ja. Want gisteren waren we hier niet.
0: En vrijdag...
2: Dus het is al heel lang geleden vrijdag.
0: Nee.
2: En onze producer is er niet.
0: Heeft er iemand opgelet? Nee, jij, maar ja, ladies first dan. Jij mag kiezen. Ja, ja. Maar als, wat is één voorwaarde? De meest aangevraagde is November Rain van Guns N' Roses.
2: Dat mogen we
0: maar we gaan
2: niet
0: nu toch niet over november en over regen beginnen als
2: het nee, dat gaan we echt niet.
0: Dank u voor uw suggestie, Vlaanderen, maar die niet. Je mag alles kiezen behalve die.
2: Ja, nee, dan vind ik Philip Mertens zijn suggestie 1000 keer beter. Don't let the sun go down on me. Van Elton John.
0: Mag het deze live versie
2: en George Michael. Natuurlijk. Ah,

0: Mr. Elton John en George Michael. Dat is Kiekje Biche.
1: Ja.
0: 1991, Don't Let the Sun Go Down on Me. Dat is nog maar lang mag opblijven, die zon vanavond. Mm-hmm. Er wordt van genoten. Onder andere door Christophe, maar dat is de ogen uitsteken, hè, Christophe. Dat is potverdekken, dat is pesten, hè. Stuurt hier een foto door. Staat erbij in de Joe-app. En hoeveel zou het zijn? Een halve liter bier?
2: Ja, het is toch wel een behoorlijke pint.
0: Ja, maar is hij vestimentair in orde? Want we zien alleen blote schouders.
2: Het stuk dat wij zien is niet bedekt, eigenlijk.
0: Ja, ik zou zo niet gaan werken. Oh, zie je dat in de reflectie van die ramen?
2: Ja?
0: Je zit niet in België, hè?
2: Palmbomen.
0: Dat zijn palmbomen.
2: Zo is die moeilijk.
0: Betrapt. Ja. Maar wat draag je nu op je werk bij deze hitte?
2: Ja.
0: Daar hebben we het zo meteen verder over. Eerst in alle ernst, 1 minuutje over 6:30 naar Nico op onze nieuwsredactie. Nico, wat gebeurt er?
3: Goedenavond. De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordeling. Dat zegt het parket. Ze onderzoeken nog waarom de man van 49 door een gesloten overweg reed. Er zal een autopsie gebeuren op zijn lichaam in de hoop om meer duidelijkheid te krijgen. Het parket zegt dat het alle pistes openhoudt. De treinbestuurder testte in elk geval negatief op drank en drugs. Bij het drama vielen 4 doden en 5 zwaar gewonden. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn 4e rit zege daar al en ook al de 4e bergop. Vingegaard arriveerde solo en verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. De Giro eindigt zondag. En een nieuwe dagrecord voor 26 mei staat op 30,3 graden. Dat is de hoogste temperatuur die het KMI vandaag kon meten in het officiële meetpunt in Ukkel. Vanmiddag gingen ze daar al over het oude dagrecord van 29 graden rond uit 1985. Vanavond blijft het nog lang warm. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minima rond 18 graden. En morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
2: Nog altijd 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra geduld zal moeten hebben. Richting Antwerpen op de E17 liever staat nu de langste file. 1:05 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 37 minuten op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. 33 op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. 21 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. En op de E19 tussen Kontich en de Binnensingel. 20 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 1 uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 1/2 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse binnenring 23 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen. 20 tussen Expo en Vilvoorde-Koningsloo. Op de buitenring 1 kwartier tussen Grimbergen en Jette. En richting Brussel op de E40 18 minuten trager tussen Drongen en Merelbeek.

0: misschien heb jij vanmorgen ook wel met de handen in het haar voor je kleerkast gestaan. Want wat moet je in godsnaam aantrekken bij zo'n weer als je naar je werk moet?
1: Zo weinig mogelijk toch?
0: Ja. Maar ja, zoals je gaat wel niet naar het strand ook, hè?
1: Ah nee, zo weinig nu ook weer niet.
0: Ja, zo weinig nu
1: ook
0: weer niet.
1: Ja, wacht, dan kom je inderdaad bij wanneer is het te weinig.
0: Ja. Ja. Tenzij je natuurlijk Bieke Peters heet, want die werkt in een zwembad. Dus die draagt gewoon een short, een t-shirt en teenslippers.
1: Hé, maar soms heb je dat aan zo'n zwembad. Bijvoorbeeld, ik ga wel eens in dat zwembad met die kabouter met zijn pinnenmuts. Ja. Ik ga soms wel eens zwemmen met de kinderen. En dan is er altijd een redder die aan het buitenzwembad moet zitten. Ja. Maar dus ook in pakweg oktober, als het kaka weer is, moet die daar ook zitten. En die mogen niet te veel kleren aantrekken, want die moeten in het zwembad kunnen springen als jij verdient. Dus die zitten daar dan zo met hun shortje, maar dan zo zoals semi onder een dekentje. Oh, veel respect voor die job.
0: Ja, ja.
1: Het is niet altijd zo makkelijk als ze denken.
0: Nee.
1: De reddingswereld. Nee. Ja. Oké, maar dat is duidelijk. Dat is een soort uniform eigenlijk, hè?
0: Ja, klopt. Ja. Maar hoe zit dat dan op andere, in andere situaties? Hè? Als je les geeft of als je, ik weet niet, een deftige kantoorjob hebt met belangrijke meetings en zo.
1: Of heb je een uniformjob, zoals de facteur bijvoorbeeld, en hebben jullie dan een zomeruniform? En vanaf wanneer mag je dat dan aantrekken?
0: Ja, vanaf hoeveel graden?
1: Mag jij zelf beslissen, ik heb het warm, ik doe dat aan. Of is dat, als de baas zegt, 30 graden en daaronder lange broek?
0: Ja.
1: Laat ons eens even weten hoe dat op jouw werk zit en wat er daar done en not done is. En misschien ook, alleen mochten er collega's zijn die zich niet aan de kledingcode gehouden hebben, foto's zijn ook altijd welkom.
0: Ja, straks krijgen we tips van een experte, Els Keimeulen van The Feeling. Maar eerst willen we weten dus hoe dat bij jou op het werk zit.
1: Is Els niet van de Flair?
0: Nee.
1: Is die van The Feeling?
0: Ja.
1: Ah ja, juist. Oké. Okay. Sorry Els, ik heb helemaal niks gezegd. Stuur maar even door in de Joe-app.
2: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen?
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: like, are we human or are we dancer?
1: Ja.
0: Je kan toch allebei tegelijkertijd zijn?
1: Ah ja, dat denk ik toch ook.
0: Killers, maar dat zijn mannen, hè. Die kunnen geen twee dingen
1: doen. Niet.
0: Het is 7:15. Straks die andere man, Stijn Smets, op je radio.
1: Ja, maar het is heet buiten en dus vragen wij ons af, ja, wat moet je nu eigenlijk dragen als je gaat werken? Ja, wij hebben wel een beetje compassie met sommige mensen die het doorsturen.
0: Maar jongsjes toch.
1: Ja, Danny die stuurt, ik weet nog, toen ik bij Bpost werkte, dan hadden we voor ieder weer aparte kleding. Voor dit tropische weer was het een polo of twee en een Bermuda liever. Voor koud weer een extra dikke jas en een postbroek. Voor gewoon weer, dat was er ook, en was dat een geklede broek en een hemd.
0: Amai, die hadden een hele kleerkast eigenlijk.
1: Ja, die hadden
0: nooit meer kleren kopen. Ja, leuk. Maar ja, het kan wel echt nog erger. Robert bijvoorbeeld, die is lifttechnieker. Die zegt ook dat dat een heel belangrijk beroep is. Dat is ook waar.
1: Tuurlijk.
0: Dat mensen boven en beneden geraken. En die zegt, wij lopen in zwarte kleur, lange werkbroek, zwarte t-shirts, verplicht voor de veiligheid. Ook wij zien af van zo'n temperatuur, hoor, gasten.
1: Ja.
0: Ik heb niet gezegd dat dat niet zo is, Robert. Kalmeert nu toch eens een seconde. Die zal het te warm hebben, hè.
1: Ja. Ja, Luc, die heeft twee truien aan. In een atelier is het minder dan 1 graad. En in de frigo, waar we gehakt en gehaktbereidingen maken, slechts 2 graden. Alles voor de voedselveiligheid.
0: Ja.
1: Dankjewel daarvoor. En Alain is militair. Volledige gevechtskledij, bottine, lange broek, t-shirt en hemdsvest. Binnen mogen we ons hemdsvest uitdoen. Maar ik heb er geen last van, want ik heb vandaag en morgen verlof genomen.
0: Ja, dat is misschien slim. Ja, je wilt ook niet naar de oorlog in zo'n dun polo, denk ik.
1: Nee, dat is waar.
0: Wel heel oké dat die mannen dat hebben.
1: Ja.
0: We hebben het ook eens gevraagd aan Els Keimeulen, hoofdredacteur van Feeling. Vergeet het nooit meer. Zij vertelde onder andere voor welke stoffen, stel dat je zou mogen kiezen,
1: ja,
0: en dat je als je morgen op kantoor of zo iets wil aandoen dat wat lichter is, voor welke stoffen je dan best kiest.
2: Je wil er niet uitzien alsof je naar het strand gaat. De bedoeling is dat je er businesslike uitziet in zomerkleren. Kies voor ademende stoffen. Linnen is bijvoorbeeld heel stijlvol en heel luchtig om te dragen.
0: Oh ja, linnen. Gaan we morgen linnen aandoen?
1: Ja, dat kreukt wel heel erg.
0: Dat wel lekker.
1: Bon, dat hoort erbij.
0: Ja, dat is zorgen voor achteraf. En als je dan uiteindelijk die outfit gekozen hebt, ja, wat is er dan nog belangrijk?
1: Ah ja, schoenen natuurlijk. Schoenen. Hè. Zijn open schoenen oké, of is dat echt not done op het werk?
2: Qua schoenen, dat alles wat een beetje aan vakantie doet denken, bijvoorbeeld Crocs, dat ook beter op vakantie blijft. Een sandaal kan zeker wel. Een mooie lederen sandaal, een mooi open schoentje. Wie graag sneakers draagt, winter en zomer, dat past ook onder zomerkledij.
0: Ja, maar wat ik een minimum vind, is mensen moeten sokken aandoen. Op werk. Ja, talking to you, Sven Ornelis, ik ga het gewoon zeggen zoals het is.
1: Ja?
0: Ik zat daar straks naast in een vergadering.
1: Had die geen sokken aan?
0: Je had zo van die espadrillen aan zonder sokken. Dan denk
1: maar dat is
0: doe
1: toch...
0: dat in Barcelona.
1: Ja, maar je ziet toch zijn voeten niet? Waar heb je daar nu last
0: maar ik
1: van?
0: Ik heb het gevoel dat die voeten toch heel dichtbij zijn als er geen sokken rondzitten. Vind ik raar.
1: Oh,
0: vind ik echt raar.
1: Wat denk je dat er gaat gebeuren? Dat je er gaat besprongen worden door een dikke steen?
0: Enfin, er is ook deze vraag van Heidi. Heidi komt uit het onderwijs.
3: Wat is nu juist dan en not dan voor een leerkracht? Met een short komen werken of niet met een short komen werken? Graag jullie advies.
0: Heidi had een mannelijke robot opgegeten,
1: ja,
0: denk ik. Heel speciaal. Maar de vraag was dus, wat doe je in het onderwijs?
1: Ja.
0: Een short aan of niet? Ja, als je voor zo'n klas moet staan en je wil serieus genomen worden.
1: Dat is waar.
0: Ik had leerkrachten die er allemaal niks van maakten, hè, op het college. Die deden zo en dus sandalen met witte sokken en daar een Bermuda over.
1: Ja.
0: Maar wat vindt Els daarvan?
2: Shorts zijn een dingetje. Ik zou zeggen, een korte short, zo'n beetje tot halverwege het bovenbeen, zou ik vermijden. Dat is echt wel heel vakantie. Ik denk een langere short, en dan heet dat eigenlijk officieel een Bermuda. Kan wel. Dus dat is zo'n knieshort. Wordt heel stijlvol, zeker als je er zo'n klein hakje onder draagt.
1: Ziet u wel? Ziet u wel dat je een Bermuda aan hebt?
0: Dus een short is nog...
1: Is halverwege je been. Dat is not done. Maar hoe ver komt dat ding bij jou?
0: Ik heb er geen hakje onder, wel,
1: nee,
0: helaas.
1: Nee.
0: Dat kan misschien morgen rechtgezet worden.
1: Ja, dat kan je morgen aandoen dan. Met sokken.
0: Ja, ik ga... Oh, morgen, dat wordt zo plezier. Ik kijk er nu al naar uit.
4: Dit is Nieuw bij Joe. Music is my
5: medicine.
4: Can you feel it?
5: Helemaal, dit is de
4: reactie. En ik ben Linda en wij zijn Milk Inc. En dit is onze nieuwe single Medicine op Joe.

0: Klasse, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig,
2: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
5: Vrouw Wies.
6: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
7: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
8: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op socials ziet, schat.
9: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
14: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
13: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
15: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
16: wow!
15: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
16: wow!
15: Van Vibra.
17: Dit is jou.
18: Wie als tiener posters van de Pussycat Dolls op zijn of haar kamer had hangen, die zit goed bij Joe, want straks heb ik tickets voor hun concert in de AFAS Dome. Eerst nog een nieuws van 7, dat krijg je van Nico Bosteels. Goedenavond, Nico.
19: Goedenavond. Meer informatie over de buschauffeur in Buggenhout. Iran beschiet Amerikaanse doelen en Jonas Vingegaard demonstreert opnieuw in de Giro. De buschauffeur van het drama in Buggenhout had een blanco strafregister en geen veroordelingen, dat zegt het parket. Ze onderzoeken nog waarom de man van 49 door een gesloten overweg reed. Lisa de Wilde.
20: Er gaat ook een autopsie volgen op het lichaam van de buschauffeur. En we doen dat om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van die omstandigheden van het ongeval. Maar wat we wel weten is dat de treinbestuurder een negatieve adem- en speekseltest heeft afgelegd.
19: Het parket zegt dat het alle pistes openhoudt. Bij het drama vielen 4 doden, de buschauffeur zelf, een begeleidster van 27 en 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Nog 5 andere kinderen van 13, 14 en 15 raakten levensgevaarlijk gewond, maar hun toestand is stabiel. Iran heeft een Amerikaanse drone en een gevechtsvliegtuig beschoten. Die drone zou daarbij ook neergehaald zijn. Dat melden Iraanse staatsmedia. Er geldt op dit moment nogthans een staakt het vuren tussen Iran en de VS en er zijn ook vredesgesprekken aan de gang. Maar volgens de Iraanse buitenlandminister schendt de VS de wapenstilstand ook, onder meer door aanvallen op Iraanse handelsschepen. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 16e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn 4e rit zege al daar, ook de 4e bergop. Vingegaard arriveerde solo en verstevigt zo zijn leidersplaats in het klassement. En het nieuwe dagrecord voor 26 mei staat op 30,3 graden. Dat is de hoogste temperatuur die het KMI vandaag kon meten in het officiële meetpunt in Ukkel. Vanmiddag gingen ze daar al over het oude dagrecord van 29 graden rond uit 1995. Vanavond blijft het ook nog lang warm, daarna een vrij heldere nacht bij minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien.
18: Het is kermis daar buiten hoor. 18 files staan er op dit moment nog in ons land. 9 daarvan duren langer dan een kwartier. Het zijn die die je van mij krijgt. Ik begin op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West plus 25 minuten. En tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog eens 51 minuten komt door een defect voertuig daar waardoor twee rijstroken zijn versperd. Dan de Antwerpse ring, maar richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost komt er 16 minuten bij. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West plus 3 kwartier. En ook op de E34 richting Antwerpen tussen Meldselen en Sint-Anna-Linkeroever 3 kwartier extra reistijd. A12 richting Antwerpen tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid plus 34 minuten. En tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord op diezelfde A12 nog eens 1 kwartier erbij. En dan staan er ook nog 2 op de Brusselse binnenring. Eerst tussen Groot Bijgaarde, dan Saarlaan en Jette plus 19 minuten. En de laatste kun je vinden tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo op de Brusselse binnenring. Daar komen er 18 minuten bij, komt ook daardoor een defect voertuig. Als je op dit moment nog in een van die andere files staat, dan verlies je daar minder dan 1 kwartier.
4: Dit is Joe.
5: Met Stijn Smits.

Rockwell and Somebody's Watching Me. Hopelijk ben je vandaag niet gesmolten. En als dat toch zo is, dan zorg ik deze avond voor verkoeling met een playlist die smaakt naar een daiquiri aardbei on the rocks. Scorpions en Denise Williams krijg je zo meteen bijvoorbeeld. En er valt ook weer wat te winnen. Tickets dus voor de Pussycat Dolls. En ik heb ook 4 filmtickets binnen een dik kwartier in Movie Match met een buitenaardse 90s film.

Ferro. In Italië nog altijd een grote naam hoor, maar bij ons is hij zo toch wat in de vergetelheid geraakt. En blijf hem toch vooral kennen van deze Perdono. En nu hier bij Joe, de Scorpions. Daar zit er vandaag eentje met een kater tussen, denk ik. Want zanger Klaus Meine, die was gisteren jarig en ik denk niet dat die verjaardagen viert met alleen chips en cola. Hij werd er 78 gisteren. Dit zijn de Scorpions nog eens met Still Loving You.

0: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
1: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
0: Oké, Wesley, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Excuseer, op wanneer kan ik dan een klinker kopen?
0: Vanaf maandag 1 juni bij Joe.
2: Good times.
3: Great music.
2: Dit is Joe. Euroshop.
4: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
5: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Vakantiegelddeals bij Corendon. Boek tijdelijk je vakantie extra voordelig naar Spanje, Griekenland, Turkije of een andere bestemming. Met kortingen tot wel 600 euro. Dat is meer vakantie voor je geld. Altijd de beste vakantiedeals. Corendon.
7: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,25 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Huppla met de beentjes, Denise Williams en let's hear it for the boy. Ondertussen krijg ik in de Joe-app regelmatig de vraag of het iets te warm is hier. Ja, het valt best mee, we hebben gelukkig airco en die staat op een aangename, ik heb het net gecheckt, 22,7 graden. Ik vind zo'n airco die te koud staat gewoon nooit fijn, dus dit vind ik best doenbaar. Hier kan ik de avond wel mee overleven, maar bij jou is het misschien een pakje warmer. Laat ik dan voor wat verfrissing zorgen. In de vorm van 4 filmtickets. En als je die zo in een waaiertje draait, dan kun je daar perfect mee wapperen. Een beetje koelte tegemoet wapperen. Die 4 filmtickets die gaan nu de deur uit in Movie Match. Want we zitten midden in de stemweek voor de 90s Top 500. Die kun je vanaf maandag horen bij Joe. Maar eerst moet er natuurlijk nog wel gestemd worden voor die 90s Top 500. Dat kan tot zondag op joe.be en in de app. En waarom vertel ik dat allemaal? Wel, omdat de films in Movie Match deze week ook allemaal films zijn uit de jaren 90. Dat maakt het wat gemakkelijker voor jullie, want dan is er maar één decennium waarin je moet zoeken. Gisteren was het echt belachelijk gemakkelijk met Titanic. En vandaag, ja, vandaag is het al bijna even gemakkelijk. Als jij dus weet in welke film het volgende nummer gebruikt is, stuur me dan de titel van de film in de Joe-app. En dan maak jij, als de computer je gunstig gezind is, kans op 4 filmtickets. Dit is de opgave van vandaag. Movie Match.

0: de Men in Black van. Het nummer heette Men in Black en Nicky uit Lint, hoe heette de film?
1: Dat was Men in Black.
0: Ja, zeker wel. Dat heb je helemaal goed, Nicky. Uit 97 met natuurlijk Will Smith en Tommy Lee Jones. Film ooit gezien, Nicky?
1: Op televisie, niet in de cinema.
0: Maar dat telt ook, hè? Televisie, cinema, ja, zolang je maar gezien hebt en je maar het juiste antwoord wist. Zeg, Nicky, heb je vandaag kunnen genieten van dat prachtige tropische weer of zat je ergens weg te smelten achter een of ander bureau?
1: Goh, ik heb
0: het voorrecht om... Is het een lang verhaal, Nicky?
1: Nee, toch niet. Nee, ik heb het voorrecht om part-time te werken.
0: Ah.
1: Ja, dus een week werken, week thuis.
0: Ah, ja.
1: En dit is mijn thuisweek.
0: Thuisweek, Nicky.
1: Ja,
0: daar heb je wel veel chance.
1: Mag ik het zeggen waar ik werk?
0: Zeker wel, waar werk je?
1: Ik werk bij Heelan, het beste ziekenfonds van België.
0: Daar neemt ze even haar promotijd.
1: Even reclame.
0: Zeg, Nicky, je kan de collega's daar bij dat geweldige ziekenfonds, of wat was het, zieke ding, Heelan, kun je jaloers maken met de 4 filmtickets, want die heb je net gewonnen en die komen jouw richting uit. Een hele fijne dinsdagavond nog. Dag, Nicky.
1: Oké.
0: Dag. Yo. Daar straks had ik nog heel veel files. Ik heb er nu ondertussen wel een paar minder. Ik heb er nog exact 6 waar je meer dan 10 minuten verliest. Ik begin op de E17 richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West komen er 37 minuten bij. Op de E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Anne-Linkeroever plus 34 minuten. Daar verhuizen we naar de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-West. Een kwartier erbij en aansluitend tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog eens 16 minuten. Maar dat defecte voertuig wat daar daarnet nog stond is ondertussen getakeld. Dus die file die gaat snel oplossen. Maar dan richting Gent op de Antwerpsring is er ook nog een probleem tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar komen er 11 minuten bij en daar is zo net een ongeval gebeurd. Dus daar kan het nog wel ietsje langer duren. En de laatste file die kun je vinden op de A12 richting Brussel. Tussen Londerzeel en Wolvertem moet je er 12 minuten bij rekenen. Als je op dit moment nog in een andere file staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Rhythm of the night, ja, met zo'n warme temperaturen is die rhythm of the night toch vooral wakker liggen omdat het net wat te warm is op de slaapkamer of omdat er een vervelende mug zit. Enfin, we zochten zo net Men in Black en dat leverde Nicky 4 filmtickets op. Morgen, dan leg ik weer zo'n stapeltje tickets klaar en dan zijn ze misschien van jou. Dan zoeken we uiteraard opnieuw een 90s film. Dat is zo de hele week lang omdat het stemweek is voor de 90s top 500. En morgen, dan is het een animatiefilm met koninklijke allures. Denk daar al maar eens over na. Ook voor vandaag ben ik trouwens nog niet uitgedeeld, want straks heb ik nog tickets voor het concert van de Pussycat Dolls op 18 september in de AFAS Dome in Antwerpen. Nu eerst nog Coldplay. Dit is Paradise.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
1: Het is Bol Vierdaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
6: Yuzu.
5: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

I Belong to You. Er is een goede reden waarom we vandaag het allerbeste nummer van Lenny Kravitz spelen. Naar mijn bescheiden mening dan. Want de brave man is jarig. Lenny wordt er 62 vandaag. Die ziet er nog altijd gewoon 40 jaar uit, maar hij is dus wel degelijk 62 jaar geleden. Geboren als Leonard Kravitz, maar Lenny, dat bekt toch net iets beter. Zometeen, nog meer zomer in je radio, want ik heb Alvaro Soler voor je. Dus haal die zonnecrème factor 50 al maar weer boven. Eerst Yazoo!

Alvaro Soler en El Mismo Sol. Een van de meest opvallende verschijningen op het Songfestival dit jaar was niet deze Alvaro Soler, maar toch wel Boy George. Hij dook op tijdens het nummer van San Marino. Ze hebben de finale niet gehaald, maar Boy George heeft die kater al lang doorgespoeld. Het was geweldig en ik had het voor geen geld van de wereld willen missen, zo zei hij. Dit is hier nog eens, samen met Culture Club. Yeah.

0: Valentin, Bae Jo.
1: Ja, die poezelige dames van de Pussycat Dolls komen eraan. Je weet wat dat betekent. Prijzentijd. En op deze zalige schijf van Foreigner, die halen we nog eens van het schap.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Oh, zoveel video's!
2: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
1: Die tickets voor het concert van de Pussycat Dolls die gaan hier zo meteen de deur uit. En ik heb ook nog een 90s one-hit wonder battle met daarin een baby. Echt waar, straks meer daarover. Eerst nog nieuws van 8, dat krijg je van Nico Bosteels.
4: Goedenavond. Vlaanderen leeft mee met buggenhout. Korte brand in de haven van Zeebrugge. En Alexander Bloks geeft geblesseerd op in Parijs. Heel Vlaanderen leeft mee met de slachtoffers van het drama in Buggenhout. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen, die bloemen ging neerleggen op de plaats van de ramp. Diependalen is ook persoonlijk geraakt, zegt hij.
5: Iedereen, maar zeker mensen met kinderen, ouders, die willen dat als hun kind 's morgens met de fiets naar school zien gaan, of op de bus stappen, of op de trein, of wat dan ook, ja, dat die een dag veilig zijn. Maar dit, die ongerustheid die ik ook heb als ouder, wel heel tastbaar worden. En dat is dus iets heel moeilijk om mee om te gaan.
4: Vlaams onderwijsminister Joël Demir heeft een getroffen school bezocht en daar gepraat met de directie. Een schoolbusje werd vanmorgen op een gesloten overweg in Buggenhout gegrepen door een trein. Er vielen 4 doden en 5 zwaar gewonden. De NMBS laat weten dat het treinverkeer tussen Dendermonde en Londerzeel vanavond opnieuw op gang komt. Wel maar over 1 van de 2 sporen. Het heeft vanavond even gebrand in de haven van Zeebrugge. Daar hing een grote rookpluim nadat brand uitbrak in een container. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Er zat geen asbest in de rook bij de zware brand van gisteren in een textielfabriek in Tubeke in Waals-Brabant. Dat laat de gemeente weten. Scholen en crèches bleven daar vandaag uit voorzorg dicht. Morgen gaan die weer open. Een serieuze domper voor Alexander Bloks op Roland Garros. Hij moet forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde door een enkel blessure. Bloks verzwikte zijn enkel op training. Hij is 21 en maakte zijn debuut daar in Parijs. Vanavond nog lang warm, daarna een vrij heldere nacht bij minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. En in het weekend stijgt de kans op een bui.
1: En de files die smelten ondertussen als ijsblokjes voor de zon. Daar straks had ik er nog 19. Een uur later zijn er dat nog maar 4 meer. 4 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier erbij. En op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost ook een kwartier extra. Dat ongeval van daarnet is ondertussen trouwens alweer afgehandeld. E34 richting Antwerpen tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever plus 8. Minuten. En de laatste die staat op de E17 richting Antwerpen tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Daar moet je er nog 7 minuten bij rekenen.
0: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

Texas, Black Eyed Boy, hier op de dinsdagavond bij Joe. En de zangeres van Texas, Charlene Spiteri, die zal te horen zijn op het nieuwe album van Sir Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane, zo heet dat album. En daarop staat dus een nummer waar die Charlene Spiteri samen met Chrissy Hynde van The Pretenders trouwens de backing vocals doet. Nu vrijdag 29 mei, dan komt dat album van Paul McCartney uit. Zometeen bij Joe Frank Sinatra. Nu eerst deze leuke van Foreigner.

Dat blijft toch een topper, hè? Frank Sinatra en Theme from New York, New York. 18 september, dat wordt een avond vol met jeugdsentiment voor iedereen die nu zo ongeveer 40 of 30 jaar is. Want dan komen de Pussycat Dolls naar ons land. Die zijn lang weg geweest, maar die zijn nu terug samen voor een reunie. En dan spelen ze die berghits die ze hebben, zoals bijvoorbeeld...

0: naar, want ze hebben er uiteraard nog meer, zoals Buttons en I Hate This Sport Right Here en Stick With You. Gisteren deelde ik al vinylplaten uit van de Pussycat Dolls. Vandaag heb ik een dubbelticket voor dat concert. 18 september is een vrijdag, dus ideaal om het weekend dan in te zetten met een optreden vol met hits. Hoe kun je dat ticket winnen? Wel, de Pussycat Dolls die waren ooit met 6 en in die vorm is de samenstelling al wel eens gewijzigd doorheen de loop der jaren. Er was echter altijd 1 constante. Eigenlijk zo'n beetje de hoofdzangeres van de groep, die later ook best een succesvolle solo-carrière kon uitbouwen. Ik wil haar naam graag lezen in de Joe-app als je dat duo-ticket wil. Dan moet je me dus die naam doorsturen. Nog 1 tip misschien? Lewis Hamilton. Voilà, daarmee moet je het doen. Als je het weet wie ik zoek, en dan zie je misschien binnenkort deze dames wel op 18 september in Antwerpen. De Pussycat Dolls.
1: Great music.
2: Dit is
1: Joe.

0: serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.

0: alle meisjes aan de macht. Ja, dat geldt natuurlijk ook wel een klein beetje voor het optreden van de Pussycat Dolls, want dat zijn ook allemaal meisjes. Nu ja, vrouwen in dit geval. Ik had een dubbelticket voor het concert van de Pussycat Dolls op 18 september in de AFAS Dome in Antwerpen. Winnaar daarvan was Lennert uit Ninove. En toen belde ik Lennert. En wie kreeg ik aan de lijn?
1: Kelly.
0: Ja, inderdaad. Is hem verlegen, uw Lennert, Kelly?
1: Ja, ah, klopt. Hij zag Brussel staan en hij dacht, hier.
0: Pakte jij maar op. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat jullie dat duo-ticket krijgen. Blij mee? Zijn jullie fans van Pussycat Dolls?
1: Ja, vooral ik natuurlijk. Ik ben daar volledig mee opgegroeid. Ah, dus ik ben super blij. Ik hoorde het hier net op de radio en ik dacht, oh ja, jammer, wij hebben geen tickets. Waarschijnlijk is dat lang uitverkocht. Ja.
0: Het is nog niet uitverkocht, maar het voordeel is dat je er gewoon nu gratis naartoe kunt. Het juiste antwoord was natuurlijk Nicole Scherzinger. Dat had je doorgestuurd, de speelfiguur van de Pussycat Dolls. En die is er uiteraard ook bij dan in de AFAS Dome. Zeg Kelly, ik wens je heel veel plezier daar tijdens dat concert 18 september. Jij en je Lennert. Goed meezingen en laat achteraf ook eens weten hoe het geweest is, hè?
1: Doen we zeker, dankjewel.
0: Alright, fijn dat je meespeelde. Dag!
1: Dag!
0: Ja, en van de Pussycat Dolls gaan we zo meteen door naar Ellie Goulding met How Will I Love You, maar eerst halen we de trommels nog eens boven en we gaan goed doorrammen, hoor, met deze van Philip Bailey en Phil Collins. Dit is Easy Lover bij Joe.

0: love you.
1: Ellie Goulding. How long will I love you? Zometeen stuur ik weer twee One It Wonders de ring in en jullie mogen bepalen wie er knock-out wordt gemapt en wie er als winnaar uit de ring mag. Het zijn twee hele leuke waarvan je er eentje al heel lang niet meer gehoord hebt. Daar ben ik zeker van. Eerst nog de police en het verkeer. Er staan nog twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Komt er een kwartier bij. En er staat er ook nog eentje op de Antwerpse ring, maar dan richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, moet je er nog 5 minuten bij rekenen.
2: Dit is Joe.
0: Met Stijn Smits.

0: sending out een SOS, daar had ook Geraldine uit Harelbeke last van. Zij is net terug van bij de tandarts van Wacht met haar mooie zoon Stan, die nu ineens twee losse tanden heeft en één stuk van een andere tand. Lang leven, de trampolines zet ze erbij. Ja, dat soort accidentjes krijg je dan natuurlijk ook nu de zomerse temperaturen hoog worden. Ik kreeg de police een message in a bottle.
1: One hit wonder battle. One hit wonder battle.
0: En zo gaan we weer wandelen door het grote magazijn van de One Hit Wonders. Want zo zijn er wel wat van die artiesten die wel geteld één hit op hun palmares mogen schrijven. En jullie bepalen zo meteen welke eendagsvlieg ik nog eens mag laten rondvliegen hier op Joe. En welke helemaal tot moes gemapt wordt. Dat ligt dus helemaal in jullie handen. Gewoon de app open doen en bovenaan één van de twee One Hit Wonders selecteren. Stemmen kost niks, buiten dan de energie die je nodig hebt om je vinger te bewegen en te drukken op één van die twee kandidaten. En daarbij telt natuurlijk elke stem, dus laat die stem niet verloren gaan. En aangezien we midden in de stemweek van de 90s top 500 zitten, krijg je vandaag als opwarmertje twee 90s eendagsvliegen. En meestal kan ik zo op voorhand wel inschatten welke richting het gaat uitgaan. Vandaag echt waar niet. Ofwel gaan jullie voor de plaat waarvan je denkt, ja, ja, die ken ik, dus ik stem daarop. Ofwel ga je voor de plaat waarvan je denkt, oh, dat is wel heel

je kunt toch stemmen voor deze. Uit de UK komt die Betty Boo. Eigenlijk heet ze Alison Clarkson. Maar haar grootste en meteen ook enige hit, die scoorde ze onder de naam Betty Boo. Oh, de balkjes hier, die bewegen al op en neer. Jullie zijn al bezig met stemmen. Laat je stem niet verloren gaan. Stem zeker mee. Welke wil je horen? Jordi en Dur Dur d'être bébé of Betty Boo en Doe-we-de-doe.

The Counting Crows. Binnenkort komen die trouwens weer naar ons land. Op zaterdag 11 juli dan staan ze in het Rivierenhof in Antwerpen. Je kreeg ze nog eens met Big Yellow Taxi. Laten we zeggen dat het heel erg spannend was in de Joe-app. De One Hit Wonder Battle. Hij is geëindigd. Ik heb hem net gestopt op 46% voor de verliezer. En 54% voor de winnaar. Dat was dus toch wel redelijk nipt. Patricia die stuurde Jordi, die baby zo schattig in die tijd. Dus zij heeft daarvoor gestemd. Maar wat heeft de rest van Vlaanderen gedaan? 54% voor de winnaar, 46% voor de verliezer. Dat betekent dus dat als je niet gestemd hebt en jouw favoriet is zo meteen niet te horen, dan ligt het aan jezelf. Om maar te zeggen, stem gewoon altijd mee. Het kost je niks en misschien krijg je er je favoriete plaat wel mee op de radio. Is het die kleine geworden met dat gebrabbel of is het die Betty Boo geworden met Doe in de Doe?

spannend, hè? We gaan eens luisteren. Die kleine die mag terug in zijn wieg, daar in Frankrijk. Jordi heeft het net niet gehaald, maar het was dus nipt, hè. 46% had hij gehaald, maar deze die ging aan de haal met 54% van de stemmen beter. Die Alison Clarkson, maar wij kennen ze als Betty Boo en Do

mooi. Deze van Toto en Africa. Zeg, artiesten die investeren steeds meer en meer in zaken die eigenlijk niks met muziek te maken hebben, gewoon om hun portefeuille wat te spreiden. Zo deed Justin Timberlake een paar maanden geleden nog een restaurant open in Schotland. Of enfin, ja, hij deed dat natuurlijk niet zelf. Zijn investeringsmaatschappij die deed dat. Maar wel natuurlijk met zijn naam erop. Maar een heel groot succes bleek dat toch niet te zijn. En dus staat dat restaurant na 8 maanden alweer terug te koop. Zingen kan hij dus blijkbaar beter dan restaurants uitbouwen.

0: zometeen bij Joe. We gaan dansen in de zon. Baden in het licht,
1: ja, we omarmen het leven. Met een laag op ons gezicht. Ja, dat is er eentje om allemaal mee te zingen. Heb je hem? Wim Soutar komt er zo meteen aan. En we gaan ook nog naar de 80s met Te Pau. En zo meteen duiken we samen in het hitverleden en we gaan naar 1993. Kun je raden wie er toen op 1 stond? Ace of Base? Roxette misschien? Straks kom je te weten. Eerste nieuws van 8, dat krijg je van Nico Mosteels.
2: Goedenavond. Vlaanderen rouwt mee met Buggenhout. Enkele Britten en Fransen overleven hun frisse duik niet. En Hanne van de Winkel kan niet stunten op Roland Garros. Heel Vlaanderen leeft mee met de slachtoffers van het drama in Buggenhout. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen, die bloemen ging neerleggen op de plaats van de ramp. Diependalen is ook persoonlijk geraakt, zegt hij.
3: Iedereen, maar zeker mensen met kinderen, ouders, die willen dat als hun kind 's morgens met de fiets naar school zien gaan, of op de bus stappen, of op de trein, of wat dan ook, ja, dat die een dag veilig zijn. Maar dit, die ongerustheid die ik ook heb als ouder, wel heel tastbaar worden. En dat is dus iets heel moeilijk om mee om te gaan.
2: Vlaams onderwijsminister Joël Demir heeft de getroffen school bezocht en daar gepraat met de directie. Een schoolbusje werd vanmorgen op een gesloten overweg in Buggenhout gegrepen door een trein. Er vielen 4 doden en 5 zwaar gewonden. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn meerdere doden gevallen toen ze verfrissing zochten tegen de hitte. In de UK verdronken 4 tieners. In Londen haalden ze 35 graden. Dat is daar nog nooit gebeurd zo vroeg op het jaar. In sommige delen van Frankrijk steeg het kwik zelfs tot 39 graden. Daar vielen al zeker 7 doden, van wie er 5 verdronken zijn. En Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op Roland Garros. Ze verloor in de eerste ronde van de Amerikaanse Madison Keys. Dat is de nummer 19 van de wereld in 2 sets, 6-3 en 6-0. Van de Winkel is 22 en de nummer 99 van de wereld. Het was haar debuut op het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. Vanavond nog lang warm, daarna wordt het een vrij heldere nacht bij minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer. En in het weekend stijgt de kans op buien.
0: Dit is Joe. Met Stijn Smits.

dinsdagavond klinkt zoveel beter met Joe op je radio. En dat komt door hits zoals deze, Bronski Beat en Small Town Boy. Zeg, bij de Red Hot Chili Peppers, daar heeft de champagne geknald, denk ik. Want die zijn $300 miljoen rijker geworden. Ze hebben een deal gesloten met de Warner Music Group, waarbij ze hun volledige muziekcatalogus hebben verkocht aan Warner. Dat betekent dus dat de inkomsten van streaming of wanneer wij hun muziek draaien op de radio, zoals nu, niet meer naar de Peppers zelf gaan, maar wel naar Warner. In ruil krijgen zij dus wel in één klap $300 miljoen op de rekening. Een vat, zouden ze bij ons zeggen. The Red Hot Chili Peppers en Californication bij Joe. Zij

Te Pau en China in Your Hand. Zometeen reizen jij en ik samen weer naar 1993 in het hitarchief. Het was het jaar dat een heel populair programma van Mark Uiterhoeven voor het eerst op tv kwam. Morgen maandag was dat op de toenmalige BRTN. Het eerste programma met een professionele afscheidsnemer. Quizvraag van de dag. Hoe heette die man met dat debardeurke ook alweer? Straks heb ik het erover. Eerst nog deze Wim Soetaar en allemaal.

0: Airport. Binnenkort zit ik daar ook weer voor een vlucht naar IJsland. Ik ga even uitblazen daar volgende week en dan houdt Jan Bosman mijn winkeltje hier open. Je kreeg nog eens de Motors.
1: Het hitarchief.
0: Gisteren zaten we met het hitarchief in 1983. Vandaag doen we er exact 10 jaar bij en zo belanden we in 1993. Dat was het jaar van de spectaculaire ontsnapping van een deel van de bende van Patrick Hamers met die iconische beelden waarbij ze de gevangenisdirecteur gebruikten als menselijk schild en hem zo op de voorruit van een vluchtauto legden. Weet je dat nog? En 1993 was ook het jaar waarin Mark Uiterhoeven het populaire Morgen Maandag presenteerde op de BRTN. Het eerste programma met ook een professionele afscheidsspeler. Een typetje gespeeld door Lucas van Einde, maar dat typetje dat heette natuurlijk Xavier de Baar.
2: Eindes komen, eindes gaan. Maar mijn met liefde beteugelde afscheids ten berdevoering laat ik volgaarne bestaan. Dank je vriendelijk.
0: Zo deed hij dat, ja, dank je vriendelijk. Wendy, Nicolas, Heidi, Karel en nog een hele hoop anderen. Onder andere ook Chris stuurde dat. Chris zet het er ook nog bij. Dat is de bospoeper, inderdaad. Lucas van Einde, de acteur van Vlees en Bloed. Daarin speelde hij de bospoeper. Xavier de Baren was dus het juiste antwoord van de quizvraag van vandaag. En een heleboel mensen die hadden dat juist in de Joe-app. Maar hoe zat het met de muziek? Wel, dit was de top 3 van 26 mei 1903.

0: Ace of Base stond daar met een nummer dat de groep al een eerste keer opnam in 1991, maar pas 2 jaar daarna werd het uitgebracht en het werd ook meteen een gigantische hit voor die Zweden. All That She Wants.
1: Nummer 2.
0: Dat is die tongue twister van Snow and Informer. Rick James, je weet wel, die van Superfreak, die is trouwens ooit nog de babysit geweest van deze Snow. Een man die eigenlijk Darren O'Brien heet. En helemaal bovenaan, in 1993, vonden we een lied met een filosofische vraag.
1: Nummer 1. What is love?

0: dat is lang geleden. Toppie stuurt Iris uit Tienen. Ja, zo doen wij dat s'avonds hier bij Joe Iris. Dan komen er wel eens van die dingen langs waarvan je denkt, oeh, dat is lang geleden. Zoals deze dus, Power Station. Dat was een sterrenparade hoor, met Robert Palmer en leden van Chic en Duran Duran. Some Like It Hot. Een ideaal plaatje ook om te draaien vandaag met die plus 30 graden. Eén file staat er nog op onze snelwegen. Die kun je vinden op de A12 richting Brussel. Ter hoogte van Boom. Daar moet je er op dit moment nog 7 minuten bij rekenen.
1: De beste zijn de beste.
0: 9:30, je weet het wat dat betekent. Naar dagelijkse gewoonte ben ik dan hier weer met een smeekbede om mij te helpen om het beste nummer van de hele avond te kiezen. En dat kan ik dan zo draaien, zo vlak voor het nieuws van 10. En jullie mogen van alles voorstellen, maar, één belangrijke maar, het moet wel uit de 90's komen. En dat komt natuurlijk omdat we midden in de stemweek van de 90's Top 500 zitten. Nog tot zondag kun je stemmen op die heerlijke lijst. En het resultaat kun je dan horen vanaf maandag hier bij Joe. En er hoort ook een heel mooi prijzenpaleis bij. Als ik links naar mij kijk, zie ik hier in de middengang een soort 90's decor met allerlei prachtige prijzen in Belgische frank, zoals dat toen nog ging. En die kun je volgende week winnen. Binnenkort meer daarover hier bij Joe. Maar goed, vandaag dus de lessen zijn de beste met een nummer uit de jaren 90. Take That bijvoorbeeld. Of Clouseau, of Celine Dion, of Ricky Martin, of zo'n echte danshit uit de 90's van de Benga Boys, of Fioco. Het kan allemaal. Laat jullie maar eens goed gaan in de Joe.
1: De beste zijn de beste.

I See Fire. Ik zou dan vooral de brandweer bellen, Ed. Je kreeg Ed Sheeran hier nog eens bij, Joe. And it seems to me you lived your life like a candle. Ik vroeg suggesties voor de lessen zijn de beste uit de jaren 90. Candle in the Wind stuurt Marcel uit Beernum. Met het lekker weer mooi buiten zitten in het licht van een kaars waar de vlam meespeelt met de wind. Oh, we hebben een poëticus onder de Joe-luisteraars. Heel mooi, Marcel. Die pak ik al zeker mee, want die komt uit de jaren 90, uiteraard. De jaren 90 die gingen echt alle kanten op. Dat zul je merken in de suggesties die ik binnenkreeg. Nele uit Kinrooi die stelde deze voor. Freak Out van Toe Fabiola. Oh la la la la. Ook wel een hele plezante natuurlijk. Maar dan had je ook dit soort jaren 90. Brenda uit Opwijk die stuurde de jaren 90 voor mij. Dat is Poison van The Prodigy. Die is eigenlijk nog beter dan deze Firestarter. Die vroeg ze ook aan of Come Out and Play van The Offspring. Brenda, ik denk dat jij in het jeugdhuiscircuit zat vroeger. Daar draaiden ze dit soort dingen. Althans toch in mijn jeugdhuis. Maar je had dus ook, zoals ik al zei, dit soort jaren 90. Boys was een project van een Nederlandse radio-dj. Wessel van Diepen heette die. Saartje uit Zwijnaarden stelde die voor. We like to party. Ja, heel plezant. Maar we kunnen ook terug de andere richting uitgaan. Bam! Alles moet kapot. John uit Turnhout wilde deze nog eens horen. Rage Against the Machine en Killing in the Name. Want ook dat waren natuurlijk de jaren 90. De tijd van de grunge en de loeiende gitaren. En wat we ook in de jaren 90 voor onze kiezen kregen...

Moest ik kapot toen op deze Channel One Bonsai en Thunderball, een suggestie van Tanja uit Zwevegem. Allemaal heel goede suggesties, maar ik heb nog niks gekozen. Kan iets zijn van deze suggesties, kan ook nog iets zijn van wat er zo meteen nog binnenkomt. Want je kunt natuurlijk nog altijd dingen doorsturen in eender welke richting. Ondertussen krijg je nog Bob Marley.

Wannabe van de Spice Girls, een single die dit jaar zijn 30ste verjaardag viert. En naar aanleiding daarvan is er al maanden speculatie over een reunie. Eén probleem, sommige van de dames kunnen niet meer met elkaar door dezelfde deur. En dus is Victoria Beckham met een oplossing op de proppen gekomen, namelijk een show met hologrammen zoals ABBA, die ook ABBA Voyage heeft in Londen. Ja, dan moeten ze alvast niet meer samen in mekaars buurt komen.

0: Mika en Love Today, een prima plaat, maar niet de beste plaat om dit programma mee af te sluiten, want ik heb een betere gevonden.
1: De beste zijn de beste.
0: Ik kreeg heel veel smeekbedes beter binnen voor die Killing in the Name of. Ja, dat zou gekund hebben. Maar gisteren kreeg ik al 2 keer de plaat binnen die ik nu zo meteen ga draaien. En vandaag nog eens, dus dan denk ik, ja, dan moet ik er die misschien toch ook maar eens tussen gooien. Ik heb Gino uit Mazeik aan de lijn. Goedenavond, Gino.
2: Hey, goedenavond, Stijn.
0: Jij zit daar lekker in je trekker, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Je bent een camionchauffeur, maar op dit moment sta je stil, voor alle duidelijkheid, hè?
2: Ja, ik sta stil, hè. Ja. Zo een beetje airco aan het draaien voor te slapen zelfs, maar het is heel warm, hè.
0: Ligt het bedje al, is het bedje al gespreid, Gino?
2: Ja, in orde, Stijn. Oké, goed.
0: Dan kan ik je met jouw favoriete plaat de nacht insturen. Gino, eerst nog een dingetje. Ik krijg een Limburger aan de lijn, maar heel Limburgs klink je niet, als ik dat mag zeggen, Gino.
2: Nee. Nee, inderdaad. Ik ben van afkomstig van Oost-Vlaanderen.
0: Ah ja.
2: En dan, vrouw leren kennen naar Limburg.
0: En dan verhuis je naar Limburg. Ik
2: ben vrouwke, maar de grote liefde.
0: Ja.
2: Ja, dat
0: zijn vrouwke,
2: maar de grote liefde.
0: Zalig. Zeg, ja, Gino, dus voor de liefde ben je verhuisd naar Limburg. En daar ben je nu blijven hangen. Ik ga een plaat voor jou draaien, maar welke plaat was dat die je graag wilde horen en waarom?
2: Agreed, hè. The show must go on.
0: Ja.
2: Ik vind dat eigenlijk een miskend nummer. Mm-hmm. Want dat zou eigenlijk ogen moeten staan.
0: Mm-hmm.
2: In de top van de jaren 70 en weet ik al veel.
0: Ja.
2: En dat is ook het laatste wapenfeit van Freddie Mercury. Hè?
0: Ja. Ik heb dan een goed idee voor jou, Gino. Je stemt die plaat gewoon in de 90s top 500. Wat denk je daarvan?
2: Het is
0: al gebeurd,
2: eigenlijk.
0: Het is al gebeurd, kijk, en dan krijgen, krijgen ze nu nog eens bij Joe. Hey, slaap wel, Gino. Ik hoop dat je je een oog kunt dicht doen met die warmte daar in je cabine. Maar je kan misschien met dit liedje dan in slaap vallen. Hoewel,
2: sneert het. Allemaal goed, Stijn.
0: Ja, goed,
2: prima. Hartelijk bedankt.
0: Komt eraan.
2: En succes nog, hè. Joh.
0: Dankjewel, dag, Gino. Dag.
2: Ciao.
1: De beste zijn de beste.

0: wordt een warme nacht. Niet voor iedereen even leuk. Maar met onze muziek brengen we je alvast tot rust. Want Joe Easy komt eraan met Neil Diamond, Bruno Mars en Berlin. Kom er allemaal aan. Eerst nog het nieuws van 10, dat krijg je van Nico Bosteels.
1: Goedenavond. De toestand van de gewonde kinderen in Buggenhout verbetert. Ook de weduwe van de buschauffeur zit met veel vragen. En duizenden Rode Duivels-fans kochten al tickets voor het WK. De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar. Dat zegt de federale politie. Het parquet onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor ze gegrepen werden door een trein. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen. Collega Rosalie Pieters.
2: Volgens het parquet zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden. Dat onderzoek, het resultaat van dat onderzoek, zouden we misschien morgen al kunnen krijgen.
1: Bij het drama in Buggenhout vielen 4 doden. Ook de weduwe van de bestuurder van dat schoolbusje vraagt zich af wat er precies gebeurd is. Zij denkt dat haar man verblind werd door de zon. Collega Louise Buquet kon met haar praten.
3: Die vrouw spreekt over haar man als een lieve man die al veel ervaring had in zijn job. Hij deed zijn job al 20 jaar en hij was het ook gewoon om lange afstanden te rijden. Hij gaf toch die indruk dat hij geen mentale problemen had, zegt zij. Hij was ook geen verstrooide chauffeur of zo. En daardoor staat zij ook echt wel voor een raadsel wat er kan gebeurd zijn.
1: De man laat naast zijn vrouw ook 5 kinderen achter. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kochten via de officiële supportersfederatie 1895. Wie tickets kocht via Wereldvoetbalbond FIFA bijvoorbeeld, is niet meegeteld. En in het tennis heeft Hanne van de Winkel niet kunnen stunten in haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een Grand Slam toernooi. Ze verloor in de eerste ronde op Roland Garros van de Amerikaanse Madison Keys, de nummer 19 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-0. Onze debutant bij de mannen, Alexander Bloks, moet dan weer forfait geven voor zijn wedstrijd in de tweede ronde. Hij verzwikte zijn enkel op training en loopt nu op krukken. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af. Minima rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. En in het weekend stijgt de kans op buien.
4: Dit is Joe.
5: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De 5 kinderen die in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht werden na het drama in Buggenhout zijn buiten levensgevaar, dat zegt de federale politie. Het parket onderzoekt intussen wat de chauffeur van het schoolbusje bezielde om door een gesloten overweg te rijden, waardoor ze gegrepen werden door een trein. Een autopsie op zijn lichaam kan duidelijkheid brengen. Journaliste Rosalie Pieters.
2: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden. Dat onderzoek, het resultaat van dat onderzoek, zouden we misschien morgen al kunnen krijgen.
1: Bij het drama vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen uit Bornem. De Belgische mijnenjager Primula vertrekt overmorgen naar de Middellandse Zee om deel uit te maken van een permanente NAVO-vloot. Dat meldt onze marine. De Primula kan zo sneller ingezet worden in de straat van Hormuz als dat nodig zou zijn. Het schip keerde onlangs nog terug naar Zeebrugge vanuit de Oostzee. En in Frankrijk komen er 240.000 extra laadpalen bij tegen 2030. 60.000 daarvan zijn supersnelle laders. Dat heeft president Macron aangekondigd. Daarmee zullen er in totaal meer dan 400.000 laadpalen zijn in Frankrijk. Goed nieuws dus voor wie met een elektrische auto naar het zuiden wil. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Amerikaans president Trump is perfect gezond. Dat schrijft hij toch zelf op zijn eigen sociale media na zijn jaarlijkse gezondheidscontrole. Trump wordt binnenkort 80 en schept wel vaker op over zijn gezondheid. Maar Amerikaanse media twijfelen toch. Onder meer door de blauwe plekken op zijn handen, vlekken in zijn nek en zijn gezwollen enkels. Mogelijk raakt er de volgende uren meer bekend over de gezondheidscheck van Trump. De verdachte van de moord op een jongen van 11 in Rennes in Frankrijk wilde wraak nemen, omdat het slachtoffer aas om te vissen van hen gestolen zou hebben. Dat hebben de twee, een jongen van 16 en een meisje van 15, volgens de procureur verteld tijdens hun verhoor. Een slachtoffer werd gevonden met een handdoek rond zijn nek. De autopsie bevestigde dat hij gewurgd is. De twee verdachten hebben dat nu ook toegegeven. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak kan nog niet doorvaren naar zijn thuishaven, dat is Vlissingen. Normaal zou dat vandaag gebeuren, maar het moet nog even in Rotterdam blijven, omdat het Nederlandse Gezondheidsagentschap wil dat het schip grondiger schoongemaakt wordt. Wat dat precies betekent, zeggen ze er niet bij. Vrijdag testte een Nederlands bemanningslid nog positief op het Hantavirus en gisteren gebeurde hetzelfde met een Spaanse passagier. Het aantal besmettingen staat zo op 12. En Real Madrid kiest op 7 juni een nieuwe voorzitter, dat meldt de club zelf. Het gaat tussen de huidige leider Florentino Perez en zijn enige uitdager Enrique Riquelme. Perez staat onder zware druk omdat Real al 2 seizoenen geen prijs meer pakte. We krijgen een vrij heldere nacht en het koelt niet echt af, minimaal rond 18 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 30 graden, donderdag en vrijdag hetzelfde weer.